James McMurtry van de nieuwe CD The Horses and the Hound. En door van het nummer Blackberry Winter. Man die trouwens ook al jaren bezig is. Deze man die in Fort Worth in Texas opgegroeid is, maar oorspronkelijk eigenlijk uit Virginia komt. En ooit ontdekt is op het Kerrville Folk Festival in Amerika, in de buurt van San Antonio. En dat, ja, dat heeft heel veel opgeleverd in elk geval. In elk geval deze nieuwe CD, de CD The Horses and the Hound. De Harlem Lake, dat is een band die vroeger de Dave Warmerdam band heette. En die ooit speelde op Binnenblues in Grollo in november 2019. En ik had ze een jaar daarvoor ontdekt in Hoogeveen tijdens de bluesnacht in Hoogeveen. Leek me een geweldige band toen, dat bleek ook wel. Want ze hadden toen ook een nieuwe zangeres bij, Janne Timmer. Jonge mensen en een geweldig goed repertoire. Merk ook veel indruk. En gelukkig dat ze nou weer teruggekomen in Grollo op zondag 31 oktober. Dan speelt Harlem Lake bij Hofstegen in Grollo. En misschien speelt ze dan ook wel dit nummer, The River.

stevige muziek van Harlem Lake, de zangeres Janne Timmer. The River, dat is de single die ze uitgebracht heeft. En op 31 oktober dan bent ze te zien en te horen bij Hofstegen in Grollo. Lauren Anderson, dat is de volgende. Een zangeres, ja, die, ik weet niet of die al zo lang bezig is, maar het is wel een uitstekende cd die zij gemaakt heeft. Borrelpoker Mike Zito, een bekende gitarist, die net een solo cd van u te komen is, Resurrection. Die speelt door op mid op die cd van Lauren Anderson. Love on the Rocks is de titel van de cd en ze gaat Back to Chicago.

Stevige muziek van Lauren Anderson, Back to Chicago van de CD Love on the Rocks. Wat rustige muziek, die is van Sunfold. Een hele leuke band vind ik dan. Hele leuke band, Sunfold. De band van Jay Farrar, die ooit begon met Uncle Tupelo samen met Jeff Tweedy. 2 jaar terug gestunden ze op het Take Root Festival en misschien Dovure ook al wel een keer, maar 2 jaar terug heb ik ze door gezien. Goede indruk, uitstekende indruk zelfs. Trouwens, over Take Root gesproken, 9 november dan is het weer zover. Take Root in Grunning, met een heel uitgebreid programma uiteraard. Melford Milligan, die ik vorige week draaide in Harris Blues, die speelde dan ook die op. Israel Ness is er. Carrot Caps, die speelde, ook een hele goede. Courtney Mary Andrews, uitstekende zangeres, maar die moet er van hol. Jesse Malin, ook vind ik wel mooie muziek. Nou ja, kijk maar zin. 9 november, Take Root in Grunning. En nou, wat er dan speelt, dat is dan onder andere, hij wilt weten, van de sfeer van Take Root 2019. Toen speelde de Sunfold en de van de nieuwe CD Electro Melodie, The Levy on Down.

Het blijft hele mooie, stemmige muziek en ook sfeervolle muziek van Sunfold, Jay Farrar van de NECD Electro Melody, het nummer The Levy On Down. Robert John en The Wreck, dat is weer wat andere muziek, zeg maar. Dat komt ook niet uit het zuiden van Amerika, maar uit het westen van Amerika. Dat komt uit Californië. Dat zit wat meer in de sfeer van, moet ik zeggen, wat een mix tussen Lynyrd Skynyrd en de Allman Brothers, maar dan net in weer wat anders. Robert John en The Wreck van de NECD Shine a Light on Me, Brother, het nummer Chicago.

Het is blues, de Rustrinoor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer, in dit geval een nummer van McKinley Morganfield, oftewel Muddy Waters, uit 1948, het nummer I Can't Be Satisfied. En de aanleiding daarvan, dat is een cd van Sedley Jones. En Sedley Jones is een gitarist uit Amerika, uit Tulsa, Oklahoma. Tulsa, dat ken je allemaal. Geboorteplaats van Gigi Gale, maar ook van Steve Pryor bijvoorbeeld. Wat een mooi nummer over gemaakt is, Tulsa Time, compositie van Danny Flowers. Nou, grote hitte worden door Don Williams. Maar daar giet het allemaal niet over. Giet over de gitarist Sedley Jones. Door is een nieuwe cd van u te komen, de cd Flathead. En daarop staat dat bekende nummer van Muddy Waters, I Can't Be Satisfied.

I Can Be Satisfied, of ook wel bekend onder de titel Trouble van Muddy Waters in de uitvoering van Seth Lee Jones. Gitarist uit Tulsa, niet alleen een gitarist, maar ook een man die gitaren bouwt en restaureert en herstelt. Dus een echte gitaarman. Dat zegt dat zijn spel wel wat lijkt op dat van Sonny Landreth, de gitarist die eerder bij John Hiatt speelde, maar ook heel veel solo dingen gemaakt heeft. Het origineel dat dateert uit 1948 van Muddy Waters. Het nummer wat er ook wel op liep, dat is het nummer Rolling Stone, ook van Muddy Waters. Zit dezelfde riff eigenlijk in. En daar heb de Rolling Stones hun naam weer aan ontleend. Rolling Stones namen het nummer trouwens ook op in 1964. Maar dit is de uitvoering uit 1948 van Muddy Waters.

0: never be satisfied, and I just couldn't keep on. Well, I know my little old babe, she gonna jump and shout. That old train be late, man, Lord, and I come walking out. I be in trouble, I be all worried about. Well, honey, ain't no way to work for me to be satisfied, and I just can't keep on dying.
1: Het origineel van I Can't Be Satisfied van Muddy Waters uit 1948. Nou, ook nog een derde versie uiteraard. En die is van een weer van een heel ander iemand. Rory Gallagher uit Ierland. Geboren in 1948 in Ballyshannon en overleden in 1994. Dan veel te veel drankgebruik. Maar een echte bluesman op zijn Stratocaster. Afgerachte Stratocaster en een houthakkershemdje altijd aan. Geweldige muzikant, geweldige gedreven zanger. En dat hoor je ook wel in deze uitvoering. Die stiet op de CD Blues, die in 2019 uitgekomen is. Roddy Gallagher, akoestisch met I Can't Be Satisfied.

0: just can't keep from crying.
1: Drie heel verschillende uitvoeringen van I Can't Be Satisfied van Muddy Waters. Het origineel uit 1948. Je hoort net de versie, de akoestische versie van Rory Gallagher van zijn cd Blues in 2019. En de aanleiding was de cd van de gitarist Seth Lee Jones, de cd Flathead. Drie keer I Can't Be Satisfied, oftewel Trouble. Van eigen bodem, dat is de band Dutch Vintage. Nou, de naam zegt het al, Dutch Vintage. In My Own Voice is de titel van de cd. Een band die bestaat uit Kim Berger, Paul Jonker, Ivo Wolfsbergen, Walter Gieling en Ruben de Ruiter. Vier man dus. Dutch Vintage en dit band met To The Max.

Dutch vintage is dat. Ik zat nog even te lezen in het hoesje. Er staat een authorized copying, reproduction, rental, lending, public performance and broadcasting is very much welcomed. Nou, daar hebben wij aan voldaan. Deze groep uit Nederland, Dutch vintage met To The Max van de CD In My Own Voice. We gaan weer naar Amerika. De meeste waren komt nog uit Amerika. Vaak van hele onbekende artiesten. Althans, ik heb er nog niet van gehoord. Bijvoorbeeld de Evie Gross Band. De Evie Gross Band, een combinatie van een zangeres en een gitarist. En ja, die maakt samen met wat andere mensen best hele aardige muziek. Een paar jaar terug kwamen ze uit met Devil May Care. En nu ben ze uitgekomen met een nee-cd. Telltale Heart en door van Eye to Eye.

De Evie Gross Band uit Amerika. Op een nummer in Nashville. Till Tell Heart is de titel van de cd. Best een aardige cd. Alabama Tree. Daarbij denk ik aan Amerika. Zullen uit Alabama komen? Nou, dat is helemaal niet het geval. Want ze komt uit Engeland. Oftewel voor een deel zelfs uit Schotland, uit Glasgow. En uit Wales. Al wel een hele tijd bezig, want hun eerste cd die dateert al van voor de eeuwwisseling. Exile on Cold Harbor Lane, uit 1997. En de titel daarvan, Woke Up This Morning, die is een keuze als soundtrack, zeg maar, voor de tv-serie The Sopranos. Ik heb het nog nooit gezien, maar het schijnt heel bekend te wezen. Afgeleid dus van Alabama Tree. Dit is van hun nieuwe cd Step 13, Every Time I See a River.

morning on the way to school. I've stopped discerning

is een beetje muziek met een knipoog van deze Engelse band Alabama Tree, Step 13. Dat is derde album alweer van deze groep. En als je dan hun bio leest, dan zegt ze ook van over hun muziek, zegt ze: a unique British absurdist twist on Americana. Nou, een beetje een Engelse kick, maar op een aparte manier op de Americana muziek uit Amerika. Alabama Tree. We gaan deur naar een band, The Wild Feathers. En dan zitten we weer in Amerika. Die hebben onder andere een live cd uitgebracht die in het Ryman Auditorium in Nashville opgenomen is. Maar ze hebben nu weer een nieuwe cd uitgebracht. Dat is een vierde cd, de cd Alvarado. En Alvarado, dat is een woestijnstadje in Californië. Bekend van de westerns van vroeger, cowboyfilms. Maar daar komt deze man helemaal niet vandaan. Die komt uit Minnesota, uit Madison, uit het oosten van Amerika. Maar wel goede muziek van deze band. De cd die heet Alvarado dus. En titel of een nummer wat ik draai, dat is Another Sunny Day.

Ik denk dat deze man toch wel heel goed naar de Eagles geluisterd heeft. De band The Wild Feathers waren dit, maar hun background, dat kunnen wel eens in de sfeer van de Eagles liggen. De Close Harmony, gitaarwerk erbij, klinkt net zo. Alvarado, dat is de titel van de nieuwe cd van The Wild Feathers. En ik draaide Another Sunny Day. We zijn aan het eind van deze bijna zonnige dag, maar nog niet helemaal. Harry's Blues is de volgende week weer. 31 oktober, houd het in de gaten, dan treedt Harlem Lake op bij Hofstede in Grollo. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues in handen van Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een zangeres uit Alabama. Echt uit Alabama. Niet Alabama Tree uit Engeland, maar echt uit Alabama. Debbie Bond is zij. Een cd die heet Blues Without Borders en daarvan het nummer High Rider Blues.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Poco werd opgericht door Richie Furey en Randy Meisner uit Buffalo Springfield. Maar toen dit nummer uitkwam, was Randy Meisner inmiddels al overgestapt naar de Eagles. Poco, a good feeling to know.

Poco, a good feeling to know. In de jaren 80 van de vorige eeuw was het plotseling afgelopen met de gladde countrysterren. De Outlaws werden populair met Willie Nelson en Waylon Jennings als boegbeelden. En in 1986 was er plotseling een nieuwe ster, de Texaan Steve Earle, Guitar Town.

Steve Earle, Guitar Town. De West Coast country rock sound werd jaren bepaald door de Eagles en zangeres Linda Ronstadt. En zij coverde een oude hit van de onovertroffen Roy Orbison. Linda Ronstadt, Blue Bayou.

Linda Ronstadt, Blue Bayou. Het duo Dillard & Clark bestond uit Doug Dillard van de Dillards en Gene Clark, de zanger van The Birds. En ze namen een nummer op dat geschreven werd door Gene Clark samen met Bernie Leadon van de Eagles. En het nummer zou later ook gecoverd worden door de Eagles. Dillard & Clark, Train Leaves Here This Morning.

Dillard & Clark, Train Leaves Here This Morning. The Mavericks, dat was een band uit Miami met zanger Raoul Malo. En hij maakte een mix van honky-tonk, country rock, Latin en soul. En het resultaat was een indrukwekkende serie hits. The Mavericks, This Broken Heart.

The Mavericks, This Broken Heart. Charlie Daniels werkte volledig anoniem als session-gitarist in de studio's in Nashville, maar in het spoor van de Allman Brothers Band en Lynyrd Skynyrd begon hij een eigen band, de Charlie Daniels Band, en hij had een grote hit, Charlie Daniels, The Devil Went Down to Georgia.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Trinity Lane van Lily Hyatt is het album van deze week. En ze zingt op haar album alle ellende van de afgelopen jaren van zich af. Dat moet een soort therapie geweest zijn. Ze durft zich in ieder geval kwetsbaar op te stellen. En dat heeft ze gemeen met haar vader. Lily Hyatt, See You Later.

Lily Hyatt, See You Later. Merle Haggard opereerde vanuit Bakersfield, Californië, en Willie Nelson vanuit Nashville, Tennessee. En samen namen ze een nummer op van cultzanger Towns Van Zandt uit Austin, Texas. Merle Haggard en Willie Nelson, Pancho and Lefty.

Merle Haggard en Willie Nelson, Pancho en Lefty. Het was een grote hit voor Elvis Costello, maar alleen de 50-plussers weten dat het origineel van een legendarische countryzanger is, No Show Jones, omdat hij vaak te dronken was om op te treden. George Jones, A Good Year for the Roses.

George Jones, A Good Year for the Roses. Baldema Huerta uit Texas verbleef jarenlang in de gevangenis in Louisiana wegens het in bezit hebben van drugs. Maar hij was nog niet vrij of hij scoorde een grote hit. En op 2006 is de goede man overleden op 69-jarige leeftijd. Freddie Fender, Wasted Days and Wasted Nights.

Freddie Fender, Wasted Days and Wasted Nights. Nadat hij met Elvis Presley bij Sun Records in Memphis was begonnen, schreef de toekomstige vrouw van Johnny Cash een nummer voor hem, June Carter. En dat werd meteen een grote hit. Johnny Cash, Ring of Fire.

Johnny Cash, Ring of Fire. Tammy Wynette kwam uit Mississippi en ze was de koningin van de Smart Lab, van de tranentrekker. Met het volgende nummer had ze een nummer 1 hit in Amerika. In 1998 is ze overleden, ze werd 55 jaar. Tammy Wynette, Stand By Your Man.

Tammy Wynette, Stand By Your Man. Elvis Presley, dat was de king of rock and roll, maar hij kon alles zingen. Blues, soul, gospel, het maakte niet uit. En hij was ook een begenadigd countryzanger. En dat bewijst hij met deze cover van Leon Payne. Elvis Presley, I Love You Because.

Elvis Presley, I Love You Because. Mary Chapin Carpenter, dat is een folkzangeres in het koffiehuis circuit. Dat is het alternatieve circuit in Amerika. Maar ze had plotseling twee hitjes. Quitting Time en Never Had It So Good. En toen nam ze een nummer op van Lucinda Williams. Mary Chapin Carpenter, Passionate Kisses.

Mary Chapin Carpenter, Passionate Kisses. Don en Phil Everly waren in de jaren 50 wereldberoemd dankzij hun close harmony rock. Maar hun ouders, dat waren ouderwetse country artiesten. Daar groeiden die twee jongens mee op en dat beheersen ze ook perfect. The Everly Brothers, I'm on my way back home again.

The Avery Brothers, I'm on my way home again. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Martin Fuller deed de techniek en Freek Medendorf die coördineerde de playlist. Als allerlaatste komt Dwight Joachim aan bod. Honky Tonk Man.

0: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Uiteenlopende muziek vanavond in Harry's Blues. Olde blues uit Texas van Smokey Hawk, maar ook nieuw werk van Scott McKeon, The Hold Steady, een band waar ik nog nooit van gehoord had. Drie uitvoeringen van het welbekende nummer Gimme Back My Wig van Lightning Hopkins, maar ook een nummer van Ralph de Jong bijvoorbeeld. En we begonnen met een nummer van de nieuwe CD van Mr. Sip, de man uit Mississippi. The Dirty Mississippi Blues.
1: Now I know y'all ain't think I was gonna cut a record without

De hedendaagse Mississippi Blues van Mr. Sip, oftewel Castro Coleman, 1976, geboren in McComb in Mississippi. Trouwens, Doris Bo Diddley ook geboren. Komt van een nieuwe cd van Mr. Sip, de cd Sip Noticed. Shannon McNally, de afgelopen week heb ik door eerder wat werk van gedraaid. Onder andere van die nieuwe cd die van nu uitkomt, de Waylon Sessions. Opdragen aan Waylon Jennings. En toen dacht ik, ik wil wel eens wat meer van die zangeres weten. Van deze, ja, Walt is 48-jarige zangeres. Uitstekende zangeres. Beetje in de sfeer van Linda Ronstadt, Emmylou Harris, dat genre. Maar iets steviger, iets ja, grover ze bijna zing. Dit is van de cd uit 2009, Run for Cover. En het nummer Going Back to Memphis.

Toch heel lekkere muziek. Ondertussen al 12 jaar oud van de cd Run for Cover. Shannon McNally met Going Back to Memphis. We gaan nog verder terug. Door de 30e jaren, want toen was Smokey Hawk was een geweldige populaire zanger in Texas. Een zwarte zanger in Texas en ook heel populair onder de zwarte bevolking. Guido Verijn, man die heel veel over de blues geschreven heeft een boek over hem uitgebracht. Eigenlijk een beetje over deze wat vergeten bluesman uit Texas. Smokey Hawk. De cd die heet The Texas Blues of Smokey Hawk. En daarvan, Good Morning Little Schoolgirl.

Smoky Hawk. Dit was de Texas Blues versie van Good Morning Little Schoolgirl. Daarvoor was het al opgenomen door Sonny Boy Williamson. Later ook nog door Larry Williams. Door 10 Years After bijvoorbeeld in 1969. Maar dit was nog aanleiding van de verschijning van het boek van Guido van Rijn over Smoky Hawk. Scott McKean, ik weet niet precies hoe je doet met springen. Door is een cd van u gekomen, New Morning, op het Provoke label. Nou, dan weet je het meestal, is dat het stevige werk, want dat is het kenmerk van het Provoke label. Dit is de cd die dus nog uit moet komen eigenlijk. Dit is een voorproefje ervan en het nummer heet Take Me Back.

Dit is dus het meest rustige nummer, hè, dat hij wel begrepen van de CD New Morning van Scott McKean. Het overige werk, de overige 8 nummers, die bent van wat heavier formaat. Nou, de Hold Steady, dat is een band uit Amerika die wat anderszorige werk maakt. Door giet het meer om de tekst. Nou, je zult bijna kunnen zeggen dat het wat literaire muziek is, in ieder geval maatschappelijk betrokken muziek. Ze hebben ondertussen al 8 cd's gemaakt. En dit is de nee cd die van deze groep, de groep The Hold Steady. Open Door Policy is de titel van de cd. En het nummer is de Hanover Camera.

Ik denk dat het orgel van Franz Nicolai is, want dat is de keyboardspeler van deze band, The Hold Steady. En hij wordt wel een beetje vergeleken met Pete Townshend in de tijd van de Who. Ook zo'n intellectueel die hele bijzondere dingen deed, maar ook hele bijzondere muziek, Merk. Nou, dat geldt voor deze band ook, The Hold Steady, van de cd Open Door Policy. Harry's Blues, daar luister je naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En ook elke keer 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer wat vooral bekend geworden is door Ike Turner. Gimme Back My Wake. En ik kwam er eigenlijk op omdat er een nieuwe cd op het bureau terecht kwam van de band Little Hat, Kleine Hoedje. Uit Rotterdam, een band van Nederlandse bodem, bestaat uit Machiel Meijers, Paolo de Stichter en Willem van Dullemen. 3 man die hun spoor nou wel verdiend hebben in de wereld van de muziek. Dit is de blues, de clubversie van de bluesmuziek, zou je kunnen zeggen. De blues rock wil ik niet helemaal zeggen, maar het zit toch wel een beetje in die sfeer, lekkere uptempo stukken. Little Hat met Gimme Back My Wake.

Lekkere stampende blues uit Rotterdam van de cd Wine, Whiskey and the Women van de groep Little Head. Het origineel is van Lightning Sam Hopkins, man die leefde van 1912 tot 1982 in Texas, geboren in Centerville en overleden in Houston. Man die heel veel werk uitgebracht heeft op wel meer dan 24 verschillende labels. Elke keer dan ging hij weer naar een andere toe, beurde weer wat zin, merkte weer een nieuwe LP en bracht hij die uit. Dit is uit 1961. Het stuk is geschreven in 1951, maar de eerste keer dat het op de plaats zet is door Lightning Hopkins is in 1961. Give me back that week.

0: Yeah, you know my mama, she done told me. Told me just what I wanna do. Yeah, you know my mama, she told me. Told me just what a woman to do. Yes, if she can't get a wig from the store, she'll come round and try to buy one of them things from you.
1: Het origineel en het klinkt behoorlijk old, maar dat klopt ook wel. 1961, een hele sobere opname van Lightnin' Hopkins. Het origineel, Give Me Back That Wig. Nou, nog een versie en die moet dan eigenlijk ook maar uit Texas komen. Lightnin' Hopkins, die kwam uit Houston. En Mike Morgan en The Crowl, die komt wat noordelijker, die komt uit de omgeving van Dallas. En dit is van de CD Texas Man uit 2002. Mike Morgan en The Crowl met hun versie van Give Me Back My Wig.

Echte Texas Club Blues van Mike Morgan en The Crowl. De derde versie van Gimme Back My Wig. En de aanleiding die was de verschijning van een nieuwe cd van de Rotterdamse band Little Hair. De cd Wine, Whiskey and Women. Daarop Gimme Back My Wig. Het origineel uit 1961 van Lightnin' Hopkins. En de leste dus van Mike Morgan en The Crowl. In 2004, toen Cuby and the Blizzard de theatertouren mogen, toen kwam er een jonge kerel in het VUR-programma die geweldig veel indruk maakte. Dat was Ralph de Jong. Jonge kerel, 1974 geboren, had gestudeerd in Amsterdam, wijsbegeerde, antieke wijsbegeerde, Chinese wijsbegeerde. Een man, ja, anders dan andere bluesmuzikanten zou je kunnen zeggen. En dat bleek ook wel de muziek die hij maakte. Hele eigenzinnige muziek, waar hij dan ook helemaal in opging. Nou, de laatste tijd ging er wat verhalen over de Ralph de Jong, dat hij de weg wat kwiet was, maar wat tof van woord is, weet ik niet. Maar hij heeft nee waar ik u te bracht. En de titel die zegt misschien ook wel wat van het van wat hij middenmaakt heeft de laatste tijd. Het stuk dat heet, en de cd die heet ook, I was just trying to find a way to be myself. Ja, dat is echt iets om erbij over na te denken. Ralph de Jong.

nieuwe single van Ralph de Jong. Ook het titelstuk van de nieuwe cd die uitkomt. Meerdere cd's denk ik zelfs wel. Maar hoe die precies uitgebracht wordt, dat weet ik niet. Maar even kijken van hoe dat op de website van Ralph de Jong, hoe je dat terug kunt vinden. Dit was in elk geval I Was Just Trying to Find a Way to Be Myself. Nog een stuk van die band uit Rotterdam, Little Head, van de cd Wine, Women, Wine, Whiskey and Women, het nummer Big John from Mississippi.

Big John from Mississippi. Little Head was dat van de cd Wine, Whiskey and Women. Er zijn verschillende bands die de muziek van Cube in the Blizzard covert. Meest bekende denk ik Electric Blues, die een beetje leeftijdsgenoten, die zelf een studio hebt in Zoeterwoude, dacht ik, ergens in die contrein, en die een cd klaar hebt en nu bezig bent met de tweede al. In Drenthe de jonge band Easterfield uit M, achter M vandaan. Dan is er nog een Duitse band. En nu is er een band die komt uit Zalland, samengesteld uit bands als Tricklebolt en The Grand East. En die neemt zichzelf Grollo. Gewoon Grollo met één O. Groeten van Grollo, zou je kunnen zeggen. En ze heeft een cover gemaakt, die staat op dit moment op Facebook, van een nummer wat ook door Cube in the Blizzard is opgenomen. The Midnight Mover.

Ze noemt zichzelf een tribute band. Niet een coverband, maar een tribute band. De groep Grollo uit Salon met hun versie van Midnight Mover. In Harry's Blues, de hurry het allemaal. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Ruben Ester. En we eindigen natuurlijk met een nummer van de Blizzards. Dat kan ook niet anders, want de komende tijd dan is er heel veel nees over de Blizzards te melden. Althans, over het feit dat Harry Muskee op 10 juni 80 jaar geleden geboren is. Veel activiteiten die door hem plaatsvindt. En daar hoort hij in Harry's Blues uiteraard meer van. Maar we besluiten met een nummer uit 1970 van de LP Too Blind to See, The Night Train.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: The Texas Gentlemen, dat is een groepje studiomuzikanten uit Dallas. Ze zijn al de begeleidingsband van George Strait, Ed Sheeran, Ray Wiley Hubbard, Joe Eli en Kris Kristofferson. En ze namen het nieuwe album Texas Jelly op in de beroemde Fame Studios en Muscle Shoals in Alabama. The Texas Gentlemen, Trading Paint.
2: One, two. You might think I'm a hillbilly.
3: I ain't.
2: That I drive a one-ton dually.
3: I can't.

The Texas Gentleman, Trading Paint. Charlie Loven schreef het nummer in 1955 voor zijn eigen Loven Brothers. Later verschenen er covers van The Everly Brothers en van Gram Parsons. En in 1970 werd het nog een keer opgenomen door blueszangeres Etta James. When I Stop Dreaming.

Etta James, When I Stop Dreaming. Danielle Nicole uit Kansas City, dat is de voormalige Danielle Schnibelen, de zangeres van Trampled Underfoot. En ze heeft een nieuw soloalbum, Cry No More. Danielle Nicole, Someday You Might Change Your Mind.

Danielle Nicole, Someday You Might Change Your Mind. Will Hoke behoort tot de alternatieve scene in Nashville. De man heeft een prachtige oeuvre op zijn naam staan, maar is nog steeds een marginale artiest. Hij is veroordeeld tot de kleine clubs. Dit komt van het album Anchors, Will Hoke, Angels, Wings.

Will Hoke, Angels Wings. In 1950 nam Red Perkins het nummer al op. Later volgde Sid Nathan, Earl Connolly King, Little Willie John, Arthur Prysock en Tommy Tate. En dit is de uitvoering van Little Johnny Taylor, Big Blue Diamonds.

Little Johnny Taylor, Big Blue Diamonds. Jen James, dat is een blueszangeres uit Michigan, met haar partner, gitarist en producer Greg Calvert maakte ze het nieuwe album Calling All Saints. Is overigens ontdekt door het Nederlandse label Provoke, waar ook Joe Bonamassa, Beth Hart en Kenny Wayne Shepherd ondergebracht zijn. Jen James, Losing Man.

Jan James, Losing Man. De Beatles namen Anna van hem op en de Rolling Stones, You Better Move On. Maar Arthur Alexander coverde in 1963 een nummer van de singing cowboy Gene Autry, I Hang My Head and Cry.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Walking the Blues, een dubbel album met louter composities van Willie Dixon, is het album van deze week. En in 1958 nam de jeugdige gitarist Buddy Guy een nummer op van Willie Dixon. En dat zal geen toeval geweest zijn, want destijds was Buddy Guy de studiogitarist bij Chess Records in Chicago. Buddy Guy, Sit and Cry.

Laura Lee, Another Man's Woman, Another Woman's Man. Het zegt heel veel over de smaak van de Nederlandse radiostations en discjockeys dat het album Encore van Anderson East volledig wordt genegeerd. En de singer-songwriter Nashville leverde werkelijk een topprestatie. Hij schreef de nummer samen met Chris Stapleton. Anderson East, If You Keep Leaving Me.

En listen east if you keep leaving me. Melford Milligan uit Austin, Texas, was daar heel succesvol met de band Storyville, maar daarna bleef al het succes uit. Hij maakte een nieuw album met gitarist Tyrone Vaughan, de zoon van Jimmy Vaughan. Het nummer is van Buddy Guy. Melford Milligan, Leave My Girl Alone.

I'm gonna say it one more time. One more time.

Melford Milligan, Leave My Girl Alone. En deze zomer toert Melford Milligan door Nederland. En ik kan u hem van harte aanbevelen. Een uitstekende zanger. Vince Gill had in 1994 bijna een nummer 1 hit in Amerika. En dat lijkt me ontzettend frustrerend als je bijna nummer 1 hit. Want hij bleef op 2 steken. En in 2002... coverde bluesgitarist Little Milton dat nummer nog eens een keer voor zijn album Guitar Man. Little Milton, Whenever You Come Around.

Little Milton, Whenever You Come Around. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Henri Knecht coördineerde de playlist. En onlangs draaide ik een nummer van het nieuwe album van Jimi Hendrix, Both Sides of the Sky. En er kwamen opvallend veel verzoeken om dat nummer nog eens een keer te draaien. Het wordt gezongen door saxofonist Lonnie Youngblood. Jimi Hendrix, Georgia Blues.

0: Yeah. Come on in my kitchen. In de uitvoering van Capmo, het oude nummer van Robert Johnson. Ja, dit is niet te horen in de show van Steve Cushing, Blues Before Sunrise. Hij beperkt zich tot zijn timeslot, de periode 1950-1965, met de nadruk op de 30er en 40er jaren.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar hij heeft er wel zeker een ambivalentie over.
1: Ja, als je hem vraagt van hoe zit dat nou verder, dan zegt hij, ja, die moderne blues, dat is toch een soort van rock'n'roll geworden. De blues heeft de muziek beïnvloed naar de rock'n'roll en nu wordt die blues weer terug beïnvloed door die rock'n'roll. Hmm. En dan creëer je dus wat hij zegt van die snare stringbenders. Dat ben dan mensen die de toon, de snaren buigen. Hij zegt tot ze bijna vals worden, out of tune. Hmm. En drums met het geluid van een sledgehammer, weet je wel, van een moker. En hij zegt, dat hoort eigenlijk niet bij de blues. Dat vind jij niet muzikaal genoeg. Maar als je hem dan vraagt hoe het dan zit met moderne mensen van die dan teruggaan.
0: Daar heeft het ook niet op.
1: Daar heeft hij het ook weer niet zo op. Dat vindt hij dan wel heel goed. Maar waarom zou je dan nu nog weer Robert Johnson gaan spelen?
0: Yeah, yeah.
1: Ja, dat is. En dan start hij dan toch weer. Hij zegt, dan kun je misschien toch nog weer beter een stringbender wezen en zo. Maar ja, hij gaat ook een beetje op het sociale aspect in. Van dat de mensen in de 50, 60 jaren het leert hebben van de generaties voren en dat er nou generaties bluesmensen zijn, jonge negers, die helemaal niet meer weten hoe het daar westen is.
0: Nee.
1: Dus wat dat betreft.
0: En die ook niet met die muziek opgegroeid.
1: Nee, bent. En wat dat betreft, daar kan ik hem wel gelijk aan geven. Ja. Dat is eigenlijk wel een belangrijk punt waar hij hier
0: heeft. Hij giet zelf ook verder niet op zoek naar nee talent of. Hij woont amper concerten bij, begrijp ik.
1: Nee, hij heeft zelf speelt dan, zegt hij, met Magic Slam, Sunnyland Slam en Eddie Cleanhead Vincent en zo en dat soort mensen. Maar
0: hij heeft zich nog een beetje teruggetrokken in zijn bluesbastion. In zijn huis met zijn cd's, met zijn platen, met zijn opnamestudio, met zijn hond die erbij.
1: Ja, wij hebben het natuurlijk wel heel druk met het uitzoeken van die programma's. En het gaat minder in op het. Op het hedendaagse gebeuren. Ik denk dat hij gewoon zegt van ja, ik moet die programma's maken en dit is wat ik. Dit is wat ik like. En
0: ja,
1: dat is het.
0: Het is een beetje naar binnen gekeerd, denk ik.
1: Ja.
0: Ik denk dat hij ook op die manier ook omgaat met de muzici, met de zangers en met de muzikanten.
2: Well, I love to do interviews, but my interviews are very selective. I don't have anybody on the program live. Well. Now I'm not live. I'm taped a week ahead of time. But for the first 16 years when I worked at WBEZ in Chicago, I had facilities to edit interviews. So I would have people come in and record 2 and 3 hour interviews with them and then edit them down to maybe an hour and a half of just them talking, just them telling their stories and mix the music in. But for the last 3 years, I've been doing the show as an independent here at home, and I haven't had the facilities up until the last 3 months to edit anymore. Now in that computer, I have a digital editor, so I've been thinking very, very strongly about going out and doing interviews again. I just ran across, I'm not sure if you're familiar with him, Matt Guitar Murphy has a brother, Floyd Murphy, who played for the Sun label during the 1950s. And as a matter of fact, most people don't know this, but he was on a couple of classic recordings by Junior Parker, Mystery Train and Feel So Good. They say Pat Hare, but it wasn't. It was Floyd Murphy. And Floyd lives about an hour away from me. And I met him down at the Blues Festival and got his number. So I've been thinking about going out and interviewing him. Johnny Twist, are you familiar with that name from the 1960s? He's been after me to do an interview, and there are a lot of other people that I could talk to. I don't like to just talk to musicians. Over the years, I've talked to, I had interviews with classic blues singers, Alberta Hunter and Sippy Wallace, personalities here in Chicago. Have you ever heard of Marl Young? Marl was a piano player and a band leader who did the T-Bone Walker recordings on the Rumboogie label here at the Rumboogie Club. And he was a very active arranger. He was at the El Grotto, the Rumboogie, the Club de Lisa. And he's out in Los Angeles. I've done interviews with him. I don't really want to talk to all the people that everybody else wants to talk to. I don't want to talk to Coco Taylor. And when I was working at WBEZ and there was this large black audience that was in touch with this music, I had a guy call me up and say, hey, have you ever talked to Andrew Tibbs? Are you familiar with the name Andrew Tibbs?
3: No.
2: He recorded for the Aristocrat label in 1947 and did some very famous recordings, Union Man and Bilbo Is Dead and that kind of stuff.
3: Oh, yeah, Bilbo is the governor of Mississippi.
2: Right, yeah. Well, these
3: the
2: are people...
3: The guy who wants to bring the Negroes back to Africa.
2: Right, yeah, yeah. well, and you know, Tibbs did a recording about that. But I get an opportunity to record people that most people don't even know about. And I really think that's a much more valuable service than... as much as I like Buddy Guy, then another interview with Buddy or that kind of thing, you know.
4: Baby, don't you want to go? Baby, don't you want to go?

0: Dat is dan wel een tamelijk rudimentaire versie van het oude Elmo James stuk Shake Your Money Maker van Fleetwood Mac.
1: Ja, in de eerste jaren van Fleetwood Mac, toen Fleetwood Mac nog Fleetwood Mac was, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Peter Green en Danny Kirwan was dat. En dit was de slide van Jeremy Spencer. En John McVie,
0: ja,
1: die speelde toen en nu nog bas. En Mick Fleetwood op de drums.
0: Dat was de muziek waar als Steve Cushing eigenlijk als eerste met in aanraking kwam met de gitaar van Peter Green.
1: Ja, Albatross zei hij in de vorige uitzending.
0: Ja.
1: Zo is hij bij de oude stijl van de blues terechtkomen. En verder zei hij nog iets over, over geld en zo. Dat heel moeilijk was. De public radio en al dat soort dingen.
0: Ook
1: dat...
0: Hij zendt het ook voor niks uit. Hè?
1: Ja, ja.
0: Het wordt op de satelliet zet. Ja. En iedereen die het eraf wil halen, die mag het eraf halen. Doet ondertussen 70 stations in Amerika. Ja, en dan probeert hij toch met een klein beetje sponsorschap van de Jazz and Record Mart van Bob Koestler.
1: Ja. Victoria
0: Amps.
1: Amps, ja. Dus er zijn een aantal mensen dan, kleine zelfstandigen, zou ik maar zeggen. In de muziekbusiness daar. Mensen met het hart op een goede plaats, neem ik aan. Die zo'n programma nog sponsort.
0: En hij zei ook, cultuur is niet veel geld te vinden
1: nee,
0: in Amerika.
1: Nee, dat hij zei ook van. Ook onder de zwarte bevolking was eigenlijk. Die was toch eigenlijk veel meer hip. En die volgde meer de laatste modetrends. En dan pakken de. Wat ik zo net al zei, de pakken de wit net weer over. En die maken een bult geld meer.
0: Ja, toch typisch met, of typisch, ik weet niet. Don't look back, hè? Dat is toch heel sterk in Amerika. The next thing, what's new, door draait het allemaal om.
1: Ja, maar hij zei toch ook weer dat de witten dan weer de verzorgd hadden, die blues weer, dat de inheritance weer een beetje naar voren komt. Ja, dat er nog wel wat gemaakt werd.
0: Ja. Ja, een rare wisselwerking, een raar spanningsveld tussen blanke cultuur en zwarte cultuur.
1: Ja, het is net of dan de meer begaafde blanke mensen, als college kids, zich dan op een gegeven moment schuldig voelt en dan gaat kijken naar, kunnen we de boel nog eens weer een beetje omdraaien of zoiets.
0: Ja, want hij is er ook een voorbeeld van natuurlijk.
1: Ja,
0: Steve Cushing is ook een blanke jongen, niet uit de binnenstad, niet uit de ghetto's of zo, maar uit de buitenwijken van Chicago. Hij heeft trouwens voor zijn radioprogramma ook een keer een onderscheiding gehad.
2: I got a Handy Award up there from the Blues Foundation last year, and the ceremony was held in Memphis. It was the first time I'd been down there, and I was surprised at how little of what was, the historic Memphis blues is still left. You know, the Peabody was there, and that little strip in Beale Street.
3: Yeah. Hey, quiet.
4: Can we hear the tune of Blues Before Sunrise?
5: This is Blues Before Sunrise. Each week, we examine the forgotten pages.
4: Most of the time, you play LPs.
2: Most of it's on compact disc at this point.
4: Mm-hmm. Compact disc,
2: yeah. Yeah, I went for compact disc in a very big way because I noticed that when I had LPs, the more you play them, the more wear there is on them. Mm-hmm. And over like a 10-year period, I could actually hear the surface noise coming on top of the old surface noise. And I'm just hoping that with the CDs that there won't be a lot of deterioration over the years. So come on, it's gotta be there. We go.
4: You're looking for something special.

0: de Seminole Blues van Temper Red. Seminoles is een Indiaanstam in Amerika. Temper Red die kwam van oorsprong uit Florida en die is overleden in Chicago. Was een van, ja, ook een van de eerste slide-gitaristen die is in Chicago speelde al in de 20e jaren. Gewoon op de straten door zo. En dat is ook typisch de muziek die als Steve Cushing graag draait.
1: Yeah.
0: Voor zijn programma heb ik trouwens een WC Handy Award gekregen. En dat geeft toch ook wel de waardering aan die hij in Amerika doorveur ondervindt.
1: Hij werd uitgereikt in Memphis en hij vond daar ook helemaal niks terug van wat de West was. Alleen de Peabody.
0: Ja, yeah, en dat kleine stukje van Beale Street.
1: Ja, yeah, en Tampa Red, daar heb, die hebben we nog een keer in 78 nog een keer opzocht. En die was toen al heel oud. Die zat, was seniel en zat in een of andere verzorgingstehuis. Daar had ik ook nog
0: je had nog mooie verhalen over Big Bill Brunsy. Die met zijn moorden aan de reis ging drie dagen. En dat ze zoveel drunk dat ze amper mee moest worden. Zo ging dat ook nog wel eens in de blues. Ja, we zijn dan aan het einde van de reis in Chicago eigenlijk. Over Maxwell binnen we geweest, bij Buddy Guy's binnen we geweest, Halstead binnen we geweest, het graf van Muddy Waters binnen we geweest.
1: Chess
0: binnen we geweest. En dan, ja, dan loop je op een late avond nog een paar pinten gevat te hebben in Miller's Pub. Dan loop je de stad uit en ja, dan denk je Chicago.
2: Mooie stad. Een stad om nog eens een keer naartoe te gaan en een stad waar inderdaad nog veel blues wordt gespeeld. Hoewel het wel een soort van blues toerisme is. Ik bedoel, er wordt niet echt creatief blues gemaakt, vind ik. De stad aan zich, daar denk ik van, daar kun je nog eens een keer weer naartoe gaan. Mooie plaatsen, fantastische skyline. Alleen ik zou je niet aanraden om ver uit de stad te gaan zitten en met een auto naar de stad toe te gaan, want het is een vreselijke beproeving. Het verkeer dat wil je nog wel eens vastlopen en het is hier zo verschrikkelijk groot dat dat een probleem is. Maar verder zou ik zeggen, als je in de buurt van Chicago komt, ga er naartoe. Want het is een hartstikke mooie stad. En er is toch wel veel te doen op bluesgebied.
0: En er is een mooie pub.
2: Dus ga eens op de Wabash kijken. Bij Miller's Pub, een hele oude pub waar allerlei celebrities zijn geweest. En trouwens, ga ook even naar Bob Cousers recordmarkt en tapes. Een van de grootste winkels op het gebied van jazz en blues. En als je dan nog een eindje terugloopt, dan kom je vanzelf bij Buddy Guy's Legends uit. Ook een, waar je een hele goede gumbo kunt eten. Maar waar je ook nog eens af en toe vrij behoorlijke muziek kunt horen.
0: En dat was Chicago.
2: Dat was Chicago. Chicago, bedankt.

0: Begint het volkslied van Chicago, Sweet Home Chicago, in een uitvoering uit de 70e jaren van Barry Goldberg en Friends. Onder andere met Mike Bloomfield op gitaar.
1: Ja, ook nog even bij Murray speelt en later heel bekend geworden van Super Session met Al Cooper.
0: Ja, en verder nog met Harvey Mandel en de blueszanger Bobby Jones. Niet alleen nog vandaag, maar ook vroeger speelde de radio een hele belangrijke rol in het verbreiden van de muziek, dus ook van de bluesmuziek. Alleen nog al dit nummer is misschien wat dat betreft een ode in te noemen. Want Sam Evans, dat was een discjockey, die werkte bij WGES, een radiostation in Amerika. Een radiostation, dat is dan ten oosten van de Mississippi. Nee, ten westen van de Mississippi. Ja, zeker. Nee, ten oosten van de Mississippi.
1: Ten oosten van de Mississippi. En de KFV is aan de
0: aan de westkant, ja.
1: Aan de westkant.
0: Ja, dat is grappig in Amerika. De Mississippi is dan de scheiding.
1: De Great Divide.
0: Ja, de kant van Californië, zeg maar, begon alles met een K. En aan de andere kant, de kant van New York, begon alles met een W, met een W.
1: W, yeah. Ja.
0: WGES, dat was een station waar Sam Evans werkte. En een van de nummers die Muddy Waters de band altijd speelde wanneer het pauze was, wanneer er een break was, dat was Evans Shuffle. En die hebben wij weer als titel gebruikt, als tune gebruikt bij dit onderdeel van Muddy Waters. Maar vandaag gaan we een keer helemaal leren.

0: Opgenomen op 23 oktober 1950 met Little Walter op de mondharmonica, virtuoos.
1: Ja, en iemand anders die ook bij de radio was, ook mondharmonica spullen. Dat was James Cotton, dacht ik niet.
0: Ja, zeker, ja, want die zorgde er ook voor van dat uiteraard de bluesmuziek, dat die ook de nodige promotie kreeg. Ja, die zat weer bij een ander station. Ja, die stations zijn voor ons West-Europeaan moeilijk uit elkaar te holen. Want het begint allemaal met die W, met die W.
1: Ja.
0: Of nou WDIA is in Memphis, een van de bekendste stations.
1: Daar zat Cotton zat in Memphis, of niet?
0: Ja, die zat net buiten Memphis.
1: Ja.
0: En dit was station waar onder andere B.B. King bij werkte.
1: Ja. Gek dat ook deze mensen vaak als... Als discjockeys werkt hebben, maar ook bijvoorbeeld...
0: Ja, maar dan zit hij in de muziek, denk ik, of niet?
1: Ja, ja, ja.
0: Tenminste, dat schat
1: ik. Sly was ook van de Family Stone.
0: Ja.
1: Ook een man die eerst discjockey was en zo.
0: Want
1: zelfs Otis Redding in Macon was eerst DJ.
0: Ja. KWEM, dat zit dus net aan de overkant bij Memphis over de rivier.
1: Ja.
0: Dat zit in West Memphis. En door was James Cotton, die was door discjockey. En dat is ook de reden dat wij nou ook een van de bekendere nummers van Muddy Waters draait. Deep Down in Florida van de LP Heart Again met James Cotton op mondharmonica.

0: Deep Down in Florida met James Cotton op de mondharmonica. En dan hoor je toch het verschil, vind ik in ieder geval, tussen Little Walter en James Cotton.
1: Ja, stilistisch is er wel enig verschil. Ja, ja. Ja,
0: ook qua intentie heb ik het gevoel. Hè?
1: Ja, en
0: de opname...
1: Cotton kwam ook later, hè, weer.
0: Ja.
1: En het is anders opnum.
0: Ja.
1: Het is, Cotton klinkt meer overspraak heet dat.
0: Ja, ja.
1: Meer geschranst. Zoals ze dat vroeger zeiden. En Little Walter klonk wat helderder. Ik denk dat de invloed van Lynyrd Chess was. Want onlangs las ik nog dat Jimmy Rogers ook heel ontevreden was. Dat Chess altijd de verkeerde ding deed met een product.
0: Nog even terugkomen op die radio. Het begunde allemaal natuurlijk in Clarksdale met de radio. Ook voor Muddy met WROX. Met Earl Wright. Hè?
1: Ja.
0: Want
1: ja.
0: Die volgens mij al meer dan 50 jaar door radio maakt.
1: Ja, ja, ja. En je hebt West Helena, waar je dus King Biscuits...
0: Net aan de kant van de rivier, ja.
1: King Biscuits Hour, dus KFFA. Waar Sonny Payne al jaren actief is met zijn King Biscuit Hour of Blues.
0: Ja. Nou, blues op de radio, het zou altijd blijven bestaan.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: De volgende etappe in Harry's Blues die leidt naar Detroit, oftewel
1: Motor City.
0: Motown, het museum, onder andere van Tembla Motown en aan de boorden van de rivier de Hudson. Want Chicago ligt vlakbij Canada, door liggen een prachtige bluesclub waar ze bij ons uitstekend vermaakt heeft.
1: Ja, en die bluesclub, dat is de Soup Kitchen.
0: Hele bijzondere aflevering in Detroit, volgende week in Harry's Blues, The Way Up North. Vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Tot volgende week, mensen.

0: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
1: De woke-gemeenschap en alle mediafiguren die willen deugen zouden er nu schande van spreken. Politiek correct Nederland vindt dit ongetwijfeld vrouwonvriendelijk en misschien zelfs seksistisch. Pubie and the Blizzards, your body, not your soul.

QB and the Blizzards, Your Body, Not Your Soul. Michael Burks komt uit Arkansas. Zijn vader runde daar een bluesclub. En Michael Burks maakte deel uit van de huisband. Na een tour door Europa werd hij op het vliegveld van Atlanta getroffen door een hartstilstand. Michael Burks, Got Away With Women.

Michael Burks, Got Away With Women. Marcia Ball uit Louisiana was aan het verhuizen naar Los Angeles, maar ze kreeg onderweg pech bij Austin en daar is ze maar blijven hangen. En de Louisiana Roots worden hoorbaar zodra ze plaatsneemt achter haar piano. Marcia Ball, Luella.

Marcia Ball, Luella. Junior Wells kwam vanuit Memphis naar Chicago, waar hij de opvolger werd van de legendarische mondharmonica-speler Little Walter. Hij speelde zelf bij Muddy Waters, The Rolling Stones en Van Morrison en vormde jarenlang een duo met Buddy Guy, Junior Wells. Keep your hands out of my pockets.

Junior Wells, Keep Your Hands Out of My Pockets. Albert Collins was de held en het voorbeeld voor Robert Cray. Terwijl Albert Collins zelf jaren niet van de blues kon leven, dan kluste hij bij als bouwvakker en in die rol verbouwde hij het huis van Neil Diamond, die hem niet eens kende. Robert Cray en Albert Collins, She's Into Something.

Robert Gray en Albert Collins, She's Into Something. William Clark uit Californië speelde als jongen van 17 jaar al in de bluesclubs van Watts, de zwarte wijk in Los Angeles. Hij speelde zich letterlijk dood, want in 1996 werd hij tijdens een optreden getroffen door een hartstilstand. William Clark, Broke and Hungry.

William Clark, broke en hungry. Coco Taylor kwam als meisje van 18 jaar vanuit Memphis naar Chicago om daar te slagen als blueszangeres, maar ze werkte nog jaren als schoonmaakster voordat Willie Dixon haar uiteindelijk ontdekte. En vervolgens veroverde ze de bijnaam Queen of the Blues. Coco Taylor, bring me some water.

Coco Taylor, Bring Me Some Water. Carrie Bell kwam vanuit Mississippi naar Chicago, waar hij jaren werkte als straatmuzikant op Maxwell Street Market. In 1970 werd hij de mondharmonica-speler in de band van Muddy Waters en hij is de vader van bluesgitarist Lurie Bell, Carrie Bell, Hard Working Woman.

Carrie Bell, hardworking woman. Iedereen heeft zijn guilty pleasure, waar je niet mee te koop loopt. En Harry Musquet hield niet van popmuziek. Hij vertelde altijd in interviews dat hij louter naar klassieke muziek luisterde, maar hij genoot heel stiekem van Elton John, Candle in the Wind.

Elton John, Candle in the Wind. Rusty Sin uit Californië was een protégé van blueslegende Luther Tucker. Hij speelde ook op de platen van Luther Tucker en ook op platen van Jimmy Rogers, Snooky Pryor, James Cotton en Kim Wilson. Hij maakt deel uit van de nieuwe generatie bluesgitaristen. Rusty Sin, The Chill.

Rusty Sin, The Chill. De Holmes Brothers komen uit Virginia. Dat waren Sherman en Wendell Holmes. Ze werkten samen in de begeleidingsbands van The Impressions en John Lee Hooker en begonnen een eigen gospelband met uitstapjes naar blues, soul en country. De Holmes Brothers, Homeless Child.

The Holmes Brothers, Homeless Child. Dave Hole, dat is een gitarist uit Australië. In zijn jonge jaren was hij een fan van de Rolling Stones en The Animals, en de hoofdredacteur van Guitar Player Magazine tipte Alligator Records met de mededeling dat Dave Hole uitermate geschikt zou zijn voor de Amerikaanse markt. Dave Hole, Jenny Lee.

Faith Hall, Jenny Lee. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de voormalige frontman van QB and the Blizzards. Hij zette de blues op de kaart in Nederland en hij was een loyale promotor voor de provincie Drenthe. Dit is het programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Johnny Winter had als jonge jongen van 14 jaar al zijn eigen band, Johnny and the Jammers, met broer Edgar op piano. In 1969 kreeg hij een contract bij Columbia Records. Hij was jaren de producer van Muddy Waters en hij overleed na een optreden in Frankrijk op een hotelkamer in Zwitserland. Johnny Winter, My Time After a While.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. 2021, dat wordt het jaar van Harry Musquet. 80 jaar geleden, 10 juni, werd hij geboren. En helaas 10 jaar terug in 2011 is hij overleden. Dat ging niet ongemerkt voorbij, ook in Harry's Blues niet. En in deze uitzending aandacht voor één nummer, So Many Roads, in drie verschillende uitvoeringen waarbij Harry Musquet betrokken is. Maar we beginnen met Blackstone Cherry, met Don't Bring Me Down.

Ja, een tamelijk heavy begin van Harris Blues met deze band uit Kentucky, Amerika. Blackstone Cherry van de nieuwe CD The Human Condition. En het nummer dat klonk vast en zeker bekend in de oren, want het is origineel van ELO, Electric Light Orchestra, compositie van Jeff Lynne. We gaan terug naar de blues, naar de echte blues. Een vertolking van de blues in elk geval. De Precinct Blues van Sun House, een echte klassieker, in de uitvoering van John Teskey en S. Grunwald. En John Teskey, dat is een van de leden van de Teskey Brothers. Uitstekende band en dit is ook een hele mooie uitvoering.

Ja, mooi werk. Hartstikke mooie danen van John Teske en Ash Grunwald van de CD Push the Blues Away. Er staat veel eigen werk op en twee nummers van twee klassiekers, zeg maar. Eén van Elmo James en de andere dus van Sunhouse, The Preaching Blues. Nog iemand die de sporen in de muziek al meer dan verdiend heeft. We hadden zo straks even over de man van ELO, van Jeff Lynne. Maar Steve Lukather, dat is de man van Toto. Ook zo'n band die al jaren metgiet. Maar waarvan de mensen ook graag wat solo doet. Dat geldt voor de zanger Joseph Williams, maar ook zeker voor Steve Lukather, die ook bij allerlei andere projecten al middendoen heeft. Dit is een nummer van zijn nieuwe CD van Steve Lukather, I Found the Sun Again. En het nummer wat we draaien, dat is Run to Me.

solo-project van Steve Lukather, de gitarist van Toto, de CD I Found the Sun Again. Want die op heel veel sessies speelt hij, onder andere bij Thriller van Michael Jackson, maar ook als lid van de All-Star Band van Ringo Starr. En in die hoedanigheid was hij in 2019 was hij nog in Grollo zelfs, Steve Lukather. Later was hij in Zeeland, maar dan kreeg hij een award. Russell Morris, dat is een man uit Australië. Ja, we hebben een beetje met Australië. Dion Teske ook Australië. Russell Morris ook. Een wat older man, die dik in de 70, maar die in Australië heel bekend is, omdat hij door heel veel donen heeft voor de, zeg maar, de oorspronkelijke cultuur van Australië. Hij heeft een aantal cd's overgemaakt. Maar is nu met een nieuwe cd uitgekomen, die geproduceerd is door de producent van Bruce Springsteen, Nick de Didia. De cd die heet Black and Blue Heart en door van Asleep at the Wheel.

Een man die zijn carrière al meer dan 50 jaar geleden begon in Australië. Komt ook uit Australië. Russell Morris. Het nummer Asleep at the Wheel van de cd Black and Blue Heart. Toch wel knap dat je nog zoveel jaar dat je nog weer met nieuw werk kunt komen. Clarence Carter. Dat is een naam die de echte liefhebbers wel wat zegt. Maar ik had niet veel van hem gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Maar mijn kleinzoon die zocht het materiaal uit. En die kwam ermee aanzetten met Part-Time Love. Clarence Carter, een man die blind geboren is. En die in het begin altijd optrad samen met Calvin Scott. Was het een duo. Alleen nog in 50 jaar, want hij is uit 1936. Kreeg ze met zijn bijna een zwaar auto-ongeluk. En daarna is hij single deur gegaan. Alleen nog deuren gegaan. Niet dat hij nu zo heel veel succes had. Later kreeg hij merkwaardigerwijs wat meer succes, maar dan op een indirecte manier. Want zijn muziek werd nogal gebruikt door hip-hop muzikanten. Een nummer van hem, Back Door Santa, kerstnummer waarschijnlijk. Dat is gebruikt in een sampler van Run DMC in het nummer Christmas in Hollis. Maar weg gaat naar de originele blues van Clarence Carter. Hier is hij met Part-Time Love.

1968 was dit Clarence Carter met Part-Time Love. Nou, dat is afwisselende muziek in ieder geval tot nog toe. Van de Blackstone Cherry, dat was een soort hard rock in de ELO-stijl. De mooie blues van John Teske en Ars Grunwald. Steve Lukather, ja, dan blijf je toch een beetje in de sfeer van Toto. Russell Morris met Asleep at the Wheel en Clarence Carter. Je hoort het allemaal in Harry's Blues. Elke zondag van 6 tot 7 en op donderdagavond van 10 tot 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer, dat zullen we normaal zeggen. Maar dit is hetzelfde nummer en het is ook dezelfde artiest. Maar wel drie verschillende uitvoeringen. Het gaat over het nummer So Many Roads, wat voor het eerst uitgebracht is in 1967 op de LP Groeten uit Grollo. Maar er kwamen nog drie andere versies. Nee, nog twee andere versies. In 1986 kwam er een versie. En in 2000 kwam er een versie. Maar daarover straks meer. Eerst het origineel uit 1967. Cuby and the Blizzard met So Many Roads.

Groeten uit Grollo. 1967, Cuban and Blizzard, So Many Roads, met Herman Brood op de piano. Nou, de volgende, dan speelde iemand anders op de piano. Dat is Helmich van der Vecht. Opnam in 1999, of 2000, in die buurt. Live opnam in de Amer, in Café de Amer in Amen. En Daniel Loewis, dat is de man die dit nummer eigenlijk vertolkt. De tweede versie van So Many Roads.

van de CD Hotel Grollo. Daniel Lowe is op gitaar en Helmi van der Vecht op piano's. De tweede versie van So Many Roads. De derde versie die is uit 1986 en die komt van de LP Rimshots in the Dark. En dat was de LP die opgenomen is in studio Spitsbergen met Jan-Willem Ludolf. En dat was de opname waarbij de breuk tussen Harry Musquet en Eelco Gellink eigenlijk definitief was. Die gingen uit elkaar, want er was dermate groot cultuurverschil tussen de beide mannen van dat leidde tot een heftige breuk. Toen kwamen de Nee-mensen in beeld. Erwin Java die nam de gitaar over. Gino Jansen op bas die was er al bij. Mello Kleisma speelde gitaar. En op keyboards, dat was David Gardeur. En dat was een Franse jongen die een tikje bij Musquet speelde, bij de Musquet Band. En misschien was hij wel verantwoordelijk voor deze hele bijzondere versie van So Many Roads.

Een bijna symfonische uitvoering van So Many Roads uit 1967. Dat was het origineel althans. Deze uitvoering die was uit 1986. En door nog een uitvoering, of door tussendeur een uitvoering van Cuban the Blizzard met Daniel Lewis uit het jaar 2000 van de CD Hotel Grollo. Drie keer dus So Many Roads en ook drie keer Harry Musquet, maar met allerlei andere bezettingen erbij. We gaan weer terug naar de wat meer Amerikanen, wat meer country-achtige muziek die ook een plek heeft in Harry's Blues. Morgan Wallen hebben we het dan over. Dat is een man die, singer-songwriter, die nog niet zo heel veel gedaan heeft, maar komt uit Tennessee, Sneedville in Tennessee. Dit is een single die hij uitgebracht heeft. Dit is een single die hij uitgebracht heeft

More Than My Hometown. Morgan Wallen, een nieuwe cd van deze man. Nieuwe single. En er komt een cd uit, dat had ik al gezegd, geloof ik. Hè? Dangerous, de double album. Dat is de cd die uitkomt van Morgan Wallen. Een van de nadelen dat allerlei dingen op dit moment gesloten bent. Podia, dat die dicht bent, is ja, dat je mensen niet meer ziet. Diana Jones was bijvoorbeeld eigenlijk, nou, elk jaar, nou nee, maar toch wel een geregelde gast in de Amer in Amen. Geweldige zangeres. Uit de Appalachians in Amerika. Met een hele bijzondere stem. Hele ja, hoge, hele kenmerkende stem. Maar gelukkig heeft ze een nieuwe cd uitgebracht. De cd Song to a Refugee. En dat is niet zo'n verwonderlijke titel eigenlijk voor een cd. Want ze is zelf een, ja, niet een vluchteling, maar wel een ja, iemand die ergens anders ondergebracht is, zeg maar. Dat giet door zeer ter harte. Dat merk je ook wel in het volgende nummer, wat ze samen zingt met Steve Earle onder andere, en Peggy Seeger en Richard Thompson, die zingt daar ook om mee. En dat giet echt over vluchtelingen. The Song to a Refugee, de titel van de cd, en het nummer heet dan We Believe in You.

een pleidooi voor vluchtelingen om hun verhaal dan maar eens gewoon te geloven wat ze vertelt. En niet overal van alles en nog wat achter te zoeken, zoals de tegenwoordig vaker gebeurt. Diana Jones was dat, van de nieuwe cd die zij uitgebracht heeft, Song to a Refugee, een lied voor een vluchteling. Mooi, heel mooi nummer. Robin Ludwig, dat is een dame uit Texas, die uit een bekende muzikale familie komt, van Bruce Robinson, Charlie Robinson. Ze heeft een nieuwe cd uitgebracht, de cd Lake Charles. Dat is een heel groot meer in de buurt van New Orleans. En door van het nummer Greyhound.

0: En door giet The Greyhound Bus. Robin Ludwig van hun cd Lake Charles. En het klinkt wel een beetje als Lucinda Williams. Die trouwens ook een nummer gemaakt heeft wat Lake Charles heette. Het is Blues, we zijn aan het eind. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de jongere generatie. Net als vorige weken. Sander Blaxel die dat voor mij uitgezocht heeft. Een nummer van Muddy Waters. Nou, altijd goed natuurlijk. Muddy Waters, een van de legendes uit de blues. Een nummer wat hij schreef heeft eigenlijk een beetje als een reactie op een nummer van Bo Diddley, I'm a Man. En dit heet dan The Man is Boy.
1: Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh, yeah.

0: Van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Arthur Adams is een bluesgitarist uit Los Angeles. Hij was tevens de bedrijfsleider van het B.B. King Blues Café. En beide heren waren ook nog bevriend en namen samen dit nummer op. Arthur Adams en B.B. King, The Long Howl.

Arthur Adams en B.B. King, The Long Howl. Het is een compositie van gitarist Jimmy Page en zanger Robert Plant. En het werd een hit in Canada, Duitsland, Ierland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Portugal, Zweden, Zwitserland, Engeland en Amerika. Led Zeppelin, Stairway to Heaven.

0: stairway to heaven.
1: Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Renee Austin, dat is een zangeres uit Californië. Ze stond al in het voorprogramma van Los Lobos. Tower of Power, Blues Traveler, Cap Mo en Delbert McClinton. En met hem nam ze een duet op. Renee Austin en Delbert McClinton. Pretend We Never Met.

René Austin en Delbert McClinton, Pretend We Never Met. Tesmin Archer, dat is een zangeres uit het Engelse Bradford, en ze deed ervaring op in de bands Dignity en The Archers. Maar haar eerste solo-single werd meteen een nummer 1 hit in Engeland en Ierland. Het eindigde 4 in Zweden, 5 in Zwitserland, 6 in Frankrijk, 8 in Nederland en 32 in Amerika. Tesmin Archer, Sleepin' Satellite.

Tesmin Archer, Sleeping Satellite. Mighty Joe Young uit Louisiana begon naar een mislukte carrière als bokser, als bluesgitarist in het nachtclubcircuit van Milwaukee. Hij verhuisde naar Chicago en daar was hij de gitarist bij Billy Boy Arnold, Bobby Robertson, Otis Rush, Magic Sam, Willie Dixon en Jimmy Dawkins. Mighty Joe Young, as the years go passing by.

Mighty Joe Young, As the Years Go Passing By. Patti Smith, dat is een singer-songwriter uit New York. Ze komt voort uit de band Scandal. Ze had een relatie met Eddie Van Halen, maar weigerde zanger David Lee Roth op te volgen bij Van Halen. Intussen is ze getrouwd met de flamboyante ex-tennisser John McEnroe. En ze zong een duet met de drummer en zanger van de Eagles, Patti Smith, en Don Henley. Sometimes love just ain't enough.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Thank God We Left the Garden van Jeffrey Martin is het album van deze week. En Jeffrey Martin is een klassieke Amerikaanse verhalenverteller. Hij zingt op een overtuigende en geloofwaardige wijze zijn zelf geschreven teksten. Jeffrey Martin, I Didn't Know.

Geoffrey Martin, I Didn't Know. Hamilton Loomis uit Galveston in Texas leerde het vak bij Joe Guitar Hughes, Johnny Copeland, Bo Diddley en Albert Collins. Hij is een bluesgitarist met een geheel eigen stijl en hij speelt absoluut niet de klassieke Chicago blues. Hamilton Loomis. No, no, no.

Hamilton Loomis. No, no, no. Michael Bolton uit Connecticut weet zijn covers altijd nog emotioneler te zingen dan de originele versies. Het is iets wat pathetisch, maar het klinkt lekker en het is een commercieel succes, want hij verkocht al 75 miljoen albums. Hij heeft 41 hits, waaronder 9 nummer 1 hits. Hij heeft 41 hits, waaronder 9 nummer 1 hits.

Michael Bolton, To Love Somebody. Albert Cummings, dat is een bluesgitarist uit Massachusetts. Hij was de frontman van de band Swamp Yankee. Hij werkte al als bouwvakker, maar hij werd ontdekt op een bruiloft waar hij toevallig optrad. Albert Cummings, Say You Love Me.

Albert Cummings, Say You Love Me. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Soul Asylum, dat is een band uit Minnesota. En de band toerde regelmatig door Amerika met zanger Cyndi Lauper. Ze hebben intussen 19 albums gemaakt, 13 hits, waaronder 3 nummer 1 hits. En dit was een nummer 1 hit in Canada, 2 in Nieuw-Zeeland, Zweden en Zwitserland, 4 in Duitsland en 5 in Amerika. Soul Asylum, Runaway Train.

Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Straks drie uitvoeringen van het nummer Evil van Howlin' Wolf. Eigenlijk een compositie van Willie Dixon, maar ook bekend in de uitvoering van Mike Sito en Derek and the Dominos. Verder muziek van Ilana Katz-Katz. Ja, Katz-Katz, wat kan dat nou weer? Nou, mooie muziek. Dave McMurray, Paul Carrack, een nummer van Cat Riggins, een zangeres uit Florida. Maar we begonnen met Robin Capsalis van de CD Soul Shaker. Shake it, baby.

Ja, lekkere muziek van deze Robin Capsalis en de vintage nummer 18. Nee, CD Soul Shaker. En, ja, die zullen niet meer staan op het podium van het Blues Festival in Hoogeveen, 20 november. Willie Nile, dat is een rocker uit New York die al sinds de 80e jaren actief is, maar denk ik in Europa nog niet zo erg deurdrung is. Een beetje muziek die liggen wat tussen Lou Reed en Bruce Springsteen. In Willie DeVille zit er ook wel een klein beetje bij. Dit is een nummer van zijn nieuwe CD, The Day the Earth Stood Still. En door zingt hij op samen met Steve Earle, Blood on Your Hands.

Blood on Your Hands. Geen Blood on the Tracks van Bob Dylan, maar Blood on Your Hands van Willie Nile samen met Steve Earle van de CD The Day the Earth Stood Still. Jesse Malin, dat is een niet zo'n bekende naam, denk ik, hier zo, maar in Amerika wel, want het is een studiogitarist die op heel veel platen metadon heeft. Onder andere bij Whiskey Town, bij Ryan Adams, dat was de band van Ryan Adams. En bij meer mensen. Maar zo af en toe maakt hij ook een solo CD. En dat is nou ook het geval. Sad and Beautiful World. De titel van zijn CD van Jesse Malin. En daarvan het nummer Dance on My Grave.

gewoon nette, beschavende muziek van deze Jesse Malin, of Jesse Malin, net hoe het u het wel spreekt. Van de cd Sad and Beautiful World, Dance on My Grave. Een voorbeeld van een second man, zou je kunnen zeggen. Van niet de bekende man die op de voorgrond stiet, maar de tweede man. Dat geldt ook een beetje voor Jesse Dayton. Ja, weer een Jesse. Maar, en ook een second best man. Goeie gitarist, die speelde onder andere bij Willie Nelson, bij Waylon Jennings, bij Johnny Cash. Komt uit Beaumont, uit Texas, even een cd gemaakt. Die hoort eigenlijk bij een boek, want hij heeft ook een boek geschreven. Bone Monster, dat is de titel van het boek. En dat boek, dat gaat over muziek in Amerika. Muziek die hij allemaal in meegemaakt heeft. En die staat op die cd. Muziek van Willie Nelson, Kinky Friedman, van Doug Sam, Towns Van Zandt, Waylon Jennings, Ray Price, nou, noem ze allemaal maar op. Jesse Dayton met Burning House of Love.

Jesse Dayton, gitarist, singer, songwriter, schrijver, acteur. Alles is hij eigenlijk. En dit is van het album Bo Monster, wat bij het gelijknamige boek heurt. En door van het nummer Burning House of Love. De volgende band, dat is heel bijzonder eigenlijk. Dat is Grinder Blues. En dat is de band van Doug Pinnick. En Doug Pinnick is de man van King's X. En dat is een rockgroep uit Amerika, uit Missouri. Vulle materialen maakt vanaf de 70 jaren eigenlijk al. Maar de Noors dan dat in er allerlei ding bij. Van, of het dan onder de naam Doug is. Of KXM met weer andere mensen bij. De Mob is ook een band van hem. En Grinder Blues is ook een band van hem. En die dat is samen met twee broers. De broers Jabo en Scott Bielman. Met z'n drieën dus. Grinder Blues met When the Storm Comes.

Ja, de storm is galing van The Grinder Blues. De band uit Amerika van de cd El Dos, When the Storm Comes. Harry's Blues, daar hoor je dat allemaal in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. We gaan terug naar 1954, toen weer in de Chess Studio een nummer opnam van Willie Dixon door Howlin' Wolf. Het nummer Evil. Evil is Going On. Nummer wat heel veel gecoverd is. Onder andere door Derek and the Dominos op het legendarische album Layla uit 1970. Maar recentelijk nog door Mike Zito. Mike Zito, een Amerikaanse gitarist, bandleider kun je ook wel zeggen. Man die onder andere de Southern Brotherhood mede opgericht heeft. En die ook solo cd's uitbrengt. Onder andere Dissende, recentelijk de Resurrection, titel van die cd uit 2021. Met zijn versie dus van Evil.

Goeie gitarist Mike Zito van de CD Resurrection. Zien uitvoering van het de traditional, zou bijna kunnen zeggen, Evil is Going On. Ooit opgenomen in 1954 in de Chess Studio. Met de bekende mensen er eigenlijk bij. Hubert Sumlin op gitaar, Otis Penn op piano, Billy Dixon op de bas en Earl Phillips op drums. En uiteraard met de karakteristieke zang van Howlin' Wolf.

1955, de Chess Studio, de beroemde studio waar heel veel bluesopnamen gemaakt bent in Chicago. Howlin' Wolf met zijn versie van Evil. Nou, nog een derde versie uiteraard, want zo heet het altijd. Uit 1970 van Derek and the Dominos, de band van Eric Clapton, samen met onder andere Duane Allman. Een legendarische dubbel LP, Lila and Other Assorted Love Songs, en daarvan Evil.

Nou, de overeenkomst is in elk geval dat overal de gitaar een belangrijke rol speelt. Bij de uitvoering van Evil, de compositie van Willie Dixon. In de uitvoering van Howlin' Wolf uit 1956, het origineel dus. Leila uit 1970 van Derek and the Dominos. En de meest recente, de aanleiding eigenlijk ook, van de CD Resurrection van Mike Zito. We gaan naar Ilana Katz-Katz. Dat is een violiste die gewoon op een station in Boston speelde. En door eigenlijk ontdekt weer de Ronnie Earl. Van Ronnie Earl en de Broadcasters. Een beetje de vergelijking met Scarlett Rivera, die door Bob Dylan ontdekt werd toen zij met haar viool in een koffertje de Greenwich Village in New York liep. En hij haar bij de opname van de LP Desire haalde. Nou, Ilana Katz-Katz heeft een solo-cd gemaakt, In My Mind, en door van Woman Played the Blues.

Ilana Katz van de CD In My Mind, Woman Play the Blues. Ja, ik weet niet, wat zeg maar, ik vind dat ze bitter viool speelt dan dat ze zingt. Beetje vlakke stem. Dave McMurray samen met Betty LaVette en Bob Weir, die brengt een nummer van The Grateful Dead. En dat komt van de CD Grateful Dedication. Een CD die helemaal wijd is aan de muziek van een van de meest beroemde bands uit Amerika, The Grateful Dead. De band van Jerry Garcia en Bob Weir onder andere. Nou, Dave McMurray is een saxofoonspeler. Een beetje vergelijkbaar met Wynton Marsalis en dat soort mensen. En die heeft dus een CD gemaakt als jazzman met allemaal nummers van The Grateful Dead. En in dit geval met zang van Betty LaVette. Loser.

Loser van de Grateful Dead, compositie van Hunter Garcia, in de uitvoering van Dave McMurray, de saxofonist, en zangeres Betty Lafette van de CD Grateful Dedication. Het origineel is heel lang terug met een LP met een hele moeilijke naam die je zowel vooruit als achteruit kunt lezen. Staat trouwens ook op de nieuwe CD van Carolyn Wonderland, die ik vorige week draaide, de CD Tempting Fate, ook zeer de muiten weer. We gaan naar Paul Carrack. De aanleiding daarvan, of dat is de CD These Days uit 2018. CD die, een mooie CD met goede teksten erop. Maar de weet is om goed naar te luisteren, van dat je het leven niet met oppervlakkige dingen genoeg moet nemen, maar dat je ook wat verder moet kijken, wat dieper moet geraan. Paul Carrack met Dig Deep.

Dig Deep van Paul Garrick. Speciaal voor Roemer en Tania. Van de CD These Days. Nog één nummer te gaan in Harris Blues. En dan zit het weer op voor deze week. Maar volgende week hebben we er gewoon weer. Techniek in handen van Laurens Braams. Samenstelling en presentatie Albert Haar. En we besluiten met een nummer van Cat Riggins van de CD Cry Out uit 2020. Cat Riggins is een van de acts die op het Bluesfestival in Hoogeveen staat. 20 november in de Tamboer. Daar speelt ook de Dips en Erwin Java en Sean Webster. Die speelt er ook, dus een goede bezetting. Niet al te uitgebreid, maar wel een prima bezetting. Cat Riggins met Cry Out.

0: Veens tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De Engelse Animals uit Newcastle met zanger Eric Burdon brachten de blues in de jaren 60 bij een breed publiek. Dit is een nummer van John Lee Hooker. The Animals, I'm Mad Again.

The Animals, I'm Mad Again. Deep Purple, dat was echt een topband met zanger Ian Gillan, organist John Lord en gitarist Richie Blackmore. En ze hadden twee hitjes met covers, Hush van Joe South en Kentucky Woman van Neil Diamond. En toen hadden ze een wereldhit met een eigen compositie, Deep Purple, Child in Time.

Deep Purple, Child in Time. Op het album Living Proof van Buddy Guy spreken B.B. King en Buddy Guy de hoop uit dat ze nog wat tijd zouden krijgen om muziek te maken. Buddy Guy speelt nog steeds en B.B. King is intussen overleden. Buddy Guy en B.B. King, stay around a little longer.

0: when I'm pushing up daisies, don't forget, you're still my buddy.
1: Twee blueslegendes, Buddy Guy en B.B. King, Stay Around a Little Longer. Los Bravos, dat was een band uit Madrid met de Duitse zanger Mike Kogel uit Berlijn. En dat bandje dat had echt een wereldhit. Ze stonden met hun single 2 in Engeland en 4 in Amerika. En in 2015 nam Mike Kogel, die nu Mike Kennedy heet, het nummer opnieuw op. Maar dit is nog de oude originele opname van Los Bravos, Black is Black.

Los Bravos, Black is Black. Mark Broussard uit Louisiana is een groot talent en daarom kreeg hij een contract bij Atlantic Records. Maar zijn peperdure album Keep Coming Back werd geen commercieel succes. Maar hij is nog wel een heel groot talent. Mark Broussard, Evil Things.

Mark Broussard, Evil Things. Melanie, dat was een hippie meisje uit Queens in New York. Hoewel een hippie meisje, intussen is ook 70. En ze bediende de kosten het clubcircuit van Greenwich Village. En in 1969 had ze plotseling een nummer 1 hit in Frankrijk met het nummer Bobo's Party. En even later had ze een grote hit in Nederland. In 1970 brak ze pas door in Australië, Canada en in Amerika. Dit was haar eerste hit in Nederland. Melanie, Beautiful People.

0: You may be a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do.
1: Melanie, beautiful people. Danny Bryant, dat is een bluesgitarist uit het Engelse Norfolk. Dat is de streek rond de steden Ipswich en Norwich. En op zijn album Black and White wordt hij geassisteerd als basgitarist door zijn vader Ken Bryant. Danny Bryant, Love

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Willie Dixon, Walking the Blues, is het album van deze week. En Willie Dixon is de grootste bluescomponist aller tijden. Hij was producer, songwriter, studiomuzikant. Hij was alles bij Chess Records en in Chicago. En dit dubbelalbum staan louter nummers op die Willie Dixon geschreven had. In 1954 nam Muddy Waters de originele versie op van dit nummer. En later verschenen er covers van Eric Burdon, de Nashville Teens, Dion, Johnny Kendall, de Allman Brothers, Steppenwolf, Chuck Berry, Eric Clapton, Manfred Mann en Jimi Hendrix. Maar dit is het origineel. Muddy Waters, Hoochie Coochie Man.

Muddy Waters, Hoochie Coochie Man. De Engelse zangeres Sam Brown had een hele grote hit met een hele mooie popsong. Maar op zijn album The Ballad of John Henry maakte Joe Bonamassa er een bluesnummer van. Stop.

Joe Bonamassa, Stop. Het zal u niet verbazen dat de formatie Boston uit Boston, Massachusetts komt. Het is de band van gitarist, songwriter Tom Scholz en zanger Brad Delp. En het is geen lullig bandje. Boston heeft meer dan 75 miljoen albums verkocht. In 2007 pleegde zanger Brad Delp zelfmoord. Boston, More Than a Feeling.

Boston, More Than a Feeling. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek, Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. En we gaan eruit met Billy Price uit Pittsburgh en Otis Clay uit Chicago. Twee vergeten blueszangers. Book of Memories. Dude.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Ik heb toch altijd de neiging om weer een band om me heen te vergaren. Ik heb behoefte aan een gezin, blijkbaar.
3: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En doorvuur is hij deze keer in Rotterdam. We moeten praten met een zangeres die in het Engels begunde en op het Nederlands overgestapt is.

0: Frederik Spicht, dan lopen we hier aan de Matenesselaan.
1: Ja.
0: En jij bent natuurlijk een echte Rotterdamser.
1: Ja.
0: Enkele weken geleden spraken we met Carrie, die kwam uiteindelijk uit Utrecht.
1: Ja, precies.
0: Dus we hebben nu een echte Rotterdamse.
1: Ja, je hebt nou de goede te pakken. 1957, Eudokia ziekenhuis. Het bestaat niet meer trouwens.
0: Nee. En wat voor gezin kwam jij?
1: Nou ja, mijn vader was echt uit een arbeidersgezin. Maar dan zich een beetje opgewerkt, maar had nooit echt de ambitie om flink door te stoten, zeg maar. Als hij maar een beetje... Hij werkte voor een grote oliemaatschappij. Hij deed inkopen voor de schepen. Dus de bevoorrading en dergelijke, dat organiseerde hij altijd.
0: Ja.
1: En mijn moeder werkte ook. Heeft allerlei soorten werk gedaan voor een... bijvoorbeeld een cosmetica bedrijf. Zo'n web, weet je wel, met dames met koffers. Die dan bij dames met koffers langs gaan. En dan...
0: Huisbezoeken of zoiets?
1: Ja, dat soort parties, zeg maar.
0: Van die Tupperware parties.
1: Nou, maar dan ging dat over make-up.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ze had ook nog wel wat andere dingen. Ze heeft ook naailessen gegeven. En ze heeft braaienboeken vertaald. Ze had wel... ze heeft wel het een en ander gedaan. Ze waren niet veel thuis, laat ik het zo zeggen.
0: Met hoeveel waren jullie thuis?
1: Ik heb één volle broer van mijn vaders kant. En mijn moeder is daarvoor nog een keer getrouwd geweest. En die... uit dat gezin is één dochter en twee zonen gekomen. Dus ik heb twee halfbroers en een halfzus.
0: En begon de muziek een grote rol te spelen in jouw leven? Al vroeg, zou ik maar zeggen?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Niet? Nee?
1: Nou ja, één van mijn broers die draaide jazz... Take 5 en dat werk. En Dave Brubeck.
0: Deelder, hè?
1: Ja, maar ook bijvoorbeeld... hoe heet ze ook weer?
0: Ella?
1: François Zardy.
0: Oh ja, de Franse...
1: Dat hoorde ik naast mij in de kamer dan, weet je wel? Dat soort werk.
0: Tous les garçons et la vie.
1: Vie de monage. Je promène dans la rue de Paris.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Nou, die singeltjes weet ik wel, die, toen hij wegging heb ik die allemaal genomen. Want ik had zo'n klein pick-upje. Maar mijn andere broer, Jaap, dus zeg maar degene, mijn volle broer, die ging de Golden Earrings kopen.
0: Ja.
1: En de Beatles en de Stones. Dus zo ben ik te lang. En dan ging ik singeltjes overkopen, kan ik me wel herinneren, voor een kwartje of zo. Dus ik kreeg zo langzaam maar zeker wel wat muziek. Maar ik ben eerlijk gezegd, heb ik zo'n brede interesse gehad altijd, dat ik me daarna nooit echt op toegespitst had om dat te gaan doen. Het is me eigenlijk allemaal een beetje overkomen.
0: Want ik herinner me jou van heel veel van vroeger, van I've Got The Bullets.
1: Ja.
0: Hoe ging dat eigenlijk? Ik bedoel... Was dat een Rotterdamse band eigenlijk?
1: Ja.
0: Echt allemaal Rotterdamse?
1: Ja. Ik zat zelf op de kunstacademie. En toen was ik eigenlijk al een beetje begonnen met muziek te maken. En toen... weet ik wel dat er was... Exit had je hier vroeger natuurlijk.
0: Ja, ja,
1: het Paradiso van Rotterdam als het ware.
0: Ja.
1: Het is jammer dat het er niet meer is, vind ik nog steeds. Het is altijd wel een goed sfeertje.
0: Bij de Euromaster.
1: Eendrachtstraat was het. Nou ja, daar kwam ik heel veel. En ik kende een paar mensen, waren vrienden van me. Die hadden een band met Paul Vink bijvoorbeeld. Die zat erin, de Health Band. En toen weet ik wel dat ik op een dag zei van... Nou, wil jij met mij tegen Peter van Gameren... Toen de tijd ook de gitarist geworden van de Bullets. Wil je met mij niet een band beginnen? Daarvoor had ik al wat andere dingetjes gedaan. Een soul cover bandje gezeten. En toen ben ik zelf gaan schrijven met Peter samen. En toen kregen we vrij snel eigenlijk een top 40 notering. Nou, toen was het gebeurd, hè, zeg maar.
0: Ja, een andere band. Je hebt nog een andere band gespeeld ook. Girl Named Johnny.
1: A Girl Johnny, ja. Dat is dan weer daarna geweest.
0: Ja.
1: Met Erwin van Lichten.
0: Oh ja, Erwin die met Julia Logo.
1: Juist.
0: Aardige jongen.
1: Aardige jongen.
0: Ja.
1: En, maar ja, dat was in de tijd dat net die dance en die house heel erg opkomst had. Dus dat betekende natuurlijk ook dat je... Ja, het was moeilijk. Dat hele clubcircuit lag op zijn gat toen de tijd, weet ik nog wel. Dan was het geen duppie. En toen dacht ik, nou, ik stop er maar weer mee. Toen dacht ik, ga ik solo. Dat was eigenlijk toch al iets wat solo project. Maar ik heb toch altijd de neiging om weer een band om me heen te vergaren. Ik heb behoefte aan een gezin, blijkbaar.
0: Ja, dat kijk maar wat ik me voorstel. Dat heb ik ook, ja. Een soort van, mijn band is eigenlijk mijn huis of zo.
1: Ja, dat heb ik ook. Het is enorm fijn als we dan weer weg zijn met elkaar. Dan ben je eindelijk thuis, denk ik dan altijd.

0: Hoe kwam je erbij om het Nederlands te gaan zingen? Want het is natuurlijk wel een trend, hè, op het ogenblik. Iedereen zingt in het Nederlands.
1: Ja, ik weet het. Ik was het eigenlijk ook nooit van plan geweest, eerlijk gezegd. Maar wat er gebeurde was dat Huub van der Lubbe mij belde. Want er was zo'n Konamis had iets georganiseerd met teksten van bekende tekstschrijvers. En dan mochten allerlei componisten muziek opmaken. En één liedje, dat hart kan dat niet aan, dat was dan blijven hangen ergens bij hem. En dat vond hij toch wel goed geworden. En toen zou Bluff het op het Songfestival gaan doen. Maar die hadden net hun eerste cd uit. En toen had hun management geloof ik gezegd dat misschien toch geen slim plan was. Want ja, het Songfestival is natuurlijk toch ook een beetje gekke.
0: Ja, ik zag je nog in een jury zitten.
1: Ja.
0: Hoe kom je in zo'n jury terecht eigenlijk?
1: Word je voor gevraagd.
0: Ja? Ja?
1: Ja, en als je dan vraagt wie er nog meer zijn, en als dat gezellig is, dan wil ik daar wel gaan zitten.
0: Ja, Bart staat wel alleen de grote daar zitten.
1: Ah, heel serieus was die.
0: Ja, die had het vroeger volgens mij ook nooit gedaan en zo. Want ik ken Boudewijn heel goed.
1: Het is camp geworden, hè? Het is lachen, het mag weer of zo.
0: Ja, ja.
1: Maar ik ben toen dat liedje gaan doen omdat Huub het aan me vroeg. Want ik zei, nou ja, wat moet ik daar nou? Ik vond het zo'n onzin. Maar ja, ik had daar bepaalde voorwaarden aan. Namelijk dat ik het helemaal op eigen manier mocht doen. En ik had toen de tijd ook alweer een contract bij Peer Music, kan ik me herinneren.
0: Oh, bij Jacques van Dijl.
1: Juist.
0: Ja, daar zat ik ook bij, maar daar ben ik inmiddels al lang weg.
1: Daar ben ik inmiddels ook weg?
0: Ja, ja. En die steken alles in hun eigen zaak, weet je. Ja, dat weet je ook al lang.
1: Nou natuurlijk. Ja, dat is bij mij ook niet helemaal gegaan zoals ik had gehoopt. Maar goed, ik heb toen bedacht van... Ik had nog één platencontract namelijk bij hem. En toen dacht ik, wil ik helemaal doen wat ik zelf wil. En ik wilde altijd heel graag in mijn leven een keer met een strijkkwartet werken. Want ik vond dat zo'n mooi gegeven. Ik vind het namelijk zo'n puzzeltje. Van vier van die trillerige apparaatjes. Dat intrigeerde me wel. Dus toen had ik een Engelstalige.
0: Viool, alt, viool, cello.
1: En tweede viool natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat heb ik het toch gedaan. Dat heb ik gemogen, laat ik het zo zeggen. Ja, dat plaatje deed wel een beetje. Niet echt dat je nou zegt, nou het gaat helemaal geweldig, maar...
0: Dat was Engel, of niet?
1: Nee, dat was een Engelstalige cd.
0: Was, ja?
1: Die heette Con la Piccola Orchestra.
0: Oh, met een klein orkest, ja.
1: Ja, ja, je bakte er wat van. Ja. Nou, en dat, toen in diezelfde periode dat die uit was, of daar een tijdje daarna, toen kwam ik met dat Songfestival gedoe. En dan ging... Ik kreeg gelijk een platencontract, maar dan weliswaar of ik het in het Nederlands wilde doen. En omdat ik het best aardig gedaan had, vond ik, en op mijn eigen voorwaarden mocht doen, namelijk met een kwartet, was ik ook een vreemde eend in de bijt, was ik opgevallen, wat natuurlijk eigenlijk het hele opzet van het hele verhaal geweest is. Want ik had nooit moeten winnen natuurlijk, want dan had ik in een jurk naar Birmingham gemoet.
0: Dan ben je de lul geweest, zou ik
1: ja,
0: zeggen.
1: Ja, dat bedoel ik. Kortom, het is voor mij heel goed gegaan. Want toen ben ik in het Nederlands gaan schrijven en ik moet je eerlijk zeggen, het gaat alleen maar beter. Want ik heb nu net die Edison natuurlijk te pakken. En dat vind ik toch ook wel weer leuk dat ik die niet postuum gekregen heb.
0: Nee, nee, nee. Dat
1: had ook nog kunnen gebeuren.
0: jij zit...
2: En George, jij...
0: Ja, oké, okay, man.
2: Treska, dat is goed.
3: Zie je feest.
0: Ja.
1: Goeie stap.
0: Hey, jij bent ook het theater ingegaan. Wij doen dat al een jaar of vijf. Wat vind je daar nou van?
1: Nou, ik zal je zeggen, ik vond het was een beetje noodzaak. Om te beginnen, als je met een strijkkwartet gaat werken, nou, dan kan je er vergif op innemen dat het een zootje wordt. Als het niet een beetje gestructureerd en rustig is. En ik had dan ook echt klassieke strijkers, dus dan...
0: Ja, dat kun je gewoon, dat kun je in de clubs gewoon niet doen.
1: Kan eigenlijk niet, nee. Dus het moest er ook wel een beetje heen. Ja. En daarbij vond ik het ook, mijn naam in het clubcircuit, het liep niet echt goed. Dus ik moest een soort nieuwe carrière beginnen, dacht ik. En ik kon toch niet zonder muziek. Dus toen ben ik de theaters gaan doen en het ging elk jaar veel beter, steeds beter. Maar toen kreeg ik pijn. Toen was ik terug naar pijn in mijn kont van het biervat. Weet je wel waar je op zit, in de bezemkast. En nu ben ik, zeg maar, ik heb er nu drie gedaan. Ninetown, Paradiso en Leeuwarden iets, maar ik ben vergeten welke plek. En het gaat hartstikke lekker.
0: En het,
1: blij ik terug ben.
0: In het circuit,
1: ja.
0: Maar jij... Je hebt nu gewoon weer een band, dus...
1: Ik heb weer een band, ja.
0: Zit Pieter van Boogaard daarin?
1: Nee. Die zit in... Pieter-Jan Kramer van de Boogaard.
0: Ja?
1: Ja, die zit erin.
0: Speelt die piano toevallig?
1: Ja, toevallig, ja.
0: Is die jongen van Double Brown of zo?
1: Dat weet ik niet. Hij komt een beetje uit de jazz, komt hij.
0: Waar komt hij vandaan eigenlijk?
1: Want in de soundcheck krijg je dan altijd toch nog een...
0: Speelt hij ook helemaal de orgel?
1: Nee.
0: Oh nee, dan heb ik een ander voor. Dat is...
1: Nee. En er zit Henry van Bergen zit erin. Eigenlijk speel ik altijd met Hein Offermans op bas, maar die doet nu een tournee met Orkater. En ja, dat zijn 80 voorstellingen en ik wilde toch niet op mijn gat zitten. Dus nu is Ivo Severijns van Herman bij ons. En dat was ook nou juist net weer even dat kleine stukje extra dynamiet wat er voor nodig was, denk ik. Want het gaat echt hartstikke leuk. En Jan van der Meij natuurlijk, niet te vergeten.
0: Ja, Jan zat vroeger in Powerplay of zo, ja. Meen ik me dacht te herinneren.
1: En Vitesse natuurlijk.
0: Ja. En het bevalt je wel. Heb je niet, kijk, wij hebben wel vaak het idee van, omdat wij gewoon toch een soort van een eigen QB muziek spelen, weet je wel.
1: Ja.
0: Krijg je toch vaak van, ja jongens, maar die muziek wordt toch in de kroeg thuis en zo. En, ja, dat gebruikelijke clichés natuurlijk. Hè, van,
1: ja, maar volgens mij is er echt een hele grote omwenteling gaande. Hè, omdat dat popcircuit natuurlijk toch moeilijk is. Er zijn geen zalen meer. Steeds meer schouwburgers staan er voor open om bands te nemen. De Ering doet het tenslotte ook al, ik weet niet hoe lang. En dat is een pokkenherrie, dat is niet gewoon. Dus het kan best. En waarom zou je dat soort zalen exclusief houden voor...
0: Voor cultuur.
1: Voor cabaret.
0: Waar toch steeds maar geld bij moet en zo.
1: Ja. Dus ja, ik ben daar heel erg blij. Maar ik moet zeggen, nu ik vond het heel leuk om te doen. En nu ik terug ben, was er maar één puntje waarvan ik dacht, oh ja. Ik ben er dan toch om 4 uur om een beetje goed te soundchecken. En je zit allemaal nog niet goed in het zadel.
0: Kunnen we hier ook door?
1: Daar gaan we in.
0: Ja.
1: En dan moet je toch tot 11 uur wachten. Met een volle ijskast.
0: Ja, dat is...
1: Dat is toch een minpuntje hoor, vind ik. Ja.

0: die dikke juffrouw die erachter staat, die is heel aardig en zo.
1: Nou, ik vind sowieso, die juffrouw is in de theaters achter de balie is altijd heel aardig.
0: Ja, ja, ja.
1: Het is niet verkeerd. Alleen, ja, ze moeten af en toe eens wat weggeven, vind ik.
2: Want, ja, maar...
1: ja, zie je, kan een pauzedrankje krijg je dan hier en daar nog wel. Maar ik vind dat ook niet meer dan normaal. Je bedoel...
2: Nee, in theater, dan, daar zijn ze niet erg schuldig. Je krijgt, als je binnenkomt, één kopje koffie, meestal. En dat is dan wel. De rest moet je zelf in voorzien.
1: Nou, we hebben dan wel nog één jaar een catering meegenomen, maar die was zo goed. Dat moet je ook niet hebben, snap je? Dus dan begint het al met drankje vooraf. En dan een amuse hadden ze zelfs. En dan een soepje. En dan kreeg je nog een voortje. En dan kreeg je een hoofd. En dan daarna ook nog een toetje. En dan nog weer een drankje. Nou, we gingen als van die opgezette skippieballen.
2: Dan val je in slaap op de mail.
1: Ja, dat is niet te doen.
2: Dat wel alles.
1: Dus dat moesten, en daarbij het kostte ook nog wel wat ook, natuurlijk. Dus dat hebben we geskipt. Nu wordt het wel eens een pizzaatje of een... ja, je blijft toch een beetje zoekende dan, hè? Maar nu zit ik natuurlijk in een popcircuit weer. Dan krijg je weer fijn nasi uit een afwasstijl.
2: En dan zijn we,
1: ook geweldig.
2: En er zijn weer ijskasten die gevuld zijn.
1: Ja, dus ook weer wat minder eten.
2: Ja.
1: En de sambal zelf meenemen.
2: Ja.
1: Nee, het is echt een feest was het. Ik heb in Paradiso gespeeld. Ik voelde me gewoon ineens weer gewoon... Ik leef over 10 jaar terug in de tijd ging. Of misschien nog wel langer. Ik heb mijn gitaar kapot gegooid. Want die deed het niet. Nou, heerlijk. Ik was de hoe op mezelf.
2: Ja.
1: Helemaal alleen de hoe gedaan heb ik.
2: Nou, jij bent echt een Rotterdammer. Waar lopen we hier eigenlijk?
1: Ja, nou, hier zijn we ingegaan omdat het hier iets rustiger was.
2: Ja.
1: Ik weet ook de straat naar de Jozeflaan of zoiets.
2: Ja.
1: En dan lopen we weer terug naar de nieuwe binnenweg. En dat is dan wel weer toch wel weer wat fijner buurtje.
2: Ja, daar heb ik heel vroeger nog in Tudor ooit.
1: Oh, ik ook.
2: Bij Theo Kloen.
1: Ja, dat was een goede club.
2: Ja.
1: Dan kwam je ook om een uur of pak weg, 7, 8 thuis.
2: Wij zouden daar een maand spelen, maar we hebben 3 dagen volgehouden. En die man die zet iedere keer onze versterkers, zegt, doe was meteen afgelopen natuurlijk.
1: Ja, ik begrijp het. Nee, ik geloof dat die nog wel bestaat, maar het zal alweer inmiddels wel 5, 6 keer van eigenaar veranderd zijn. Nou, en ik ben ook zo veel weg, dat ik kom er bijna niet meer in de kroeg eigenlijk. Nou, we zeggen, als je veel speelt, dan...
2: Ja.
1: Heb je al genoeg geconsumeerd voor de hele rest van de week, vind ik, in zo'n weekend. Je bent ook een dagje ouder geworden.
2: Ja, ja, ik weet er alles van. Ik heb,
1: meestal moet ook weer iets wat inkrimpen, natuurlijk.
2: Ik ga tenminste nooit een avond voordat ik moet spelen naar de kroeg. Want dan heb ik het dan de dag niet meer.
1: Gebeurd, ja. Nee, dat heb ik ook, hoor.
2: En als ik 2 dagen moet spelen, drink ik die dag daarna ook niet te veel, weet je wel. Want dan wordt het...
1: Nee, dan moet je het langzaam opbouwen.
2: Een leidensweg, vooral in auto's met een kater. Dat vind ik heel veel.
1: Ja, dat is zo. Maar ik heb toch ook wel last van stemverlies als ik te veel drink. En als ik in popcircuit helemaal, want alles staat toch 2 keer zo hard.
2: Ja.
1: Dus je moet het een beetje in de gaten houden dan. Maar zonder gaat niet, vind ik. Er moet ook wel wat bij gedronken worden.
2: Ja, ik vind ook wel, het maakt wel een beetje de boel los.
1: Beetje gezelligheid.
2: Ja. Oh. Nou, jij bent een echte Rotterdamse. Hoe is Rotterdam op dit moment? Ik bedoel, ik ken Rotterdam van heel erg lang geleden. Maar jij weet natuurlijk...
1: Ik kan je niet anders zeggen dan dat het alleen maar leuker geworden is. Want er is ook een beetje een eetcultuur ontstaan. Vroeger kon je eigenlijk nergens een leuk hapje eten of zo. Dat is nu toch wel veranderd. En er zijn ook... Ja, nog een aantal leuke cafés. Maar ja, ik zeg het al eerder tegen je. Ik heb toch weinig de neiging om er naar binnen te gaan. Laten we zeggen, ik heb de neiging wel. Maar om mezelf een beetje...
2: Woon jij midden in de stad? Of...
1: Nee, ik woon in Spangen.
2: Oh, in de Sparta?
1: Ja.
2: Uiteraard.
1: Om de hoek van het kasteel woon ik.
2: Daar waren mijn opa en mijn ooms altijd fan van. Daar heb ik ooit Stanley Matthews nog een keer gezien.
1: Ja.
2: Maar dat is in de oertijd. Je bent geen voetballiefhebber.
1: Nee, eigenlijk niet.
2: Nee.
1: En zeker niet hoe dat tegenwoordig gaat.
2: Nee, dat vind ik echt
1: uit elkaar, uit de hand gelopen gedoe is. Het gaat alleen maar over geld. En jongens van 18 jaar die multimiljonair zijn. En dat ze dan ook nog voetballen. Dat schijnen dan in India gemaakt te worden, die ballen.
2: Ja, ja,
1: omdat
2: ja.
1: Het zo lekker goedkoop is. En dan denk ik, joh, als je nou een beetje vent bent, dan koop je toch voor een heel jaar ballen.
2: Ja.
1: Hè? Voor veel geld. Dat hebben ze zat tenslotte. Ik vind het een beetje een nare...
2: Ja,
1: snaars aangekleefd.
2: Het is niet meer de sport die het was gewoon. Nee. Voor gewone arbeidersmensen, makkelijk betaalbaar en een volkssport waar iedereen gewoon met plezier naartoe ging. Het is nou gewoon toch echt een, inderdaad een geldsport geworden.
1: Ja, is toch zonde eigenlijk.
2: Ja.
1: En al die jonge kereltjes die veel te veel geld hebben, dat gaat nooit goed.
2: Maar in Spangen, je woont niet boven het café zoals Carrie dus ongeveer?
1: Nee, gelukkig niet. Nee.
2: Dat zou de kat op spek binnen zijn.
1: Ja, dus. Nee, maar overal waar ik wel in de buurt van een café gewoond heb, ging ik nooit naar dat café. Want ja, ik vind dat is te dicht bij huis, weet je wel. Ja. Daar moet je niet aan wennen, aan zoiets.
2: Nee.
1: Nee, want dan kom je waarschijnlijk nooit meer boven.
2: Nee, Carrie, die kan dan naar boven kruipen, zei ze.
1: Ja, je bent wel lekker dichtbij, ja.
2: Ja. Rotterdam, culturele hoofdstad, merk je daar nog wat van? Merk jij persoonlijk daar
1: wat
2: van?
1: Ik heb er wel wat van gemerkt. Ja? Want ja? Ik heb dan de openingsavond mogen doen. Want Paul de Leeuw zou dat eigenlijk doen, maar er is iets misgegaan wat betreft zijn uitnodiging daarvoor. Ik weet niet meer, ik geloof niet dat de BVD het er helemaal mee eens was of zoiets. Maar ja, misschien klop ik nou iets op wat niet waar is, hoor, want je hoort er allerlei verhalen over. En ik had op mijn cd een liedje staan over de stad. Dus ik was in één keer de afsluiter van de avond.
2: Ja, ik had de stad op jullie.
1: En het was leuk, want het zat helemaal vol met ambassadeurs en politici. En de koningin natuurlijk en de president van Portugal. En het was, de koningin ging dan weg. Want eerst denk je als onzin, zo'n koningin, wat betekent dat nou? Waar ze de staat is dan toch wel grappig. Je ziet dat gelijk waar ze zit, want die grote helm. Zie je dan zitten, weet je. Nou, en die ging dan weg. En dan moet iedereen blijven staan, want dat is dan protocol. En dan hoorde ik daarna nog een lied. Nog een lied.
2: Van
1: ik vond het geweldig. Vond ik het. Echt grappig.

0: Nee, het was heel leuk. En het is natuurlijk, het is altijd zo lastig. Als je niet een klein beetje televisie mee hebt af en toe, dan denken ze dat je eruit gestapt bent.
1: Ja, dat is...
0: En als je dan ineens weer televisie krijgt, dan denken ze dat je weer opnieuw begonnen bent ook. Terwijl je bent niet weg geweest.
1: Nee, dat is het. De tijd gaat zo snel wat dat betreft, dat als je niet af en toe je kop laat zien, dan...
0: Ja, en dat is moeilijk, want er is niet echt veel op muziekgebied natuurlijk.
1: Nee, dan kun je gewoon af en toe bij Maart Smeets, daar zijn wij geweest. En
0: ja, wij ook.
1: Barend en Van Dorp een keertje, en dan... Dan zijn er misschien...
0: Ja, Barend en Van Dorp, die hebben mij niet gevraagd. Daar ga ik toch eens wat over
1: informeren. Vraag mij ook nog wat, maar goed. Als ze... Dan hadden ze ook maar aan moeten geven bij de politie, vind ik.
0: Oh ja.
1: En dat vind ik ook een beetje laf. Ze hebben altijd een grote mond over anderen, maar ik vind dat je dan ook weinig geloofwaardig bent. Dat je zelf ook weinig geloofwaardig was, maar dit terzijde.
0: Ik heb er wel eens een keer gezeten, moet ik eerlijk bekennen. Dat hebben ze me zelfs uitgenodigd om toen naar dat Monaco zaten ze, geloof ik, toen de tijd.
1: Oh ja, maar dat met die voetbalrij toen.
0: Maar toen zat ik in een eigen vakantieplanning. En ik heb dat dus niet gedaan. En misschien is dat een beetje te scheve been geweest. Dat zou kunnen natuurlijk. Waar lopen we naartoe?
1: Nou, loop een stukje die kant op nog en dan lopen we terug straks. Moeten we hier... Oh, kunnen we hier gewoon oversteken volgens mij?
0: Ja, dat hadden we gewoon moeten doen. Gaan we alsnog?
1: Uiteindelijk.
0: Dat zou wel mooi het einde van een mooie uitzending zijn, hè?
2: Ja, onder de auto.
0: Als je er nou onder ligt met z'n allen. Nee, ja, en ik, wat ik al zei, het is toch, wat je vroeg, wat is Rotterdam? Het is gewoon leuk, je kan nu overal een beetje leuk, gezellig gaan eten.
1: Ja, en de kroegen zijn weer lang los, hoor ik. Want Peper die had toen een beetje toch de gewoonte om het wat sneller dicht te doen.
0: Ja, het is weer open.
1: Ja.
0: Dus je kan ook als het wat later is hier nog gezellig wat nemen, maar ja...
1: Zoals jij al zei.
0: Behoed u!
1: Ja. En jij doet... Hoeveel theater doe je nou nog? Of is het bijna...
0: In september begin ik weer.
1: In september.
0: Wordt nu voor geboekt. Dan doe ik een stuk of 30.
1: Ja.
0: Meer is er niet uit te halen, geloof ik, toch? Alhoewel het in het begin iets minder was. En het leuke is nu wel dat die zalen dan ook vol zijn.
1: Ja, wij
0: doen het... In elk geval een aantal uitverkopen, weet je?
1: Wij doen het 5 jaar. En het rare is dat de ene jaar wat meer is dan het andere. Als je een keer gehad hebben, dan is het vol dat jaar erop weer iets minder.
0: Ja, dat is dan misschien toch weer tekort voor mensen. Daar willen ze er nog even over nadenken, een jaar of twee.
1: Ja, maar die theaterdirecteur die nemen nooit elk jaar hetzelfde programma. Want er is natuurlijk zo verschrikkelijk veel aanbod.
0: Ja, dat is zo, ja.
1: Want ook zelfs normaal zitten in het theater.
0: Ja, even zitten.
1: Ja, je hebt ook iets met Benny gedaan. Hoe was het eigenlijk?
0: Ja, dat was verschrikkelijk leuk. Ja, ik moet je zeggen, ik was eigenlijk altijd al fan van hem, maar... Ik werd gevraagd om dat duet te doen, want Ilse de Lange wilde niet. Ik weet dat zij eerder gevraagd is dan ik, dat snap ik ook wel. Achterhoekers onder elkaar. En ik vond het een enorme eer. Ik vond het heel erg leuk om hem te leren kennen. En ik heb verschrikkelijk gelachen met hem. Ja. En we hebben nog steeds contact.
1: Ja, hij doet ook op mijn laatste daddy mee. Dat is 35 jaar ons en zo. En ik ken Benny natuurlijk al heel lang. Ik vond het ook heel grappig.
0: Een goede gozer, hè? Ja, toch? Ja. Echt mijn gouden hart. Ja. Een enorm gevoel voor humor.
1: Ja.
0: Want er zit ook... sommige mensen denken dat het normaal plat is, hè? Dat het gewoon alleen maar heuken is. Heuken, ik zeg het ook niet goed natuurlijk. Want dat kan ik niet. Maar dan is er zo'n theatertournee, heet dan bijvoorbeeld Even Zitten.
1: Ja.
0: En dan hebben ze allemaal boevenpakken aan.
1: Ja.
0: Het is gewoon toch altijd iets meer dan plat, vind ik. Het is leuk bedacht.
1: Een soort van Dalton-achtige
0: Ja, heel grappig.
1: Manier. Ja, nou ja, Benny is natuurlijk ook... Want dat weet een heleboel mensen niet. Die is natuurlijk wel decorschilder geweest vroeger voor Appel of zoiets, voor de Amsterdamse.
0: Ja.
1: Maar hij werd daar niet serieus genomen op een gegeven moment, omdat hij dialect praatte.
0: Ja, dat krijg je.
1: Heeft hij een jaar daar gezeten en toen is hij dus weer opgekruist. En toen, want hij komt eigenlijk van de Aki, hè?
0: Wat is dat?
1: Dat is de kunstacademie in Enschede.
0: Oh ja, daar zat hij, ja. Ja, nou, hij schildert natuurlijk nog steeds zijn eigen hoesjes en alles.
1: Ja, precies. En dat deed hij eigenlijk heel goed. Want Huub van der Lubbe die vertelde mij dat hij toen al dingen van Benny zag die heel erg goed waren gewoon.
0: Ja, zeker.
1: En dat is eigenlijk wel grappig en zo.
0: Ja, ik heb hier zelf ook nog kunstacademie gedaan in Rotterdam. Netjes afgemaakt.
1: Hier, zo ergens links. Wat is dit, Frederik?
0: Dit is... Nou, het is een goede architectuurmuseum, is het.
1: Oh.
0: Ja, het ziet ook heel erg architectonisch uit.
1: Bij de Schravendijk wel in de buurt. Ja, die is daar, hè, volgens mij. Of?
0: Nou, de Schravendijk wel is als je dit daar, uitloopt rechts. En hier is de Martinesselaan natuurlijk.
1: En daar heb je dingen, toch? De Boijmans Verbeuning, of niet?
0: Dat zit daar.
1: Dat zit daar, hè?
0: Ja. En Dijkzicht, Erasmus Universiteit.
1: Ja.
0: Ja. Het is mooi die skyline natuurlijk, hè?
1: Dit ken ik dus niet. Dit is...
0: Daar zit Boymans van Beuningen, ja. Het bruine gebouw.
1: Daar ja, daarachter. Ja, daar.
0: Ja, dit
1: ja.
0: is nieuw.
1: Ja.
0: Maar we hebben nu natuurlijk aan de overkant van het water, waar je normaal nooit kwam als Rotterdammer, want dan moest je geld wisselen en je paspoort meenemen.
1: Ja.
0: Maar dat is nu ook heel leuk aan het worden natuurlijk, hè? Want dan heb je dat Hotel New York en Hotel Rotterdam of Café
1: de oude, Rotterdam. Oude gebouw van de hal.
0: Ja, dat is nou heel erg leuk opgeknapt.
1: Ja.
0: Fantastisch gezellig, je kan er alles eten en ook voor iedereen betaalbaar, dat vind ik leuk. Je kan er helemaal uit je bol gaan met veel geld. Je kan er ook een klein hapje nemen en dat is voor iedereen leuk. Dus het is een, ja, sympathiek vind ik dat, als dat kan, snap je? En het ziet er mooi uit, al die grote gebouwen. Manhattan van Nederland, hè, wordt ja. het al genoemd, dus... We zijn goed bezig hier.

0: Dus jij bent wel een beetje trots op Rotterdam.
1: Jawel, ja. Dat hoor je wel, toch. Ja. Maar ik heb ook niet dat boven nationalistisch, hoor. Ik vind de reden waarom je van je stad houdt, is omdat je er geboren bent. Ja. Dat het heel erg veilig voor je is. En het is natuurlijk een stad waar gewoon, er was natuurlijk niks meer van over na de oorlog. Dus dat heeft tijd gekost om dat weer een beetje cultuur te geven, denk ik.
0: Ja, want ik heb hier rondgelopen. Toen was ik wel heel klein, hoor. Maar ik heb het gezien en ik weet het nog. Dat het echt in puin lag en zo. Behalve Stadhuis stond er nog en een stukje van de Laurenskerken.
1: Ja.
0: Dat was het. En mijn vader, die zei, voor de oorlog schijnt het een beetje zoals Amsterdam geweest te zijn.
1: Ja, met grachtjes. Ja, ja. Natuurlijk. Ja, dus daarom de stad zonder hart. Hè.
0: Ja. Zadkine, hè?
1: Ja.
0: Mooi beeld trouwens.
1: Ja, zeker.
0: Ongelooflijk. Ja.
1: Nee, maar goed, die trots, dat is dan natuurlijk iets, omdat je hoort hier thuis en je vindt het ook fijn om te zien dat het goed gaat. Het is leuk om te zien dat het mooi wordt. Daar heb ik wel gevoel voor. Ik vind het leuk dat het er leuk uitziet. Dat het niet, dat is natuurlijk niet overal zo. Er zijn wijken waar je niet doorheen durft bijna van verdriet. Want ik woon al zelf in Spangen, dat zijn ze ook wel leuk aan het opknappen. Maar ja, het blijft toch wel een beetje, kan veel erger, hoor. Op Zuid zijn nog een paar van die wijken waar echt wat aan moet gebeuren. Maar goed, het is
0: maar
1: toch leuk.
0: Dit is echt een oude volksbuurt, hè, Spangen.
1: Ja, precies. Maar goed, dan gaan dan toch de meeste arme mensen, die komen daar terecht. En ook de etnische minderheden. Nou, dat wil ook wel eens misgaan natuurlijk. Die cultuurverschillen.
0: Ja.
1: Maar ik heb nog niet echt, ik zou best weg willen, maar ik heb er geen tijd voor. Want wanneer doe je dat, wanneer ga je dan weg? Dan moet je eerst wat anders zoeken. En dan moet je weer terug.
0: We moeten daar lang in hebben gedaan.
1: Ja. Maar ik heb het er hartstikke naar mijn zin. Ik heb een best groot huis. Helemaal vijf hoog, weliswaar. Dat is wat minder als je met iets zwaars naar boven wil.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar het houdt je wel in conditie.
0: En je hebt niet van ik moet hier weg of zoiets?
1: Nou, ja.
0: Soms?
1: Ik zou een huis met een tuin willen.
0: Ja.
1: Dat je de straat niet op hoeft als je naar buiten wilt. Want je hebt gelijk, ben je dan, weet je wel, dan moet je toch ineens je mond open doen. Als iemand iets tegen je zegt of je moet iets kopen. Of,
0: ja,
1: zo met een eitje in de tuin. Zo'n beetje zo'n zonnetje, zo'n zonnestraaltje. 'S morgens, als je een beetje aan het bijtrekken bent. Dat zou ik wel willen. Makelaars, bel mij.
0: Nou ja, zullen dat. Hoeveel dingen ga je dan nog doen in het andere circuit? Ik bedoel, dat is wel jammer, hè? Dat er eigenlijk zo weinig van die podia's meer zijn en zo.
1: Ja, dat is doodzonde.
0: Ja.
1: Maar wat wel weer heel veel beter gaat, en dat is ook de reden waarom ik toch dat circuit weer even in wilde, dat schijnen de festivals te zijn. Die zijn allemaal heel goed georganiseerd, geloof ik.
0: Ja.
1: Heb ik van horen zeggen. En de meeste zijn er nog. Die zijn veel groter geworden, dus dat loopt heel erg goed. En ik vind festivals spelen rete gezellig.
0: Ja, dat is prachtig, ja. Ja.
1: Ook als het regent. He, lekker in zo'n tent met z'n allen. Wachten, vernikkelen. Ja, ja, het gaat nooit meer over, hè. Als je er een keer aan geroken hebt, ben je gewoon de klos.
2: Je doet ook radio, hè?
0: Oh ja, hebben we dan niet over gehad? Was ik al een beetje.
1: Ik doe twee programma's.
0: Zijn dat muziekprogramma's?
1: Nee, helemaal niet.
0: Niet?
1: Nee, en dat vind ik ook wel prettig.
0: Of is het meer human interest, of wat is het?
1: Nou, het ene programma heet Spicht zich, dat is wel een beetje human interest. Dan ga ik je kan het zo gek niet bedenken, dan weer misschien naar een museum of naar een hospice. Of naar een opening van een zeeaquarium. Of naar de aquariaten, dat zijn dan jongens die van vissen houden, maar die zitten alleen maar bier te drinken. Nou, dat vind ik toch wel weer heel erg komisch. Naar een boksschool ben ik geweest, waar mannen van 60, 70 jaar elkaar nog steeds elke twee keer in de week helemaal.
0: Een laserslaaf?
1: Ja, nou, dat vroeger, vind ik vreselijk.
0: Ik heb me nog herinneren, een Odeon in de Couvernestraat.
1: Daar werd ook gebokst?
0: Daar werd gebokst, ja.
1: Oh, ja, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat het er zat.
0: Ik denk het ongeveer tegenover het venster daar, weet
1: ja,
0: je wel.
1: Ja, ik ken het gebouw, ja.
0: Ja, ja. Dat was vroeger al het boksen. Bert van Klaver en zo, hoor. Jules Deelder, ja, die weet er alles van.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. Van Klaver, die bokste overigens ook op die school waar ik dat programma gemaakt heb.
0: En het andere programma?
1: Het andere programma is een inbelprogramma. Dat ga ik vanavond doen. Dat heet Met Wie. Nou, dan gooi je wat onderwerpen tegen de muur en dan mag iedereen steen en been klagen. Want daar gaat het over het algemeen wel over, hoor. Dat kunnen ze goed hier in Rotterdam.
0: Ja, heel Nederland. Het was die talk radio ook. We hebben Willem de Ridder geïnterviewd, die zei, nou, het was niks anders dan elkaar uitschelden en klagen. Ja. Fantastisch.
1: Ja, dat is toch lekker.
0: Hij zegt, zet maar open en ze lullen wel.
1: Ja, dat was goed. Ik heb het met plezier gedaan ook, heel lang. Samen nog een keer met Theo van Gogh.
0: Ja.
1: Heb ik nog net 3 jaar volgehouden, voordat we elkaar echt gek gemaakt hadden. Nou, dat was heftig ook hoor.
0: Nou, achter de hinkende hond aan.
1: Ja.
0: We zijn bijna weer aan het uitpunt van onze wandeling gekomen hier in Rotterdam. We zijn vlakbij Radio Rijnmond, waar Frederik Spicht ook werkt.
1: Dat moet
0: en dat allemaal ook nog naast de drukke bezigheden in de muziek.
1: Ja, maar ik moet het er toch ook nog steeds bij doen. Dat is natuurlijk...
0: En dat is een financiële kwestie of wat?
1: Ja, dat is een financiële kwestie. Ja. Mensen denken, want nu met zo'n beeldje gekregen en die koningin...
0: En je bent op de televisie geweest, nou die zal wel schatten verdienen.
1: Ja, en als je dan naar het café gaat, dan is het ook, staren ze hier allemaal hongerig aan.
0: Ja,
1: En dan ben ik ook nog niet te lullig om het niet gelijk te doen, maar het is, het blijft toch op een of andere manier als muzikant in Nederland. Is het, of je moet helemaal bovenin zitten als een Borsato of zo. Of zoals nu dat
0: ik weet er alles van, de blues is ook niet echt een...
1: Ook niet een vetpot, hè?
0: Een major music. Nou goed, ik ben al zo lang bezig dat ik er wel van kan redden, maar goed.
1: Ja.
0: Het zal nooit echt... Maar dat vind ik niet erg. Ik bedoel, ik vind het de moeite waard. Als, daar
1: maar,
0: gaat
1: het om. Als je maar door kan gaan,
0: als je de
1: altijd.
0: Moeite maar waard vindt, als je er maar achter staat.
1: Ja, dan ben je toch gelukkig als je mag doen waar je zin in hebt.
0: Op het moment dat je er geen zin meer in hebt, moet je eigenlijk toch onmiddellijk stoppen, vind ik dan altijd maar.
1: Vind ik ook. Ja. Maar volgens mij doen de meeste mensen dat ook, hoor. Want voor het geld hoef je het ook niet te doen. Dus. Zo, is wel een liefhebberij nog steeds.
0: We zijn er weer bij Radio Rijnmond. Frederik Spicht, ik bedank jou heel hartelijk dat je ons, dat je jouw oor en jouw woord aan ons hebt gegeven voor de VBRO.
1: Nou, het was een aangenaam.
0: En Radio Drenthe. Ja. En ik wens jou natuurlijk heel veel succes.
1: Ja, ik jou ook.
0: Dan dacht je het maar om. Zo maar zeker.
1: Goed. Ja. Veel succes, jij ook, hè?
0: Dankjewel, Frederik.
1: Jij ook, bedankt.
3: De muziek die jij hoorde in het gesprek met zangeres Frederik Spicht, die was van I've Got the Bullets, de eerste band van Frederik Spicht, Riding the Same Road. Mijn hart kan dat niet aan, van Frederik Spicht, het songfestivalliedje uit 1998. Van de Leicester CD Droom, Rotterdam en Drinken. Tiet om weer te gaan met Harry's historie. En daarvoor weer een duik in het repertoire van Cuby en de Blizzards.
0: Goed, we zitten weer naar de tekst te kijken van een van de nummers van C++B, QB, tegenwoordig ook genoemd. Je kunt het met een Q en een B doen, hè? Dat is heel modern, zegt ze. Maar waar ik het over wil hebben, is over een paar teksten die ik geschreven heb. De eerste is Geronimo Weeps, dat is van de LP The Legend. En dat behandelt een beetje de thematiek van de Indianen. En daarop aansluitend eigenlijk Wondering Where the Indians Gone. En dat staat op de laatste cd uit Hotel Grollo. Waar het in Geronimo Weeps eigenlijk over gaat, is eigenlijk een Indiaan die naar de grote stad gaat. En die daar eigenlijk een beetje verdwaalt en die daar allerlei dingen ziet die in de vrije natuur in Utah of zo niet voorkomen. Of ergens in Nevada of zo. En daar eigenlijk mee geconfronteerd wordt en... Ik leg het dan een beetje uit naar aanleiding van dat hij op een gegeven moment zijn deken, zijn rijdeken kwijtraakt. En want de Indianen rijden altijd zonder zadel, reden altijd zonder zadel. En met een deken op het paard. En als een Indiaan die deken niet meer heeft, dan raakt hij de kluts kwijt. Of er kan geen paard meer rijden, zegt ze dan. Nou, naar aanleiding daarvan zet ik hem een beetje in de grote stad neer. En ik noem hem dan eigenlijk Geronimo, dat was een grote chief van de Apaches. Hè? En het kind moet een naam hebben, in dit geval in het verhaal. En die man die komt eigenlijk verkeerd terecht, hè? Daar gaat het eigenlijk over.

Nou, en nou daarop aansluitend, waarom zijn die mensen verkeerd slecht terechtgekomen? De titel Wondering Where the Indians Gone. En de tekst gaat een beetje zo van, toen ik op school was, toen zag ik wel eens plaatjes van Indiaan, weet je wel. De Proud Ones, de Geronimo en Sitting Bull, zou ik maar zeggen. De mensen die zich trots voelden, een trots volk, zou ik maar zeggen. En ik vond de veren van die pakken zo prachtig. En de boog en de pijl en zo. En vroeger speelde je wel eens in de jaartje. Ja, dat was fantastisch. En they used to live in the Delta. In de Delta, daar had je de Choctaws. En bij Chicago, waar eigenlijk Chicago van afstand, het land van de uien. Ja, op een gegeven moment, dat zag je in die geschiedenisboekjes en zo. En daar zag je ze. Maar nou hoor ik eigenlijk niks meer van ze. Ik zie geen smoke, geen rooksignaal meer. En je leest niks meer over ze. En de grote vlaktes, daar zie je ze ook niet meer. En je ziet geen buffalo's meer bijna, geen stampede, geen tomahawk en geen wigwam. Ik vraag me dus uiteindelijk af, in dat coupletje, waar de Indianen gebleven zijn. Hè? En waarom ze eigenlijk er niet meer zijn. En aan het eind wordt eigenlijk ze wondering where the Indians gone. They must have seen better days. Ze hebben waarschijnlijk betere tijden gekend, hè. En als je dan in de geschiedenisboeken kijkt, dan is er niks meer te vinden over die cultuur. Die is eigenlijk helemaal verdwenen. Geen rook, geen signaal meer, geen geluid. Maar het komt dan waarschijnlijk toch weer, of waarschijnlijk met alle zekerheid. En wij en de huidige Amerikanen die noemen dat het land van de Founding Fathers. Zij vinden eigenlijk dat zij dat land gesticht hebben, maar het waren natuurlijk de Indianen. Hè? Dus de witte mensen die hadden ze een heleboel beloofd. En die hebben voor de zoveelste keer hun woord gegeven en gebroken. Zoals ze zo vaak doen. En de Apaches en de Sioux, de Sioux, die zijn eigenlijk opgeborgen in achteraf plekken en vergiftigd met alcohol en hebben niets meer te vertellen. En toch waren dat eigenlijk de mensen aan wie het land toebehoren. En daar gaan die twee liedjes eigenlijk over. Hè? En, daar zie je maar weer in van hoe het op een gegeven moment door de blanke mensen

0: Wat je dan ook nog kunt zeggen van dat er toch nog wel een heleboel mensen zijn die tegenwoordig er wat aan doen. Wij zijn toen in 1993 op een festival in Kerrville geweest in Texas. Er waren een heleboel singer-songwriters en alternatievelingen. Mensen opriepen om iets voor de Indianen te doen. En er zijn er een aantal lui, Boots Hancock en zo, meen ik. En nog wat. En ook mensen als Eric Taylor en Ian Matthews, die zich toch. In Austin heb je zo'n scene die zich daarvoor inspant. Om die mensen daar. Wat beter te laten hebben. Want hier is onder andere Egbert Meijers daarmee bezig geweest. Die er nog mee bezig is. En een beetje ondersteuning zou die mensen wel kunnen gebruiken. Want het is toch eigenlijk een grof schandaal dat er nooit meer een woord over gerept wordt. En dat deze mensen maar tot in de verste uithoeken van de Verenigde Staten zijn verdreven, zou ik maar zeggen. Daar gaan deze twee liedjes, Geronimo Weeps en Wondering Where the Indians Gone, die gaan daarover. Ik heb me dat lot wel eens aangetrokken, want ik vind het niet juist, laat het maar zo zeggen.
1: Kun je een beetje de vergelijking trekken met de Aboriginals bijvoorbeeld?
0: Ja, zoals in een heleboel plaatsen. Ik bedoel, de ellende in Afrika, dat komt toch ook grotendeels voort uit de onbedwingbare domesticering van dat soort mensen, of kolonisatie van de blanke mensen in de kerk en zo, dat soort dingen gebeurd zijn. Men heeft gewoon hun land ingepikt en het voordeel daarmee gedaan.
1: Geronimo Weeps was dat van de LP The Legend en Wondering Where the Indians Have Gone. En dat was van de

0: De Lester CD, Hotel Grollo. Dat was hem voor vandaag. Harry's Blues, zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: On Route 66, tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Raoul Malo, de frontman van The Mavericks, loopt vandaag als een rode draad door het programma. Hij werkte in Miami als singer-songwriter en hij begon The Mavericks met zijn schoolvriend Robert Reynolds. En in de beginperiode werden er vooral nummers gespeeld van Johnny Cash, Hank Williams, Patsy Cline, Elvis Presley en Roy Orbison. Dit is een solo-opname van hem en dat kennen we van Van Morrison. Raoul Malo, Bright Side of the Road.

Raoul Malo, Bright Side of the Road. Het is een compositie van Tim Harden uit 1966... en hij overleed even later aan een overdosis drugs... maar zijn nabestaanden verdienden een vermogen aan dit nummer... want het werd 110 keer gecoverd. Onder meer door Bobby Darin, Rudy Bennett, Marianne Faithfull... Rick Nelson, Cher, Ronnie Hawkins, Brainbox... Lisbeth List, Johnny Cash, Ricky Cole, Neil Young... en dit is de versie van Rod Stewart... Reason to Believe.

Rod Stewart, Reason to Believe. Het is een compositie van Cat Stevens en de Engelse band The Tremolos hadden er een grote hit mee in 1967. En daarna werd het ook nog gecoverd door Jan Keizer uit Volendam. In 1999 werd het opgenomen door The Mavericks. Here Comes My Baby.

The Mavericks, Here Comes My Baby. Het is een opname van J.J. Cale uit 1976. Een jaar later was het een grote hit voor Eric Clapton. Het werd ook nog opgenomen door Nazareth. Eric Clapton samen met Steve Winwood. Eric Clapton samen met J.J. Cale en door Blind Faith. En de uitvoering van J.J. Cale werd de nummer 1 hit in Nieuw-Zeeland, 2 in Zwitserland, 5 in Oostenrijk en 10 in Zweden. J.J. Cale, Cocaine.

J.J. Cale, Cocaine. Het titelnummer op zijn album Lucky One was een eigen compositie van Raoul Malo. Ook alle andere 12 nummers waren overigens eigen composities. Want hij had helemaal de macht gegrepen. In 2008 was Raoul Malo zelfs ook al zijn eigen producer. Raoul Malo, Lucky One.

Raoul Malo, Lucky One. In 1968 werd het nummer opgenomen door de Dubliners, maar 4 jaar later, in 1972, was het een grote hit voor Thin Lizzy met zanger Phil Lynott. Maar het werd ook nog opgenomen door Metallica, The Seekers, Peter, Paul & Mary, The Highwaymen, U2, Grateful Dead, Pulp, Smokey, Gary Moore en The Simple Minds. Thin Lizzy, Whiskey in the Jar.

Finlizzy, Whiskey in the Jar. Sinds de start van de Mavericks werd de band al een paar keer ontbonden om vervolgens weer aan een financieel aantrekkelijke reunietour te beginnen. Zo gaat dat in de muziek. Maar ook zonder de band bleef Raoul Malo keurig overeind en bleef hij mooie albums maken. Dit is weer een eigen compositie. Raoul Malo, Hello Again.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Blackbirds van Betty Lavette is het album van deze week. En op haar oude dag werd Betty Lavette in 2018 nog gecontacteerd door het chique jazzlabel Verve. En dat label dat werd grootgemaakt door Count Basie, Duke Ellington, Charlie Parker, Oscar Peterson en Art Tatum. Betty Lavette, Drinking Again.

Maybe I can borrow a smoke, take a choke, tell some joker joke.

take a toll and tell some joker a joke.

Betty Lavette, Drinking Again. Raoul Malo is een geweldige songwriter. Voor de Mavericks schreef hij Dance the Night Away, You'll Never Know, I've Got This Feeling, A Better Way, From Hell to Paradise, There Goes My Heart, What a Crying Shame en This Broken Heart. En ook dit is weer een eigen compositie. Raoul Malo, Rosalie.

Raoul Marlowe, Rosalie. De Engelse gitarist Peter Frampton kennen we van The Hurt, Humble Pie, Ringo Starr, David Bowie, Pearl Jam, Harry Nilsson en Jerry Lee Lewis. En hij toerde ook nog jaren door Amerika met Frampton's Guitar Circus met B.B. King, Robert Gray, Rick Derringer, Kenny Wayne Shepherd, Steve Lukather, Sonny Landreth en Roger McQuinn. Hij woont tegenwoordig in Nashville. Peter Frampton, Show Me The Way.

Peter Frampton, Show Me The Way. Dance The Night Away, dat is de beroemdste compositie van Raoul Malo. Het nummer stond in 1998 op het album Trampoline van The Mavericks. En het werd slechts een bescheiden hitje in Amerika. En dat was heel teleurstellend voor Raoul Malo. En toen drong hij er bij zijn platenlabel op aan om de single ook in Europa uit te brengen. En toen werd het een internationale hit in Canada, Duitsland, Ierland, Nederland, Schotland en Engeland. The Mavericks, Dance the Night Away.

The Mavericks, Dance the Night Away. Steppenwolf, dat is een band uit Los Angeles, bestaande uit Canadese muzikanten en een Duitse zanger die zich John Kay noemde. De Duitse familie kwam in 1958 vanuit Duitsland naar Toronto in Canada en daar werd John Kay de zanger van The Sparrows. Maar na een aantal jaren verhuisde het hele gezelschap naar Californië en toen gingen ze verder onder de naam Steppenwolf. En dit was een nummer 1 hit in Canada, 2 in Amerika en 5 in Nederland. Steppenwolf, Born to be Wild.

Steppenwolf, Born to be Wild. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Op zijn album After Hours zingt Raoul Malo nummers van zijn favoriete countryzangers zoals Dwight Yoakam, Buck Owens, Hank Williams, Roger Miller. En dit is een compositie van Chris Christofferson. Raoul Malo, For the Good Times.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Dat is ook waar het over gaat. Je hebt 40 jaar mensen toch wel vermaakt en zo. Je moet toch iets doen in je leven. Nou, ik heb 40 jaar lang met dit soort muziek mensen vermaakt. En dat, ja, somebody got to do the fucking job, zeg maar. Dus dat heb ik gedaan.
2: So many roads to travel. So many ways to go.
1: Herman zegt altijd, Harry, we doen toch niemand kwaad.

0: In het begin luisterde ik dan wat je zag op de film toen, de Rock Around the Clock, dat kwam toen langs. En daar zag ik dan de platters in en dat vond mijn moeder ook al heel mooi. En ik zag ook Little Richard, daar was ik helemaal van ondersteboven. Eigenlijk nog meer als van Elvis, want dat was volgens mij rock and roll. En later, doordat ik op de middelbare school zat, had je dus toch ook wel weer invloeden van jazz en zo. Mensen die Dixieland gingen spelen en dat soort.
1: Dixieland zelfs.
0: Ja, daar heb ik ook nog even gedaan. Nog even bij gebast bij de Old Fashioned Jazz Groep. Aan zich was het een heel leuk orkestje, maar het publiek waar ze voor speelden, vond ik dan op een gegeven moment toch een beetje sherry drinkende mensen met zo'n beetje zo, wol, weet je wel, een beetje spraakgebruik van VVD'ers, weet je wel. Zoals Wiegel dan praat, zo geaffecteerd en mensen als Nijpels en die burgemeester van Rotterdam, ze hebben allemaal dezelfde, en die van Balen, die hebben allemaal van dezelfde soort van hoofden, maar ze hebben ook hetzelfde soort van spreektrant. En die stond daar met een sherry aan de bar, weet je wel, en zo'n club daar zo, en zo. Dat vond ik nooit. Ja, op een gegeven moment was ik daar wel zat van. Er moest wat gebeuren, vond ik. Er moest wat rauwer. Dus luisterde ik toen naar The Voice of America en dan s'nachts naar de EFM en naar dat soort zenders.
1: En de militaire zender?
0: Ja, en die andere was een propagandazender op de Oosten. En, nou ja, daar hoorde ik dan voor het eerst de bluesmuziek op. Tenminste, ik wist wel wat blues was, door die Dixieland muziek is ook allemaal. Maar dat is allemaal instrumentale muziek die eigenlijk uit New Orleans stamt. En, maar ik hoorde dus de echte plattelands blues, dus de country blues van mensen als Hooker en Charlie Patton en Muddy en dat soort. Ja, dat vond ik eigenlijk wel geweldig. En
1: wat spreek je daar zo in aan dan?
0: Nou, de ongepolijstheid, dat vond ik echt fantastisch.

0: De Rocking Strings, dat was het bandje van Hilton Gelling. Die vroegen mij om eens bij hun te komen zingen, omdat ik daar bij die Dixieland Band ook zong. En wij wel eens samen, we hadden samen een oefenruimte en zo. En een soort van sociëteit. Of laten we zeggen, een jongenshol of zoiets.
1: Nou, dat zeggen sociëteit klinkt ook wel heel VVD-achtig,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, precies. Nou, we hadden een huis van meneer Greving. Die heeft nou allemaal opticiënswinkel hier, zijn zoons. En daar waren wij bevriend mee in dat huis. Dat mochten wij dan benutten voor... Dan waren we toch van de straat af en dan konden we daar feesten in houden. En, we hebben een clubje opgericht met de sleutel en zo. En...
1: Maar wie kwamen daar samen?
0: Nou, wij onder andere met met die Old Fishy Jazz Group en de Rocking Strings en nog andere mensen. Dus wat vrienden en zo van school. En daar zong ik wel eens met de jongens mee. En dus toen, ja, en dat was toch heel iets anders. Ik bedoel, dat was met versterkers en dat soort dingen. Het was niet. Toen hebben we die naam veranderd in Cuban and Blizzards en zijn we langzamerhand naar de blues toe gegaan en zo.
1: Ja, waar komt die naam vandaan?
0: Het was van de hond en van onze hond van de buren. Dat heette Cuby, die heette Cuby. En de Blizzards hebben we gewoon geprikt omdat we een naam moesten hebben in een Engels woordenboek.

0: als we toen in de zaal speelden, was het wel een spektakel. Want dan, wij wilden natuurlijk ook in de tijdgeest, wat, ja, het was toch de tijd van, we moeten uitbreken uit de 50er jaren. En ja, wij hadden wel het idee van dat we het meest ruige bandje van, minimaal van het noorden moesten zijn en zo. Dus dat zag je dan ook terug op het toneel en zo. Ik kwam bijvoorbeeld al op door over een drumstel heen te springen. Daar zou ik nou niet meer aan moeten denken. Dan zou ik bij de polen breken en zoiets. Maar Gelling lag dan op de rug op het toneel te spelen. En er was heel veel beweging en zo. Alleen middel die stond er stokstijf. Want er was ook een act. Met die basstijl zo omhoog. En Hans Kins die zette soms een gitaar weg en klom ergens in en zo. En, nou ja, in ieder geval...
1: De hoe was er niks bij, zullen we maar zeggen.
0: Nou, de Pretty Things was toen de ruigste band in Engeland. Die wouden wij minimaal evenaren en zo. Dat toen die een keer op tv waren in Blokker ook toen. Toen hebben wij even gekeken in de pauze. Op hetzelfde moment speelden wij in Bellevue. Toen dachten we doen er nog een schepje bovenop en zo. Of bij Boele Geerts was dat, niet in Bellevue. Dat was een oude zaal in de Groningenstraat. En maar langzamerhand is die show dan... Kom je dan toch tot de conclusie, want ik bedoel, in het begin speelden we natuurlijk muzikaal technisch niet zo goed. Maar er was wel een enorme dosis enthousiasme en zo. En dat trok natuurlijk de jeugd, onze tijdgenoten enorm aan en zo. Want er was wat te doen en er was een wilde boel. En dat, het was ook het enige wat dan naast voetbal, wat een beetje attractief was en zo voor de jeugd en zo. Jeugdhonger had men toen nog nooit van gehoord, dat soort dingen. Ja, je kon naar de filmen naar zo'n... Nou, als Rock Around the Clock er was, dan... dat was, door het hele land was dat, ontstonden dan relletjes. En men deed dan ook... hier Apollo Theater, waar nou het gemeentehuis staat, was dichtgetimmerd. Vanwege... Maar ja, er was maar één ruige act in. Dat was Little Richard. En Bill Haley, dat was toen natuurlijk ook Rock Around the Clock. Maar ja, dat was dan toch... Vergeleken bij Little Richard was dat een stijve boel en zo.

0: Ja, je wilt toen op een gegeven moment zijn we beroeps geworden.
1: Ja, hoe gaat dat dan?
0: Ja, dat is eigenlijk ook ontstaan door een toevalligheid. Want Gelling die werd toen ontslagen bij de Drentse Courant vanwege lang haar. En dat was dan als leerling persfotograaf was dat niet representatief. Dus hij moest dat afknippen en dat wilde hij niet. En dat is er allemaal breed uitgemeten in de pers en in de landelijke pers en de Volkskrant. Overal stond dat toen in.
1: Dat zijn prachtige dingen natuurlijk om bekend te worden. Hè?
0: Ja, dat vond de jeugd natuurlijk helemaal tof. Want dat deed er nog een schepje boom op. Zie je wel van dat en die ouwe die hebben toch en dat kan toch eigenlijk niet. Ik bedoel, nou lachen ze erom, weet je wel. Ik bedoel... Alhoewel, het ook bij sommige bedrijven, dat hoor ik wel eens weer. In ieder geval, hij moest eruit en ik werkte daar ook als corrector. En ik heb het toen solidair opgesteld en gezegd van, ik had eerst een bord opgehangen, dat kon die mensen allemaal tekenen of ze ook daar. En iedereen zei van, ja, dat kan niet, maar... Ze waren toch bang voor hun baantje, dus hun naam stond er niet op. Nou, volgens mij laf, toen ben ik op een gegeven moment ben ik ook opgestapt. En vanaf dat moment waren we eigenlijk beroeps. We wisten niet hoe diep het was en we wisten ook niet wat het zou opleveren. Maar we speelden al dusdanig veel dat we ervan konden bestaan en zo die tijd.
1: Wanneer konden jullie het eerste plaatje maken? Hoe is dat gegaan?
0: Nou, die eerste was doordat Jan Venhuizen, onze manager, in een platenzaak stond. Aan de gedempte single van Lampen, wat nou Lampen Expert heet. En daar kwamen al de vertegenwoordigers met hun aanbod. En er was er iemand van, ik geloof iemand van Rood, dat was toen de firma CNR. En die vertegenwoordiger zat in Hoogeveen en die... Die hoorde dan verhalen dat het overal vol zat bij ons. En die had dan contacten. En toen konden we een plaatje opnemen, een singeltje bij CNR. En dat hebben we toen in Bavo-huis in Amsterdam opgenomen.
1: En dat was?
0: Dat was Stumble and Fall en I'm So Restless was dat.

0: En dat pakte heel goed uit voor ons, want het was niet echt goed en zo natuurlijk.
1: Nee, hoezo niet?
0: Nou ja, de opnames en zo, was op een tweesporen recorder en de controle was in, wij zaten in de gymnastieklokaal en de opname was, zij zaten in de kleedkamer en zo. Dus, ja, en het was toen heel primitief en zo. En speel, het is alleen maar enthousiasme. En, maar in ieder geval, het was heel wat voor een bandje uit Noorden die een plaat mocht maken. Ja, en het verkocht ook. En toen heeft Fonogram, die dat veel, een veel grotere firma was, toen, wat nu Universal heet. De heer Joost was hier hoofdvertegenwoordiger, dat weet ik nog wel. En die is toen naar de directie gestapt daar. En die heeft gezegd van ja, we moeten eigenlijk zorgen dat wij die jongens krijgen. En Fonogram heeft het contract toen afgekocht. Ja, we zouden nog één single maken, dus ik kon bijna niet van contract spreken. En die is toen, die hebben toen met ons direct een aantal singles gemaakt, plus een LP, Desolation. En die werd toen echt bekroond al direct met een Edison.

0: Ja, die werd toen echt bekroond al direct met een Edison. Die daar staat.
1: Op de schoorsteenmantel.
0: Ja, ja. Tussen allerlei dingen in. Tussen twee wijze uilen. En dan nog een penning van... de drager van de erepenning staat Assen. En de penning van de culturele prijs van de provincie Drenthe. Dus dat is ook nog allemaal...
1: Ja, dat is...
0: dat vind ik wel leuk om dat tussen die uilen te zetten, weet je wel. Want dus, wat is wijsheid, zeg ik dan maar.
1: Ja, hoe bedoel je dat?
0: Nou ja, kijk... ja, god, zo'n Edison, dat was natuurlijk ook een beetje een hype. Op een gegeven moment werden wij erg omhoog geschreven en zo. En of het nou op dat moment echt terecht was dat we hebben gekregen. Ik bedoel, direct bij onze eerste LP. Wij stonden er ook heel erg verbaasd van, hoor, dat kon en zo. En we hadden ook helemaal nooit op gerekend. We wisten eigenlijk helemaal niet waar een Edison was en zo. Dus... dus die hebben we dan heel vroeg gekregen. En de culturele prijs van Drenthe, die heb ik eigenlijk veel te laag gekregen. Dus die uilen die zeggen dus, wat is wijsheid? Nou, laten we zeggen dat ik die hele penning van Assen dan precies op het goede moment heb gekregen.
1: En nu terugkijkend en luisterend naar die LP Desolation, wat vind je daarvan? Wat zijn de goede stukken?
0: Ik luister er nooit meer naar. Maar ik wilde wel weer wat van gaan spelen in ons nieuwe programma. Een afwijkend nummertje, dat heet Things I Remember. En dat wil ik dan in een ander jasje steken. Zo. Ik vind het wel interessant om... Want dat is het natuurlijk wel. Sommige muziek is, ook van die andere LP's, is gedateerd. En dan, maar ze lenen zich wel om het op een andere manier te gaan spelen. En op een gegeven moment te arrangeren, ook met blazers en zo. Dus je krijgt toch een heel ander nummer weer. En dat is aan zich wel weer oké. Okay. Maar ja, dat was toen. En dat voelde je zo toen. Voor die tijd was het natuurlijk heel bijzonder. Ik bedoel, niemand maakte dat soort muziek. En dat is denk ik ook wat de mensen aansprak.

0: De Amstel Rest Respect eigenlijk ook. Wij waren toen zeer jong en zeer rusteloos en van hier naar daar. En, maar ja, feeling like a suitcase, dat ging ook al over dat reizen en zo. Dat je jezelf als een soort van koffer voelde die je in en uit pakte en dergelijke. Ja, en Groeten naar Grollo, daar staan wel wat meer nummers op. Nou, dat heeft dan iets, Somebody Will Know Someday met een verloren relatie, een liedje van vergankelijkheid en weemoed en dat soort dingen. En, eerste vriendin verloren en dat soort dingen. Nou ja, dat is ook altijd een bron van inspiratie. Maar ik heb,
1: een muzikant moet lijden natuurlijk, hè? Ja, anders wordt het niks.
0: Zeker een bluesmuzikant. Maar het ligt er niet zo dik bovenop. Zo. Ik heb een hekel aan... Kijk, over liefde wordt een boel afgeluld en zo. Maar het is een woord wat langzamerhand zijn lading een beetje verliest en zo, voor mijn gevoel. En zeker die goedkope emoties van onze volkszangers hier in Nederland, die volg ik niet zo. Dus ik heb Window of My Eyes is eigenlijk ook gewoon een liedje van over liefde, weemoed en ja, vergankelijkheid. Dus het gaat wel over liefde, maar het gaat op een andere manier. Het ligt er gewoon niet zo dik bovenop en zo. Dat vind ik eigenlijk mooie liefdesliedjes.
1: Het stijgt boven het thema liefde uit en het gaat ook over het leven, ja, en de dood.
0: Ja, ja, precies. Ja. En zo moet je het eigenlijk aanpakken. Kijk, ik heb hier nou ook een paar dingen geschreven. Zo, dat heet I'm in your corner. En dat gaat ook over, komt uit de boxsport, weet je wel. Ik sta in jouw hoek of ik sta achter je, betekent eigenlijk. En nou, dat gaat ook over... Dat gaat gewoon over, als het slecht gaat met iemand en je vrouw of zo, dan moet je voorstellen dat ik achter je sta en zo, dat soort dingen. Dus dat is ook niet zo van die rijmelarij, dit is gewoon wat anders. Ik hou niet van om het er zo dik bovenop te leggen. Je moet een beetje door de tekst kunnen heen kijken en zo. Dat vind ik interessanter.

0: Ja, ik ben altijd. Ik heb nooit. En dat heb ik nog niet en zo. Ik heb nooit lang achterom gekeken, maar ook niet ver vooruit. Zoiets van. Ik plan dit of ik plan dat. Een heleboel mensen plannen hun leven. Nou, dat volgens mij valt het niet te plannen. En ja, ik heb hem eigenlijk toch heel veel bij de dag geleverd. What comes our way, we're gonna do. Dus ik heb geen planning gehad. Ik heb ook zeker niet gedacht van ik word een ster of zoiets. Of wil een ster worden. Dat was eigenlijk niet aan de orde. Ik wilde gewoon die muziek maken. En dat was eigenlijk het belangrijkste. Dus je zou kunnen zeggen, my aim is true. Dan moet ik nog, wie heeft er ooit, was dat Joe Jackson of Elvis Costello? Een van die twee, die ooit een nummer heeft gemaakt. Maar dat slaat het dan eigenlijk wel op.
1: En veel deden het ook om zoveel mogelijk meisjes te kunnen versieren natuurlijk.
0: Nou ja, that comes, goes with the job.
1: Dat is een vervelende bijkomstigheid.
0: Nee, niet echt. En ik moet eerlijk zeggen, ik was wel trouw aan mijn. Als ik een vriendin had, was ik er trouw aan. Maar had ik geen vriendin, dan hield ik me daar niet aan. Ik bedoel, dan hebben wij toch heel wat dames zo links en rechts versleten. In die bandjes, in die bezettingen waar we dan. Maar dat, zelfs dat is op een gegeven moment. Het is net zoals met drugs, dat is op een gegeven moment ook niet meer leuk.

0: Het is op een gegeven moment, in de 60 jaar, dat was leuk, was drugs, was iets nieuws. Het werd geëxperimenteerd en men probeerde er ook iets mee te doen. In tegenstelling tot wat nou iedereen, elke Jan Lul kan van alles innemen, weet je wel. En
1: het hoorde ook bij het afzetten tegen het establishment.
0: Ja, maar ja, sommigen blijven dan in hangen. En ik heb nooit een naald in mijn arm gezet. Hoor. Dat vond ik dan echt te griezelig. Maar voor de rest hebben we toch alles wel genomen wat te nemen was. Maar op een gegeven moment wordt het ook een beetje verveeld. Want ik hou er niet van dat iemand anders baas wordt over mij en zo. Ik wil ook geen monkey om mijn bek. Ik zou er niet aan denken dat ik hier nou moest zou zitten en ik had even een snuif nodig of weet ik veel wat, of even een paar pillen om dit gesprek te voeren en zo. Ik bedoel, dan ben je een hele dag weer kwijt en ik bedoel, je kunt niet dat. Ik, nee, en sterke drank, dat hebben we, hebben veel gezopen ook en zo, maar dat heb ik ook, dat drink ik ook al sinds 11 jaar niet meer, dus ja. Op een gegeven moment vind ik het ook, laten we zeggen dat ik het op een gegeven moment ook eigenlijk wel dom vind en zo.
2: Sitting at my table with my almost empty glass, I'm looking through the bottle that's featuring my past.

0: Heeft dat uiteindelijk ook niet geleid tot de scheiding Muskee-Gelling?
1: Nou, ik denk, ja, daar kan ik mijn vinger niet precies op leggen. Ik bedoel, Gelling was toen ineens weg bij de hearing. En wat hij daar... er kwamen op een gegeven moment... Hij woonde toen vlak bij mij in een flat. Daar wel rare mensen s'nachts douchen en zo. Dat drong eigenlijk niet tot me door dat het wel eens dealers zou kunnen wezen. Maar in ieder geval, hij is daar toen heen gegaan en... Dat heeft hij niet lang volgehouden. Maar hij is toen daar toch in een bepaalde scene terechtgekomen die waarschijnlijk niet zo goed voor hem was. Maar goed, hij zat daar en ik zat hier. Dus ik had daar geen last van. Maar ja, hij is daar toch een beetje in blijven hangen. Hij is op een gegeven moment toch aan de verkeerde middelen gegaan. En daardoor ook niet meer bruikbaar. Anders hadden we hem er wel bij genomen. Ik bedoel, dat is beslist een feit. Maar mensen denken dan altijd dat wij ruzie hebben, maar dat is niet zo. Ik heb geen ruzie met Ilko. Ik bedoel, waar het over gaat is dat wij hem als gitarist gewoon niet meer zagen zitten in deze band. Gewoon. Omdat hij niet consistent genoeg was en dat is de enige reden.
0: Want het was een wereldgitarist, dat werd algemeen erkend ook door mensen als Clapton en dergelijke.
1: Op die cd van Schiedam kun je dat nog heel goed horen. Maar dat was toen. Ja, als jij je heel lang gebruikt, dan ten eerste wordt je mind anders, maar ook je lichamelijke conditie wordt anders. En Ilko is ook 60 jaar, weet je wel, met een dag. Dus hij heeft toch wel een boel jaren van zijn leven eigenlijk weggegooid, lijkt me.
0: De blues ook doorleeft, zou je kunnen zeggen.
1: Ja. Ik, het is wel een blues verhaal, als je het zo wilt zien.

0: Net zoals het ook bij QB met brood ook niet opschoot. Want dat is ook zo'n verhaal van, ja, wat, had hij nou wat gepikt en waardoor hij eruit moest in de ja, bak eventueel?
1: Herman reisde het hele land af op een gegeven moment. Een tijdje zat hij op de opium en dat hield hij dan uit Dordrecht. Nou, toen, speed, dat moest ook overal wegkomen. Naar België, anorano haal met de pak tegelijk. Want dan kon je dat ook krijgen, was allemaal in die buisjes.
0: Bij de apotheek.
1: Ja. Dus die was ook de helft van de week, was hij pleiter. Maar we wisten, hij kwam, als hij moest spelen, was hij er altijd. Maar toen werd ik een keer opgepakt in Den Haag of zoiets. Met dopen, ook met een heleboel LP's gejat en zo. Nou, toen moest hij dus zitten en zo. En toen kwamen we naar Amerika en het ging dan niet, met brood niet door. En die keer, de veroordeling mag er niet in. Is nog steeds zo trouwens hoor. Toen kwam Helmig. En vreemd genoeg hebben Herman nog pianoles van Helmig zijn vader gehad. Want die zaten bij elkaar in dezelfde klas van de lagere school, de middelbare school. En die kenden elkaar ook. Maar ja, Helmig hebben wel zijn eigen stijl hoor. Dat vond ik wel een leuk stijltje en zo. Maar een echte groot pianist was hij natuurlijk niet. Helmig is veel beter. Maar toen waren we Herman kwijt. Dus het is Helmig gekomen. En dat is eigenlijk de bezetting zoals hij nu nog speelt. Minus Schelling dan. Maar Herman Jaave is toen later gekomen. En daar speel ik ook al 19 jaar mee. Dus dat is ook heel erg lang. En dat is echt mijn broer geworden zo'n beetje. Dus

0: De oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Kenny Wayne Shepherd is 40 jaar, komt uit Louisiana en was als kind al fan van Stevie Ray Vaughan. Als jongen van 13 stond hij op een festival al naast de gitarist Brian Lee mee te spelen. Hij is intussen getrouwd met Hannah en dat is de dochter van acteur Mel Gibson. De Kenny Wayne Shepherd Band, Diamonds and Gold.

Kenny Wayne Shepherd Band, Diamonds and Gold. De Mavericks, die komen uit Miami. Het is de band van zanger-componist Raúl Malo, een man met Cubaans bloed. Hij was een paar jaar solo-artiest, maar hij speelt nu ook weer met de Mavericks. Dance the Night Away.

The Mavericks, Dance the Night Away. Quinn Sullivan, dat is een 18-jarig wonderkind uit Massachusetts. Zij is regelmatig de sidekick bij concerten van Buddy Guy. En ondanks zijn jeugdige leeftijd heeft hij al 3 albums op zijn naam staan. Dit komt van zijn laatste album uit 2017. Quinn Sullivan, Midnight Highway.

Quinn Sullivan, Midnight Highway. Steve Earle die komt uit Virginia en via San Antonio kwam hij in Nashville terecht. En in 1986 brak hij daardoor met zijn album Guitar Town. Hij heeft intussen 24 albums op zijn naam staan. Hij heeft 2 boeken geschreven en hij heeft 6 huwelijken achter de rug. Het is dus wel een man met de nodige levenservaring. Steve Earle, Guitar Town.

Steve Earle, Guitar Town. Eric Gales uit Memphis begon in 1990 de Eric Gales Band samen met zijn broer Eugene en een andere broer die optrad onder de naam Little Jimmy King, is inmiddels overleden. Hij is studiogitarist en heeft ook al 18 albums op zijn naam staan. In 2017 verscheen zijn laatste album Middle of the Road, Eric Gales, Been So Long.

0: Eric Gales, Been So Long. Delbert McClinton, die komt uit Lubbock, Texas. Dat was ook de hometown van Buddy Holly. Hij begon als zanger van de Street Jackets en hij leerde voor de opname van Love Me Do John Lennon nog even snel mondharmonica spelen. Hij heeft intussen 29 albums op zijn naam staan. Hij woont in Fort Worth, Texas. Is 77 jaar en toert nog steeds door Amerika. Delbert McClinton, Sending Me Angels.
1: I walk down to the river.

Delbert McClinton, Sending Me Angels. Beth Hart is intussen een ster en daarom wordt ze de studio omringd door louter topmuzikanten. De gitaristen Mike Landau en Waddy Wechtel, Rick Marotta op drums en Ivan Neville op orgel. Het is een eigen compositie en de komt van het album Fire on the Floor. Beth Hart, Love is a Lie.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: This is Where I Live van William Bell is het album van deze week. En William Bell komt uit Memphis. En hij had in 1961 al een grote hit met You Don't Miss Your Water. En nu, 57 jaar later, heeft hij weer een prachtig album met zelfgeschreven nummers. Dat is echt een wereldprestatie voor een zanger van 78 jaar. William Bell, The Free of Me.

William Bell, The Three of Me. Gary Hoey komt uit Lowell, Massachusetts. Dat was ook de woonplaats van schrijver Jack Kerouac. Hij begon daar met zijn band The Heavy Bones. En in Nederland is het nog niet zo'n grote naam, maar de man heeft toch 20 albums gemaakt. En hij heeft met 5 nummers in de top 20 in Amerika gestaan. Hij speelde onder meer bij Foreigner, The Doobie Brothers, Kenny Wayne Shepherd, Peter Frampton en Rick Derringer. Gary Hoey, Dust and Bones.

Gary Holly, Dustin Bones. Mark Chestnut uit Beaumont, Texas, was jarenlang de huisband bij de nachtclub Cutters in Beaumont. En in de jaren 90 ging hij naar Nashville en daar had hij 20 top 10 hits, waaronder 8 nummer 1 hits. Het is echt een traditionele countryzanger met een snik. Mark Chestnut, Thank God for Believers.

Mark Chestnut, Thank God for Believers. Lance Lopez, dat is een gitarist uit Louisiana. Hij speelde gitaar bij Johnny Taylor en Lucky Peterson. Hij woont tegenwoordig in Dallas, Texas. En Jimi Hendrix en Stevie Ray Vaughan waren zijn jeugdhelden en voorbeelden. Lance Lopez, Mr. Lucky.

Lance Lopez en Mr. Lucky. Ze schreven het samen en zetten het vervolgens samen op de plaat. Het is een beetje een vreemde combinatie, maar wel een leuk duo. Willie Nelson en Bob Dylan, Heartland.

Willie Nelson en Bob Dylan en Heartland. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Lawrence Brahms deed de techniek en Nick Meijer coördineerde de playlist. Thomas Wynn en The Believers, dat is een band uit Orlando, Florida, rond Thomas Wynn en zijn zus Olivia Wynn. Thomas Wynn en The Believers, Wait, Waste, Deep.

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij de ene laatste aflevering van The Way Up North. Onze reis in 20 etappes van de Mississippi Delta naar uiteindelijk New York. En vandaag doet wij de stad Detroit aan. Daar heb je een bepaalde verwachting bij zo'n stad, hè?
2: Ja, je weet dat het Motor City is. Dat is de stad van de automobielindustrie. En je hebt daar natuurlijk twee van die hele grote merken zitten. Dat zijn General Motors. En aan de andere kant waar wij zaten, hoe is dat nog weer? Dearborn of zo?
1: Dearborn, ja.
2: Ja, Dearborn. Ja. Daar zit Ford. En daar heb je ook het Henry Ford Museum. En dat is een heel eigenlijk een beetje een gedeelte van de stad aan zich. Een heel grote, hele grote wijk is daar.
1: De invloed van Ford is evident, maar daarnaast heb je ook een hele grote binnenstad. Wordt de welvaart niet zo erg toeslagen? Is
2: dat nee, het lijkt me meer dat het enigszins in verval raakt is. Ja. Je ziet er heel veel zogenaamde huizen staan die leeg zijn. Afbraakpan, abandoned, verlatende gebouwen, fabrieken. En het deed mij een beetje spookachtig aan, dat Detroit. En ook enigszins gewelddadig. En naar ik later hoorde is een stad op het ogenblik nummer 1 in Amerika, wat het aantal geweldmisdrijven.
1: En het ligt vlak bij Canada ook nog.
2: Ligt vlak bij Canada.
1: Dat realiseerden we ons eigenlijk niet eens, maar je hoeft maar de rivier over te gaan.
2: En dan ben je in Canada.
1: En je bent in Canada. Ja. Wij strikken neer. Je zit aan, ik wil niet zeggen aan de kant van de rivier, maar wel aan de kant van het centrum van Detroit, waar als de rivier ligt.
3: We zitten hier vlak aan de rivier, ja. We zitten in een gebouw wat al sinds 1800 hier stiet. Een gebouw waar vroeger de schippers kwamen, een soort van waterhole. Daar zeiden ze dat een gebouw waar je even kon pissen. Dus een soort van bar waar mensen even snel wat dronken en wat pissen. En dat is nu een van de bluesclub in Detroit, want daar bevinden we ons in Motor City. Het is een prachtige mooie oude bar met aan de ene kant een eetgelegenheid en aan de andere kant een zaaltje waar bluesband speelt. Ja, dit is in de 30 jaren tijdens de Prohibition was dit een soort van illegaal drankhol. Een zogenaamde blind pig of speakeasy. En daar kwamen ook van allerlei mensen, ook grotendeels mensen van de scheepvaart. En sinds 25 jaar is dit hier zo als het nu staat. En het is... Het gebouw heet nu de Soup Kitchen en het is Home of the Blues in Chicago. Gisteren waren we hier ook en een van de serveersters die vertelde ons dat het over 4 maanden waarschijnlijk wordt afgebroken. In favor van een casino wat hier aan de rand van de rivier gebouwd wordt. En de man die de eigenaar is van deze club, shame on him, die verkoopt deze prachtige zaak. Het ding die wordt per opbord verkocht, dus mensen in Drenthe, als hij snel bent en je hoort deze uitzending misschien nog, dan moet je er gauw heen gaan, dan kun je nog wat dingen kopen van deze fantastisch mooie tent. Helemaal met scheepshout betimmerd, heel aardig personeel, je kunt er heel goed eten. Ik zou zeggen... Het is toch weer jammer dat het grote geld die het hier weer wint van de cultuur. Een van de laatste

0: Ja, van een beetje een zwarte omgeving, maar van buiten ziet het er ook niet al te mooi uit. Maar van binnen is het echt een fantastisch mooie tent. Dus het is echt heel jammer dat zoiets weer moet verdwijnen.
1: Hoe is Detroit nou boven gekomen? Zeg maar de tocht van het hotel hier naartoe zo in herinnering houdt.
0: Nou, het eerste gedeelte is helemaal goed verzorgd. Het tweede gedeelte, langzamerhand naar de stad toe, dat is dan verlaten industrieperceel, verlaten ingegooide ruiten. Een beetje, lijkt wel Sarajevo af en toe, van een tijdje terug. En ja, in het midden van de stad heb je dan weer al die skyscrapers en grote gebouwen van General Motors. En verder, ja, ik vind het niet zo'n mooie stad als Chicago. Het is lang zo groot niet, maar de mensen hier zijn heel behulpzaam.
1: Hoe komen de mensen verder op over hier zo?
0: Hier, ik bedoel, men helpt ons. In het verkeer zijn ze een beetje wat meer agressief, misschien wat meer Nederland. Maar dat geldt niet voor heel Amerika. Tot nu toe moet ik zeggen dat wij toch wel veel hulp gehad hebben. En dat de mensen heel vriendelijk waren en netjes. En ook de zwarte mensen hebben ons geen strobreed in de weg gelegd. Dus wat dat betreft zijn de verhalen misschien ook wel een beetje overdreven.
1: Ja, er wordt toch gezegd dat Detroit op zich een tamelijk criminele stad is, maar...
0: Maar dat kan ik niet beamen, want wij hebben hier geen probleem gehad. Dus het valt allemaal nog wel een beetje mee misschien.
1: Als je zelf maar niet maakt, dan...
0: Dan krijg je ze ook niet, denk ik. Je moet de kat ook niet op spek binden, denk ik.
1: We kregen nog alleen maar zo'n dikke politiemotor achter ons aan. Maar...
0: Ja, maar dat was een nieuwsgierige man en die wou even weten wie wij waren en wat we aan het doen waren. Hij had nog nooit de camera achter de nodig zien. Maar toen hij wist wie we waren, mochten we ook direct doorrijden. Dus dat was geen probleem.
1: Het eten is hier goed?
0: Eten is uitstekend. Uitstekend en hot.
2: Well, I'm going to Detroit. Malcolm's on my way. Well, I'm going to Detroit. Malcolm's on my way.

0: John Lee Grandison en Carl Martin, de Chicago String Band. Dit ging over, uiteraard over Detroit. Later is hij naar Chicago toe. Gewoon een van zijn bekende nummers is ook de Railroad Blues. Ja, die Soup Kitchen, prachtige clubtoren aan de boorden van de Hudson. Hij is er nog wel. Ik heb hem op internet gekeken. Vandaag aan de dag gaan, dan kun je dat soort dingen ook heel actueel bekijken.
1: Ja, dat zal toch eigenlijk binnen 4 maanden zo gebeurd zijn.
0: Het is nog niet verder. Dus er wordt nog steeds concerten gegeven. Dus het is nog leus. Als je er nog naartoe wilt, dan kan dat allemaal nog. Dan kun je naar Detroit toe gaan. Trouwens, als je door een boek bij wilt hebben, dan moet je de Rock and Roll Traveler USA die moet er maar eens bij pakken. Dat is een uitgave in de serie van Fodors. Dat is een bekende serie met raceboeken in Amerika. En die hebben dus een boek gemaakt voor de liefhebbers van rock and roll en blues en folk en country, noem maar op. Er staat alle plaatsen in beschreven en daar stuurt ook in wat voor bijzonders door is. En daar stuurt onder andere de Soup Kitchen ook in. Detroit, we bent er nog steeds in die grote stad met die merkwaardige die vief wat minder verding die kubus nog zo waren dat hè? Die hoge flatgebouwen die door stonden zo kenmerkend bent voor Detroit, voor die stad.
1: Ja, dus
0: hele zwarte stad trouwens.
1: Ja, vreselijk veel Afro-Amerikaan daar, maar ik vond het toch een beetje desolaat uitzien. En vooral aan die kant waar General Motors zat. En aan de andere kant waar Ford zat, dan Rudy van Dijk die zei wel, on a clear day you can see General Motors. Nou ja, er hing ook altijd een beetje een soort van damp in die stad.
2: Ik ben hier nog steeds in Detroit. En Detroit, dat wordt natuurlijk ook Motor City genoemd. Of Motor Town. En we staan hier voor twee gebouwtjes, waarvan de ene een souvenirshop is en de andere een museum. Het museum dat is gewijd aan het bekende zwarte label van rhythm en blues muziek. Zo eind jaren 60, 70 en ook nog in de 80. Het bekende label van Berry Gordy en zijn vrouw Bertha. Het Motown label. Nou, we staan hier. We lopen even naar een soort van plaquette toe. Of een historical site is het eigenlijk. Ook een stad geregistreerd als een historical site. En de gemeente die heeft hier dat waarschijnlijk neerzet. En er staat op dat de Motown sound was created on this site from 1959 tot 2007. En de company was started with 800 gulden lening van de saving club of de Bertha en Berry Gordy senior familie. Origineel werd het Tamla Records genoemd, weet je wel, Tamla Moten, hij vroeger. En de eerste release was Money That's What I Want in augustus 1959. De founder die heeft de naam gekozen die reflecteert de Motor City en is het dus Motown geworden. Hè? Motown Record, april 14, 1960. En hetzelfde jaar toen hebben ze de eerste gouden plaat uit, Shop Around. En in 1968 is het van een familiebusiness, eigenlijk een internationale Enterprise geworden.
0: Toen ben ze verhuisd.
2: Ja, ben ze verhuisd naar 2457 Woodward. Nou,
0: Hitsville, USA. Ja, muziek was hier trouwens niet zoveel met de hart hebben, hè?
2: Nee, ik zat gewoon meer in de blueswereld. Dit was de andere kant een beetje van die groepen. Altijd 4 zanggroepen of een triootje, de Supremes had je, de Four Tops. Ook wel Marvin Gaye, Jackie, hoe heet die nog weer?
0: Gladys Knight had je hier ook, dacht ik.
2: Gladys Knight en de Pips en al dat soort mensen en zo. Jackie Wilson, die bedoelde ik. Daar had ik nog wel wat met Jackie Wilson. Stevie Wonder ook wel, daar had ik ook wel wat mee. Daar heb ik nog steeds wel wat mee, ja. Nou, dat is hier allemaal ontstaan en er is een museum bij. En ik wilde eens even kijken of erin kunt en of daar ook nog wat gevuld mag worden. Wat ik...
0: het is wel zwarte muziek op zich.
2: Ja, het is... ja, staat er ook. Het is,
0: maar is het wat meer gospel invloed of niet?
2: Nou, dat weet ik niet. Het is toch een bepaalde sound die ze hadden. Sterk op ritmische baspatronen geleund. En een beetje... toch een soort van... ja, moderne soort muziek. Grote stadmuziek met... ook met blazers invloeden en strijkers. Het waren allemaal veel grotere producties ook en zo. Mm. Dus... en Fussenwijs stond vooral bekend om een goede rhythm tandems en zo. Met hele mooie basslines erin en zo. Dat was echt de Motown sound, hè. De dubbele timing van de bass en zo. Niet helemaal in vier gespeeld, maar in snelle viers en zo. En dat was eigenlijk... Al met al wat dynamischer en wat meer polyrhythmisch gewoon. Daar gaat het hier gewoon
0: veel om. Hits ben hier vandaan komen.
2: Ja, de Four Tops alleen al. Just Walk Away, René.
0: Reach Out, I'll Be There.
2: Oh God, ja. If I Were a Carpenter. De Supremes natuurlijk met al hun hits.
0: Baby Love. Ja, nou ja, neem ze maar op.
2: Dat komt hier allemaal vandaan. Het is allemaal, had het dezelfde sound en vaak dezelfde studiomuzici die hier werken.
0: Vandaar ook Hitsfield USA, denk ik.
2: Ja, dat is een de Motown sound. Ja. En dat is Studio A. Dat is de oude studio dus, denk ik. En er is een museum bij. En...
0: ja. Laat me eens hem kijken. Laat die camera eens oplopen. We moeten hier naartoe voor de entree, volgens mij. No videotaping allowed inside the museum.
3: And photos may be taken on the lower level only.
0: With a conventional camera.
3: Yeah.
0: No videotaping allowed in... the museum.
3: Thank you for not eating or drinking.
0: No drinking, yeah. Please do not touch the objects. Het
3: mag niet getekend worden.
0: Willem, ik denk dat het vroeg opholt hier zo. Hè? Ja. Het is niet anders.
3: Einde reis.
2: 2644.
0: Ja, in welke straat zitten we hier?
3: We zitten hier naast een begrafenis ook nog. die meneer die vroeg of wij voor het museum of voor de begrafenis kwamen. Gelukkig was het dat eerste. Another $6.
0: Oh ja.
3: 12 gulden, dat is weer 36 piek om hierin te komen.
0: Vooruit maar weer. Ja. Toen maar.
4: Hoef ik ook niet mee.
0: Oh.
4: Dat scheelde weer $12.
0: Waar niet met? Jawel. Zessen. Zes.
4: Nee, ik probeer het toch
5: in, jongens. Mm-hmm. Me, I love you. I love money, you know? Your love give me such a thrill, but it don't take care of my bills.

thing is true. What it don't get, I can't use. I need money.

0: Oh yes, that's what I want.
1: Deze compositie was een van de eerste nummers die opgenomen is op het Temla Motown label. Ongetwijfeld door iemand anders, want dit was de uitvoering van John Lee Hooker. U denkt in 1972 onder de titel I Need Some Money, maar het is wel degelijk het Old Money.
2: Ja, precies. Ja, het is,
1: Ik geef er wel eens in één credits aan dat hij zo geschreven heeft, maar dat liet me niet in molle terecht.
2: Nee, dit is toch echt precies hetzelfde wat de Beatles deden. Dus,
1: ja. Hooker was een... geboren uiteraard in Clarksdale, een Delta-man. Maar in die naar Detroit toe gewoon is.
2: Ja, heel verbazingwekkend. Want de meeste lui ging dan toch naar Chicago of St. Louis. Maar hij is dus nog verder doorgaan naar Detroit.
1: Ja.
2: Daar heeft hij ook jaren woont. En vandaar is hij ook bekend worden. Hij zit ook op het VJ-label. En dat was ook een label wat eigenlijk dat was een soort van concurrent van Chess. Mm-hmm. En, daar heb hij heel veel voor opgenomen. Hoewel Hooker dus een hele slimme man was. Die heeft wel voor ik weet niet hoeveel labels heeft hij opgenomen.
1: En onder allerlei namen, of niet?
2: Ja, onder allerlei namen. Dan zat hij nog onder contract bij een ander, maar ging onder een andere naam. John Lee Booker of zo. Ja. Ook wel obvious trouwens, maar... dan kreeg hij waarschijnlijk handgeld. En hij is een van de weinige mensen westen... Voor zover ik weet, in de blueswereld die toch redelijk geld heeft verdiend. En zeker de laatste decennia is hij dat. Het is eigenlijk al begonnen met mensen als de Animals en zo, die nummers van hem speelden en zo.
1: Boom, boom.
2: Ja, ik bedoel, de man heeft aan rechten natuurlijk, als hij dat tenminste goed gedaan heeft, heb je kapitaal verdiend.
1: Wat is nou kenmerkende van zijn muziek?
2: De boogeyman, hè? Weet je, dus dat wat je zo net hoorde, een beetje onder backbeat, die gitaar. En het aparte, als hij blues speelt, hij speelt op een hele archaïsche manier blues. Het is geen AAB, zou ik maar zeggen. Zo dat schema van die regel en die rijmregel en dan vier maten en dan veranderend van akkoord. Maar Hooker, dat... Die blijft op één en die suggereert gewoon dat hij overgaat, maar dat doet hij dus niet. En als hij het doet, doet hij het op vijf of zoiets. Dit is even voor de mensen die er misschien muzikaal... Maar goed, ik vind het wel... die manier van doen vind ik wel leuk, want als hij met anderen speelt, blijft hij ook zo speelt. En die mensen, die weten dan nooit wanneer hij overgaat, dat andere koor. Dus die hobbelen er dan maar achteraan en dan hoor je plotseling naar... Naar de halve maat of zo, kom er niet ineens met. Dat vind ik wel grappig.
1: Het is wel heel authentiek dus.
2: Ja. Ja? Het is ook een... Vooral zijn eerdere werk is vaak een... eigenlijk toch een... een vertelling van mond... van een orale vertelling, zou ik maar zeggen. Van, mm-hmm. Waar je vroeger ook in andere culturen heel sterk had. Dat heeft hij ook heel veel gedaan. En wat dat betreft vind ik hem nog steeds fantastisch. En de man natuurlijk een prachtige stem. Alleen zijn beste periode ligt ongeveer, voor mijn gevoel, in de eind 50, begin 60 jaren. Toen was hij echt op zijn top en zo.
1: Toen hij in de 50 was?
2: Ja. Vond ik hem eigenlijk heel goed, ja.
1: Ja.
2: Nu is hij dus, ja. Wordt hij overal mee toesleept. Bonnie ja. Raitt en zo erbij. En,
1: hij teert een beetje op het succes natuurlijk.
2: Santana. En,
1: ja.
2: Maar ja, dat heeft hem ook weer een lift gegeven. En, ik gun het die man wel. Ik bedoel, het is zo'n arme man uit de Delta die dat filmen kan krijgen. Ja, vind ik helemaal te gek.
1: En is zijn stijl wel trouwbleem.
2: Ja, ik bedoel, zelfs nog een stukje filmopname. Van een filmtrack met Miles Davis. En Miles Davis is dan toch een hele beroemde trompetist. Maar die volgt hem dan, weet je wel. Die kan er niet om toe.
1: Ja. Wij waren al een hele tijd op reizen toen wij in Detroit waren. En ja, wat dan ook wel eens een keer wil gebeuren. Dat was door bij dat museum van Berry Gordy, van Temla Motown. We mogen er uiteindelijk niet naar binnen met onze apparatuur. Nog met radio, nog met televisie. We zijn er wel rondgegaan, we hebben wel rondgekeken. En dan kooi buiten, ja, dan kan er ook. Ja, dan kan het wel eens wat anders lopen, maar als hij denkt dat loopt.
3: Hier zie je, dit is voor het eerste museum waar je zwarte mensen, veel zwarte mensen ziet. In tegenstelling tot het Chess Museum, wat over de blues gaat en waar je toch veel meer witte mensen ziet. Nou, in het Henry Ford Museum, daar zag je alleen maar witte mensen en geen zwarte mensen. En hier, in het Motown Museum, daar zie je alleen maar zwarte mensen.
4: Oh, alleen is wat overdreven, maar
3: Ja. Maar, ja, god, wat is dat nou? Waarom zeg je dat nou?
1: Omdat het niet alleen is. Ik bedoel, ja, er zaten nog blanke mensen bij.
3: Als je dat nou duidelijk wil maken, moet je het zo zeggen.
1: Je wilde graag zwart-wit hebben.
3: Ja. Ik bedoel, ik wil het verhaal vertellen en dan kom je er weer tussen met. Ja. Dus, nou ja, anders vertel het zelf maar. Ja.
1: Mag ik iets nuanceren of mag ik het niet?
3: Doe het zelf dan.
1: Nee, waarom?
3: Ik doe het nu niet meer.
1: Nou, dat doe je niet meer.

0: No Pity in the Naked City van Jackie Wilson. Dat was een van de artiesten die u gebracht is op het Temla Motown label. En om helemaal gerust te stellen, dat we toen met z'n tweeën eenpies wat in het horen hadden. Ach, ja, daar hebben we vlot de Noorwegen aan het over.
1: Nee, maar dat doet er ook bij.
0: Ja,
1: dat moet gewoon kunnen.
0: Dat is een soort spanning die er ook gewoon in zit. Hij zo 4 weken met z'n tweeën optrekt, dan gebeurt dat. Dat is niet, dat is menselijk. Dit was een van de betere van Motown, hè, wat jij vindt.
1: Ja, ook vroeg over overleden.
0: Ja, ja.
1: Ja, ik vond het hartstikke leuk, Jackie Wilson. En er zat een heleboel van die artiesten in die toch wel redelijk in fout gaan binnen. Marvin Gaye, The Trouble Man. Ook zijn vader is nog doodgeschoten en zo. Ja. En ook zwaar aan de doop in België, op een gegeven moment ook een tijdje woont en zo. Heel vreemde verhalen allemaal. Ja, het waren natuurlijk ook jongens van de straat die ineens beroemd werden. Eigenlijk jongens uit de hart van de straat waar geen pity was.
0: Ja, ja, ja, ja. Geen middenleden meer hoor. Het was een hard leven wat dat betreft.
1: Ja.
0: We hebben het alleen maar over de Soup Kitchen gehad, over die mooie bluesclub door aan de boorden van de Hudson, de grens met Canada. Daar waren we op zaterdagavond in de Soup Kitchen Saloon. Daar speelde toen de Bobby Murray Band. En we waren in de gelegenheid om door een stuk op te nemen van die Bobby Murray Band. Dat is trouwens de gitarist, Dorfa.
1: Ja, een hele aardige jongen was dat. Want in tegenstelling tot bijvoorbeeld in St. Louis, waar mensen ook zo'n band zat, waar je, dat is het grootste probleem, dat je niet, mocht je hier gewoon rustig opnemen en filmen. Dus er was nogal een groot verschil tussen. Nou,
0: leuke zanger erbij.
1: Ja, ze. Echt zo'n jongen die dus dat voor zijn plezier erbij deed of zo. Familie erbij en zo gaat het er al niet. Hè? En Bobby Murray is heel aardig. Een beetje een Indische jongen lijkt het wel.
0: Ja, goede gitarist.
1: Ja, hij was ook wel eens de blues estafette west. En luisterde maar naar.
0: Hoochie Coochie Man.

Jim.

tell me, Bobby.

0: Bob Seger en de Silver Bullet Band met de Boomtown Blues. En de Soup Kitchen die moest ook al bijna wijken voor het Boomtown idee. Dat de zaak uitgebreid moest worden door zo. En dat het geld overheerst en dat een mooie club dat die weg zou gaan.
1: Ja, en het gesprekje met Bobby Murray bevestigde dat nog eens een keer.
0: Ja, dat Bob Seger is een van de, ja, van de jongeren, van de neere artiesten uit Detroit. Die hadden vroeger ook nog de MC5.
1: Ja.
0: En Mitch Ryder en de Detroit Wheels, ja. De muziek uit Detroit, dat stond vandaag centraal in deze aflevering van The Way Up North. Bij de bluesmuziek doorheurt uiteraard ook het reizen bij. En als je het boek van Muddy Waters, The Motion Man, doorleest, dan gooi je dat reizen geregeld tegen. Je hebt deze keer gehad over het ongeluk wat hij had heeft toen als hij onderweg was, dacht ik, vanuit Virginia naar Chicago en dat hij een ernstig ongeluk had heeft. Maar hij dan achterin de discografie deur neemt, dan kun je heel mooi zien dat hij begin 60 jaar dat hij de oversteek ging.
1: Ja, abroad, zoals ze in Amerika dan zegt. Dan gaat ze de oververver.
0: De plas over.
1: Ja, ongeveer.
0: En dat was met het American Folk Blues Festival.
1: Ja, daar heb ik hem ook nog zien in Den Haag. In het, wat toen het kocht, ja, wat heet, hoe heet het, congrescentrum?
0: Congresgebouw, congrescentrum.
1: Ja. In die tijd bent een aantal concerten west in Europa. Onder leiding van Lipman en Rauw, dat is een Duitse agentschap. En die hebt een paar keer dat American Folk Blues Festival georganiseerd. Een beetje een reizend gebeuren eigenlijk. Wat nou in Vredenburg in één keer gebeurt. Hmm. Dat was toen een soort van reizend gebeuren. Zo. Een aantal artiesten die dan onder die naam door Europa trok.
0: Dat zie je in de discografie ook perfect terug. Wanneer was dat? 4 oktober 1963. Dan is hij met het American Folk Blues Festival in de jaren 100 halen in Frankfurt. En daarna zit hij in de klokken in Bremen, in Baden-Baden, in Heilbronn. Nou, dan is dat festival voorbij. En daarna komt dat in Engeland giet.
1: Ja.
0: En dat hij met die Engelse jongens door giet optreden.
1: Ja.
0: En nog later, ja, dan zie je ook, maar ik kom er straks nog op, dat hij gewoon eigenlijk heel Europa doorgiet en op allerlei festivals, of het nou
1: Antibes, in Zwitserland en zo, dat
0: ja, jazz, in Zwitserland,
1: jazz ja.
0: Ja, overal optreedt. En misschien dat het nummer, een van zijn bekendste nummers is Long Distance Call, dat het toch ook wel met te maken heeft met dat reizen en met dat ver van huis wezen.
1: Ja, nog eens een keer terugbellen naar huis toe, over ver.

0: De Long Distance Call uit 1973 van de LP Mud in Your Ear. Volgens mij een productie van Johnny Winter was dat.
1: Ja, dat is...
0: Vooral in de 70 jaren heeft Muddy Fool reist naar Europa. Ik denk dat Europa hem ook zeer welgezind was in die periode.
1: Sowieso. Hè. Blues is toch in Europa...
0: Ja.
1: Hebben het altijd goed gedaan. En voor een, toch wel een heel ander publiek ook als in de States. Gewoon.
0: Hmm.
1: Toch vaak een festivalpubliek in een theaterpubliek vaak en zo.
0: Ja, in het boek zie ik ook vaak dat hij treedt geregeld op het Montreux Jazz Festival in Zwitserland.
1: Ja, ja.
0: En hij heeft tot bijna aan het lijst aan toe. 83 is hij overleden, maar met name 77, 78 heeft hij nog heel veel gereisd. Opnames gemaakt in Warschau. In Polen in 1976, in Dortmund in Duitsland. En ook in 1976 weer in Montreux. In 1976 en Gozemadur. Zijn laatste optreden, zijn buitenlandse optreden waar als een opname gemaakt is. Dat was ook dat was in Zwitserland, dat was in Montreux op dat Jazz Festival.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, eigenlijk een beetje ter besluit van het reizen. 1983 is Muddy Waters overleden. Een nummer wat heel bekend geworden is door 10 Years After, dacht ik, ja?
1: Ja,
0: Feel Like Going Home.
1: Ja. Is ook trouwens nog een boek dat zo heet van Peter Gurelnik.
0: Ook nog een keer.
1: Die ook nog een ander prachtig boek heeft geschreven. Dat heet Lost Highways, Deep Parts and Arrivals of American Musicians. Maar hier is Feel Like Going Home.

0: I do. Well now, seems like my baby child, well child, will stop alone our way.
1: Wanneer was dat? Het was al, dit is al heel lang geleden. Ik denk begin 50 jaar van Muddy Waters, hè?
2: Ja, ja.
1: Feel
2: ja.
1: Like Going Home. De rudimentaire Muddy Waters is dit nou.
2: Dit is Muddy the folk singer.
1: Ja. Yeah. En hij, zijn hele ontwikkeling die stiet prachtig beschreven in het boek, waar we elke week een klein partje uit behandeld. Vandaag was dat het reizen van The Mojo Man.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Het wordt tijd voor de laatste etappe in onze serie van Clarksdale van de Delta Noord New York. Want volgende week dan bent wij in de Big Apple, in het centrum zelfs daarvan in Manhattan.
2: Ja, vlak om de hoek bij Broadway zaten wij. Milford Plaza, Ramadan Inn, een vreselijk groot hotel waar ik ergens op kamer 300 en nog wat. En plotseling een gebrom hoorde en u het raam keek. Ik denk, wat is dit toch? Is het de verwarring? Maar nee, het was de stad.
1: Het geluid van de stad, de adrenaline in New York, volgende week in Harry's Blues. En de ontdekking ook dat blues in New York toch minder is en dat het meer jazz is. Maar door over de volgende week meer. Deze aflevering van Harry's Blues, de Way Up North, die weer maakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En deze productie die kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Wat ons betreft, tot volgende week, de laatste aflevering van The Way Up North.

0: Blues in Louisiana. Tot de Trentse Hei. Blues Radio Trenten.
1: De nalatenschap van Harry Muskee. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is een autobiografisch nummer van Harry Muskee over een jongen uit een arbeiderswijk. En hij deed zijn best niet op school en daardoor moest hij wel muzikant worden. QB and the Blizzards, Backstreet.

QB and the Blizzards, Backstreet. Het debuutalbum Desolation van QB and the Blizzards stimuleerde allerlei Nederlandse bands om blues te gaan spelen. En dat gold ook voor deze band uit Den Haag met de flamboyante zanger Willem Bieler. Het nummer is geschreven door Ellen Toussaint. Q65, Get Out of My Life, Woman.

Q65, Get Out of My Life, Woman. Gitarist Frank Nuyens van Q65 speelde nog enige tijd bij Red, White and Blue met Harry Musquet en Ilko Gelling. Dit is een bluesklassieker van Robert Johnson, Q65, Ramblin' on My Mind.

Q65, Ramblin' On My Mind. Flavium, dat is een bluesband uit Apeldoorn. De band werd opgericht door gitarist Anne-Geert Bonder. De band bewerkte een country nummer van Willie Nelson en maakte daar blues van. Flavium, Nightlife.

Flavium Nightlife. Dit is een opname met zanger Jos Veldhuizen. Hij kwam van de band Teaser en Hans Lafaye was nog enige tijd de drummer van Flavium. En de band stond in het voorprogramma van B.B. King en Rory Gallagher. Flavium, Nobody Knows You When You're Down and Out.

Flavian, nobody knows you when you're down and out. Koen Wolters, dat is een bluesgitarist uit Assen. En in Nederland kennen alleen de echte bluespuristen hem, want hij speelde hoofdzakelijk in Duitsland. En in Nederland werd hij geheel ten onrechte genegeerd. De Koen Wolters Band, Dance on the Moon.

De Koen Wolters Band, Dance on the Moon. Koen Wolters speelde met een power trio. Koen Wolters zelf als zanger-gitarist met een vaste basgitarist en een drummer. En het laatste album verscheen in 2014 en dat is alweer 10 jaar geleden. De Koen Wolters Band, Ain't No Way.

De Koen Wolters Band, Ain't No Way. AJ Plug uit Katwijk speelde ruim 20 jaar in het clubcircuit in Griekenland, Oostenrijk en Duitsland, maar 10 jaar geleden kwam ze terug naar Nederland en sindsdien woont ze in Grollo. AJ Plug, Killer King.

AJ Plug, Killer King. Het album Killer King werd in Gollo opgenomen met echtgenoot en gitarist Klaas Kuit en de studiomuzikanten Guy Smeets op gitaar, Roel Spanjers piano en orgel en Arie Verhaar drums. AJ Plug, Dream.

0: AJ Plug, Dream. Ralph de Jong, dat is een blueszanger uit Roosendaal. Hij werd ontdekt door Harry Musquet en er was ook jaren het voorprogramma van QB and the Blizzards. Hij is afgestudeerd in de Chinese wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam, maar daar hoor je niets van. Ralph de Jong, Grey Guitar.
1: How come he didn't take his life?

Ralph de Jong, Grey Guitar. Ralph de Jong geldt als een geweldig talent en hij brengt aan de lopende band albums uit. De teller staat momenteel op 77 albums. Dit komt van het album Just Ralph. Ralph de Jong, Harry.

Ralph de Jong, Harry. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Mosquée, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Julian Sass, dat is een bluesgitarist uit beneden Leeuwen. Hij is eigenlijk een klassieke bluesgitarist die met zijn band door Europa trekt en hij maakt de blues die bluespuristen graag horen met lange gitaarsolo's. Julian Sass, Blues for the Lost and Found.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live vanuit het Drenthe Museum, de tentoonstelling Window of My Eyes. En aan de tafel zit hier Jan Vrielink. Jan Vrielink die een beetje de periode, het interbellum tussen Cuban and the Blizzards 1 en Cuban and the Blizzards 2. In die periode was hij manager in de 80e jaren. Een buitengewoon interessante periode. En daarover praten wij met hem.

0: Van Morrison, live opname van de LP It's Too Late to Stop Now uit 1974. Jan Vrielink, dit is jouw eerste muziekkeuze. Hij zingt over oorlogskinderen, Van Morrison.
1: Ja.
0: De Belfast Boy. Harry was ook een oorlogskind, ja, 1941. Daarom. Ik denk dat die overeenkomst wel...
1: Ja.
0: Harry was ook een oorlogskind, ja, 1941. Daarom. Ik denk dat die overeenkomst wel...
1: Ja, dat was ook de keuze.

0: impulsen in, er zit ook wat weerspannigheid in. Die overeenkomsten hoor je bij beide.
1: Ja.
0: En dan gaat het niet zozeer om wie wel of niet zuiver zingt, maar het is meer even de intentie waarmee gezongen wordt.
1: Ja. Van Morrison, Jan Vrielink, jij bent bij QB and the Blizzards gekomen, of bij Harry Musquet eigenlijk, midden van de 80 jaren. Je bent zelf in Oud-Schonebeek geboren, 1950.
0: Ja.
1: Groningen gestudeerd, daarna heel veel dingen in de muziek gedaan.
0: Ja.
1: Maar hoe kwam jij in 1986 bij Harry Musquet terecht?
0: Ja, dat is wel leuk. Want een van de dingen die ik toen ontwikkelde, dat was het initiatief wat later de Stichting Pop Drenthe is geworden, begin jaren 80. Daar had ik een contract voor 2,5 jaar van, half 84, of begin 84 tot 86. Toen was dat afgelopen, voor mij althans. En toen ging ik om me heen kijken en ik was ook altijd al liefhebber van veel meer muziek smaken dan alleen maar pop en rock, dus ook blues en jazz. En op dat jazzvlak heb ik toen contact gezocht met de Stichting Jazz in Nederland in Amsterdam, in het Bimhuis. En van daaruit contacten gelegd, want ik wou eigenlijk in Drenthe ook wel wat meer jazz toegevoegd hebben op het palet. En in dat verband kwam ik ook een keer bij Tine van Veen in de Witte Bal om wat dingen met hem door te nemen waar hij misschien ook iets mee kon of vice versa. En toen bleek Harry daar aan de andere kant van het bar te zitten. Ik kende hem op zich wel, maar niet zo als een naderhand heb leren kennen. En een uur later had ik Cola Cognac voor mijn neus en we gaf er één terug. En toen ontstond er een gesprek en toen zei Harry van ja, god Jan, wil jij voor mij werken? Want ik heb alles op orde, de band is op orde, een goede band achter mijn kont zoals hij het noemde. En het enige wat wij dan moeten doen is spelen. En wil jij dat dan doen, wil jij dat dan regelen? Ik zei, nou, daar moet ik wel even over nadenken.
1: Yeah.
0: Plots klaps. Maar er zit natuurlijk altijd iets wat speelt wat je niet weet en wat je niet vertelde, maar dat doe je dan later wel. Toen bleek op dat moment naderhand dat Bert Belsma die voor hem boekte, dat volgens Harry Bert zijn percentage om te boeken verhoogd had van 10-15%, zonder dat Harry daar iets van wist. Nou ja, daar was Harry meestal heel kort af, zwart-wit, pats, boom, afgelopen. En toen dacht ik, nou dan moet ik gewoon met Bert overleggen hoe dat dan zat en zit. En met Harry overleggen hoe hij het dan weer verder ziet. Toen heb ik Harry voorgesteld van nou, ik wil wel een aantal keren mee om te ervaren hoe dat dan gaat als jij zeg maar on the road bent, om het zo te noemen, met de band die hij toen had. Toen heb ik naderhand gewoon ja gezegd en heb ik alle zaken op een rij gezet. En,
1: want het was, voor alle duidelijkheid, dat was jouw eerste managersklus, hè?
0: Dat was op zich mijn eerste managersklus als zodanig.
1: Ja.
0: Vanuit Stichting Pop Drenthe deden we heel veel aan belangenbehartiging en aan voorlichting en concerten organiseren, maar niet nadrukkelijk managementachtige dingen. Dus dat was voor mij in die zin nieuw.
1: Mm.
0: Ik had natuurlijk wel de klok en de klepel, maar niet de detailachtige dingen. Dat kwam pas daarna.
1: Ja. En was dat verrassend?
0: Nou, verrassend in die zin dat ik me niet had voorgesteld dat het zo'n, spreekwoordelijk gezegd, zo'n drama was. Want
1: vertel,
0: dat was het.
1: Vertel.
0: Feitelijk gewoon. Er werd alleen maar zwart gespeeld. Niks op papier. Het ging alle kanten op. En de organisatie was vond ik erg te amateuristisch en alle dingen eromheen. En dan vroeg ik gewoon door op een aantal punten van, goh, hoe doe je dat dan? Hoe gaat dat dan? Ja, dat weten we allemaal niet. Het gaat zoals het gaat en we zien wel. Als ze maar spelen en er komt geld, dan is het goed.
1: Ja.
0: Nou, dat vond ik eigenlijk wat beperkt. Maar tegelijkertijd had ik ook wel door van, als ik iets met die band wilde en met Harry wilde, zou dat ook stap voor stap moeten.
1: Mm-hmm.
0: Anders waren de sprongen waarschijnlijk te snel te groot geweest. Dus ik heb vervolgens contact gezocht met Dick Molenaar. En dat is eigenlijk, spreekwoordig gezegd, de bandjesadministrateur in heel Nederland, toen ook al. En die kende ik via Stichting Pop Drenthe. En Dick heeft gewoon kennis van de achtergrond van het verhaal, hoe je dat moet doen met contracten en belastingen en alle bijkomende dingen. Dus ik heb Dick toegevraagd. En Dick, vind jij het akkoord dat we afspraken maken met Harry en met de band om in een paar stappen, met tussenpozen, om dat gewoon op orde te brengen? Nou, dat vond hij oké. Dan moet je eens afspreken hoe je dat dan doet, ook qua financiën. En toen hebben we dat allemaal een beetje gewoon in orde gebracht.
1: Eerst structuur aanbrengen.
0: Ja, behoorlijk.
1: Ja. We gaan naar jouw tweede muziekkeuze. Want het is en blijft een muziekprogramma, Harry's Blues. Een nummer van John Lee Hooker. Waarom, Jan?
0: Nou, tweeledig. Enerzijds omdat Harry ook qua beïnvloedingen, daar liet hij zich nooit zo over uit. Want hij hecht heel veel waarde aan zijn eigen dingen. Maar hij had natuurlijk zijn referentiekader. Dat pik je niet in assen op, zeg maar, wat dat betreft. Dus dan moet je wel wat verder pikken. Dat deed hij via de Voice of America, die militaire zender in Duitsland. En een van zijn eerste grote voorkeuren was John Lee Hooker. Daar had hij wel wat mee.
1: Mm-hmm.
0: Van de manier van zingen, denk ik, en spelen. Een beetje hoekig, maar wel met een soort onderhuidse swing en swing. Het ging ook ergens over. Die nummers waren geen niemendalletjes. En dat heeft hem wel beïnvloed. En we hebben hem ook gezien, John Lee Hooker. Ik heb zelf John Lee Hooker gezien met, in de Oosterpoort destijds. Dat is een van de leukste concerten die ik ook ooit gezien heb.
1: Ja, ja.
0: Met zijn Coast to Coast Bluesband, wat overigens blanke jongens.

0: En dit voorprogramma zat toen Buddy Guy en Junior Wells.
1: Zo, ja.
0: Dus dat was een fantastische setting.
1: Ja, ja. En,
0: dus ik had wel referenties met gewoon met blues. En ik wist van Johnny Hooker daarover dat Harry daar liefhebber van was. Ja. Dus ik vind het nu wel passen om... Maar het komt wel bij dat de tekst, want Harry heeft op een gegeven moment naderhand over de jaren heen, als ik er niet meer ben, dan moet op mijn graf komen te staan, it serves the right to suffer. Mm. En in de tekst begrijp je dan ook wel waarom. Dat zijn later de graftekst anders is geworden, dat is een ander verhaal. Maar daar heeft hij toen wel mee gespeeld.
1: It serves the right to suffer.

serve you right to be alone. Serve you right to suffer.

0: days done past and gone, and memories can't live on that way in the past. Them day is gone.
1: Een van de iconen van de blues zou je kunnen zeggen. John Lee Hooker, It Serves the Right to Suffer. Inderdaad, een van de grote voorbeelden van Harry Musquet. Naast Sonny Boy Williamson en Howlin' Wolf. Eigenlijk, voor hem waren dat de drie groten ongeveer.
2: Ja.
1: Jan, wanneer Harry zijn carrière indeelt in periodes, dan heb je de eerste periode Cuba in the Blizzard, 65 tot 80, zeg maar, 15 jaar. Dan van 80 tot 95 en van 95 tot 2011.
2: Ja.
1: Jij zat in die tweede periode.
2: Ja, en dan ook niet helemaal nog.
1: Nee, maar niet meneer, maar 86 tot wat was kenmerkend voor die periode? Hoe zou je die kenschetsen?
2: Vanuit welke invalshoek?
1: Nou, wat mij opvalt, Cuba in the Blizzard was in 1980 afgelopen, zeg maar. Red, White and Blue was al geweest. Ja. En je krijgt dat de naam dat het Musquet gaat worden.
2: Ja, het was eerst nog Musquet Gang.
1: Ja.
2: En toen werd het Musquet. En precies daar zat ik erin. Na Rimshots in the Dark, daarna.
1: Ja.
2: Er was natuurlijk gedoe bij Studio Spitsbergen bij Jan-Willem Rudolf. En daar kwam Erwin er ook bij. En daar hadden ze ook Hannes Langkamp en Gino Jansen erbij. En dat kwam ook omdat Hannes af en toe kantjes inspeelde bij de studio bij Jan-Willem. Omdat Hannes strak kon drummen.
1: Mm-hmm.
2: Dus werd op een gegeven moment ook de Friese garde werd buiten de deur gezet. En toen kwam Hannes er dus in. Die nam Gino mee. En toen werd Rimshots in de Dark opgenomen. En toen was David Cardeur er nog bij, de Franse jongen. Die was na verloop van tijd ook eigenlijk de deur geweest. En toen kwam Roy Couchiel als keyboards. En toen was je daarmee de oude ritmesectie van Fox de Fox.
1: Ja.
2: Plus Erwin, die Elko dan vervangen had. Plus Harry. Dus dat werd de nieuwe bezetting. Musquet Gang, Musquet naderhand.
1: Maar waarom noemde hij dat niet weer Cuba in the Blizzard?
2: Omdat hij dat niet wilde. Omdat het muzikale idioom, het concept, niet hetzelfde zou zijn als wat bijvoorbeeld bij de oude Blizzard het geval was in verschillende perioden. Dus destijds hebben ze ook gekozen voor Red, White and Blue en ook niet voor Cuban and Blizzards deel 2 of deel 3. Dat wou Harry niet, omdat hij dan... Hij wou die herinnering daar niet aan koppelen. Hij wou dus nadrukkelijk wel weer verder. En dat was ook lastig. Hij stapte natuurlijk over. Eigenlijk van 12 maart blues hebben ze eigenlijk nooit gespeeld. En als ze speelden was het op een andere manier. Dus hij zocht ook wel naar progressie. En met die jongens had hij dan wel een soort progressie, omdat het meer de funky kant op ging en meer de rocky kant. En af en toe een beetje jazzy die kant op ging. Maar dat was altijd zoeken, dat kwam er niet echt uit. Dus hij moest ook in overleg met die jongens vice versa qua zingen en de muzikale bedding. Dan moesten ze elkaar gaan vinden en dat heeft dus wel veel tijd gekost. Maar het was ook veel steviger dan qua power en geluid dan daarvoor.
1: En hoe reageerde het publiek daarop?
2: Nou, in het begin niet altijd even lovend, zeg maar. Want één, vonden mensen in het publiek dat Erwin verving was in de plaats van Ilko. En Ilko was een heel ander type gitarist dan Erwin. Erwin had heel andere achtergronden. Hij zat veel meer bij White Honey bijvoorbeeld, bij Hanneke Kappen en bij anderen en bij Appie Albers. Dus die had een andere feel. En was ook technisch misschien op een andere manier onderlegd dan Ilko. Ilko was veel meer een gevoelsmens en veel meer een romanticus. En ik denk dat Erwin veel strakker speelde en ook wat harder speelde en meer technisch speelde. Het andere viel. En die rippersectie, Hannes en Gino, dat was wel een tandem. Want Hannes die sloeg gewoon altijd strak gewoon door. En dan kon Gino daaromheen spelen. Dat vond Gino dan weer prettig. Dan hoefde het niet altijd zijn vaste deuntjes te doen, maar die kon daaromheen spelen. En dan Roy, om de rippersectie compleet te maken, Roy Couchiel die speelde dan daar weer op. En Roy had wel een goede feel. Die keek ook natuurlijk zowel links naar de ritmesectie als hij speelde. En die keek rechts naar Harry voor het podium. Dus die kon altijd een beetje anticiperen. En Erwin had dan een soort vrije rol.
1: En die introduceerde ook de dwarsfluit in de muziek daar.
2: Ja, die nam de dwarsfluit mee. Ja. En na verloop van tijd toen die jongens zich dat ontwikkelden, toen bleek bijvoorbeeld ook dat ze waren niet allemaal even jazz-minded hoor. En Harry was dat wel ooit geweest, hè. Harry heeft dus een gigantische verzameling jazzplaten gehad toen hij in Grollo in die oude boerderij woonde. Maar op een bepaald moment is dat dus verdwenen tussen aanhalingstekens. En Harry was liefhebber van de Bob en de Hardbop met name.
1: Ja, ja.
2: En dat merkte je ook wel in zijn gedrag. Maar dat komt ook omdat natuurlijk Harry ook mede beïnvloed is geweest door Jack Kerouac en al die jongens daaromheen. En ook de Nouvelle Vague en ook literatuur, Oostblok en andere en klassiek. Dus Harry had zelf een mix van referenties en een mix van ervaringen. En hij moest er natuurlijk dan via die microfoon eruit zien te krijgen. En dat ging in die beginperiode van de business natuurlijk gewoon heel erg. Want wat comes in, goes out again. Maar naderhand was dat veel moeizamer. Ja.
1: Maar het publiek reageerde daar verdeeld op?
2: Verdeeld, want...
1: Het oude repertoire wilde horen. Harry zei altijd, dan komt de bluespolitie, die komt weer langs.
2: Ja, dat vond hij vervelend, maar ook voor de jongens. Want Ilko was weg en dan moest natuurlijk Erwin tegen Ilko opboksen qua beeldvorming.
1: Ja.
2: En qua ritmesectie was het natuurlijk niet meer bluesy, maar het was meer funky-achtig. En, nou, daar moest het publiek wel aan wennen.
1: Hmm. Dus maar kreeg jij het organisatorisch een beetje op de rit dat allemaal klopte?
2: Ja, wat ik al eerder zei, even met Dick Molenaar, komen we natuurlijk qua randvoorwaardelijk, qua financiën, organisatie en de belastingen en Buma Stemra en de fiscus, konden we dat allemaal redelijk gewoon op orde krijgen. Dat is ook geluk. Er waren wel wijzigingen gewoon in de dingen eromheen, qua technicus. Werd bazuin, werd er naderhand, om allerlei redenen kwam er weer iemand anders en schoof door. Mm-hmm. En met Jannes Meijer daar weer na kwam het dan wel in ontwikkeling. Dus op een gegeven moment speelde die band wel redelijk veel. En doordat ik Bert Bijlsma er wel weer bij betrok als boeker, maar die had natuurlijk zijn eigen circuit. En dat is zonde omdat aan de kant te schuiven.
1: Ja.
2: En daarnaast vroeg ik Peter Sikkema, die had Budo Gogo in Groningen. Dezelfde Peter Sikkema die nu in Oosterpoort allerlei dingen doet. En die was bereid om ook te boeken, maar die zat gewoon net in een ander circuit.
1: Hmm.
2: De Stichting Pop Museum Leidenvoort had bijvoorbeeld een podiumcircuit. En daar zat Bert niet in met zijn boekingscontacten, maar Peter wel.
1: Want in die tijd zat Harry Musquet denk ik nog in de bijstand, of niet?
2: Toen ik bij Harry kwam, zat hij in de bijstand.
1: Ja, ja. En hoe heb je dat op kunnen lossen? Of?
2: Ja, ik ben gewoon naar de gemeente Assen gestapt. Ik heb de afdeling opgezocht, een afspraak gemaakt en het gewoon voorgelegd. Van ja, ik kan er wel ingewikkeld over doen, maar ik wil gewoon weten hoe die feiten liggen.
1: Ja.
2: En nou, Harry was natuurlijk net als elke andere. De belastingpapieren gingen natuurlijk allemaal gescheurd, allemaal de bak in. En alles ging zwart, dus er werd gewoon niet op gelet. Ik denk, ja, dat kan niet. Want wat als ik doorga en ik neem verantwoordelijkheden en ik moet contracten ondertekenen, wil ik daar zelf niet de dupe van worden. Dus daar ook die constructie met Dick en dat allemaal goed uit te zoeken.
1: Ja, ja.
2: En bij de sociale dienst in Assen, daar trof ik Jas Dijnkerken, die vroeger dus voor Blizzard ooit nog chauffeur was geweest.
1: En die tegenwoordig trouwens de historische TT doet, hè?
2: Ja.
1: Ja, grappig, ja.
2: En ik heb Jok een paar keer gezien en gesproken de afgelopen half jaar. En toen vertelde hij het ook, want hij zegt, ja, maar dan kwam jij langs om het allemaal te regelen. En dan belde ik Harry op en dan zei Harry van, ja, dan moet je niet bij mij wezen, dan moet je bij Jan zijn.
1: Ja, ja.
2: Nou, zo hebben we dat op kunnen lossen. En eigenlijk heeft de sociaal dienst Jos in feite een paar ogen flink dichtgeknepen om het opgelost te krijgen.
1: Ja.
2: Toen was Mariska weg, dat was natuurlijk ook drama. Dat
1: die de vriendin van Harry Musquet,
2: ja,
1: Mariska Kok.
2: Ja, dat vond je vooral terug op Rimshots in the Dark. De teksten die liegen er gewoon niet om. Dat was zijn statement om daarmee af te rekenen eigenlijk.
1: Schizo like you.
2: Ja, en allemaal hier om flipside. En nou, dat was natuurlijk geen leuke periode. Want Harry had natuurlijk altijd een soort onvermogen. Niet iedereen wil dat onderkennen. Harry had altijd een onvermogen van wat ik voel, wat ik ervaar, wat ik vind. Hoe vertolk ik dat dan wel in teksten, dan wel in sociale contacten. Daar was hij niet altijd even handig in.
1: Ja. Daarom zeg ik ook altijd, wanneer je Harry Musquet wilt leren kennen, moet je naar zijn teksten luisteren.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: En daar zit zijn verhaal in.
2: Ja, en daarachter, de teksten komen ergens vandaan. Dus je moet ook qua referentiekader, als je dus weet waar Harry door beïnvloed is geweest of zich heeft laten beïnvloeden, qua literatuur, qua muziek, qua film en qua andere dingen. Of het Oostenrijk, het Habsburger Rijk en al die dingen maar op. Dat maakt hem dus veel breder dan alleen maar een Drentse jongen uit Assen die blues is gaan maken.
1: Ja. Je volgende muziekkeuze, Jan, is van Tower of Power.
2: Ja.
1: Hij heeft toch vast een reden. Misschien wel dat je hier op de achtergrond hoort.
2: Ja, en met name hoor ik daar dus een hoge toetering.
1: Ja.
2: En zo te horen is dat Bertus, denk ik.
1: Dat is Bertus Borgers, ja.
2: Daar hoor ik het dan wel aan af.
1: Ja.
2: Nou, wat ik al zei, Harry was heel erg beïnvloed ook door de jazz. Hij wist daar heel veel van ook. Toen bepaald met zijn hele platenkast jazz was weg in Groningen. En we waren een keer bij KRO-studio's in Hilversum bij Hubert van Hoof in een programma. Daar had hij ook een lijstje gemaakt. Daar zat onder andere ook de Tower of Power in met het nummer What is Hip. Dat sprak hem aan. Niet alleen qua muziek, maar ook qua tekst. Want als je in staat bent door de muziek heen te luisteren, dan gaat die tekst eigenlijk over, ja, waar hebben we het met z'n allen over?
1: Ik bedoel,
2: oppervlakkigheid. Harry moest niks hebben van oppervlakkigheid. Het moest wel ergens over gaan.
1: Ja.
2: En What is Hip gaat ergens over.

0: heerlijke, strakke muziek van Tower of Power 1973, What is Hip. Je luistert naar Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. Live opnemen op de tentoonstelling Window of My Eyes en boven is de tentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld. Gast is Jan Vrieling, manager in de periode van 1986 tot 1991 ongeveer. Ja.
1: Ja.
0: Was het een man, zoals jij hem ervaren hebt, Jan, was het een man die te managen viel?
1: Ja, by the hard way.
0: Vertel, the hard way, dat ging moeilijk.
1: Ja, Harry was geen makkelijke man.
0: Ja.
1: Als hij echt op zijn gemak was, dan had je spreekwoordelijk geen kind aan hem.
0: Mm.
1: Maar op het moment dat hij de stap buiten de deur deed, dan leek het wel of hij soms last had van faalangst. Of last had van negatieve sociale controle, of hoe je dat wil noemen. En hij had natuurlijk heel veel moeite mee om die buitenwereld te accepteren zoals die was. Dus zijn realiteitsbesef was een andere dan die van de feitelijke werkelijkheid, denk ik. Ik denk, ja, ja, dat hij daar ook altijd een spanningsveld had. En ook als het gaat om relaties met mensen. Want hij vond het ook altijd fantastisch om mensen om zich heen te hebben. Maar wel in een beschermde omgeving.
0: Hm.
1: Dus bij optredens was hij ook altijd heel snel in de kleedkamer en niet te veel contact om hem heen. Want daar was hij niet zo op gesteld.
0: Ja.
1: En dat was niet per definitie bot of negatief, maar dat was ook zelfbescherming. En ik denk dat dat er ook voor zorgde dat hij niet altijd, zeg maar, de positieve beeldvorming om zich heen meekreeg. Want hij kon altijd af en toe wel heel vreemd bij de bocht komen, moet ik zeggen. En dat vertaalde zich ook wel. Eén voorbeeld bijvoorbeeld dat we ooit gespeeld hadden op een vrijdag ergens in de regio en we gingen naar de stad. En Harry ging ook mee de stad, want de andere dag moesten we naar de boerderij in Soetermeer. En toen gingen we naar Gdansk. En dat was de danstent in Groningen. En dat werd gerund door een oud-bassist van de TZ. En op een gegeven moment was binnen 5 minuten wist iedereen dat Harry in de tent was, plus wij erbij. Dus we waren ook heel snel van die eerste verdieping, tweede verdieping, derde verdieping, en zaten we op kantoor. En daar kwam natuurlijk van alles langs. En het werd heel laat en nog later. En toen ben ik op een gegeven moment gezegd van, ja, ik ga naar huis. En even afspreken voor morgen hoe we dat nou doen. Want als we op tijd in de boerderij moeten zijn waar we een combinatie hadden met een Engelse band, dan moeten we daar wel ergens om 7:00, 8:00 uiterlijk wel zijn. En alles op orde die zaterdagmiddag, maar geen Harry te bekennen en geen veld afwegen. En ik heb al die jongens bij elkaar moeten scharrelen in de stad. Totdat iemand een tip gaf, ja, maar hij slaapt boven bij Gdansk. Oh, maar wie heeft dan de sleutel? Ja, niemand. Oh, hoe komen we daar dan achter? Nou, het was weer 1 uur verder. Nou, toen ik heb hem zelden meegemaakt als toen. Dat is niet om, het is ook een beetje om het ook een beetje van de andere kant te benaderen. Mensen kennen misschien nog wel het programma Catweasel van de Engelse televisie. Dat was een kinderprogramma.
0: Ja.
1: En Catweasel zag er niet uit.
0: Ja.
1: Was een rare man. Nou, Harry zag er ook zo uit.
0: Ja, ja.
1: Er was dus geen land mee te bezeilen, maar hij moest wel mee.
0: Ja.
1: En we hebben hem echt moeten meenemen, want anders heb je een vorm van contractbreuk. En dan krijgt iedereen het gewoon terug. En dan gebeurt er dus niks.
0: Ja.
1: Dus in het busje gezet, buiten Zwolle, buiten Groningen koffie en brood erin. En gewoon stug voorhouden. Dan heb ik in de boerderij de deal kunnen maken dat die Engelse band eerst zou spelen en dan wij. Gelukkig gingen die akkoord. En uiteindelijk speelden die Engelse muzikanten nog weer samen mee met Biscay op het eind. Dus het loste zich wel op.
0: Ja,
1: maar met zo'n voorbeeld van hoe lastig dat af en toe kon zijn om hem te dealen of te wielen. Want als hij de kop verkeerd had, dan had hij hem dus echt verkeerd.
0: Ja. Maar ik denk dat het publiek het ook wel vaker onderschat van wat een last bekendheid met zich mee kan brengen.
1: Nou, dat is ook het probleem wat hij bijkomend had. Maar daar sprak je dan liever niet over.
0: Nee.
1: Dat was, zeg maar, zijn eer daarna of een vorm van foolish pride of hoe je dat wil noemen. Mm. En er werd natuurlijk altijd wel gedold in de band, want Gino was wel de gangmaker. Maar tegelijkertijd ook, kon hij ook een pain in the ass zijn, want het ging Gino ook altijd, hoeveel geld is er te verdienen?
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, en als er niet meer is, is er niet meer, dan moet je het ermee doen.
0: Ja.
1: Dus op een gegeven moment was er ook wel humor in de band, maar tegelijkertijd miste ik ook wel een bepaalde mate van muzikale progressie. Want kom op, er is meer dan alleen maar iedere keer jezelf het repertoire spelen.
0: Ja.
1: En Harry was op een gegeven moment moeizaam te bewegen om te gaan repeteren. Dat was dus heel lastig. En vonden de jongens die wilden spelen, maar liever ook niet. En was heel volgzaam wat dat betreft. Die wou natuurlijk ook geen oneenigheid.
0: Geen gedoe, ja.
1: Dat is ook zijn karakter.
0: Hmm.
1: En Roy Couchel, die had wel inbrengen, die wou dat ook wel. Maar het was toch Harry die dat wel tegenhield. En wat jij net al noemde, soms werd het gewoon te veel.
0: Ja,
1: dan had
0: hij
1: het ook over de arbeidsrustverhouding.
0: Ja, ja.
1: Nou, dat was niet voor niks.
0: Ja, ja.
1: Dus je moest
0: een van de dingen die mij het meest verbaasd heeft, een beeld wat ik me bijna niet kan voorstellen, dat hoorde ik later, dat wanneer hij op Curaçao was, dus veel latere periode, dat hij dan wel, dat hij danste bijvoorbeeld. Nou, een dansende Harry, Dat beeld kan ik me gewoon niet voorstellen. Ja, dat vond ik dus buitengewoon verrassend. Om dat te horen. Ja.
1: Dancing Bear, ja, maar dan anders.
0: Dan anders, ja.
1: Maar goed, nu ik wel
0: dat,
1: leuk
0: dat dat je... was dus ook een kant die blijkbaar wel in hem zat. Maar,
1: ja, zeker.
0: Maar die in Nederland niet naar buiten kon komen omdat hij gewoon nooit incognito was.
1: Ja, hij voelde zich ook altijd bespied, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Dus we gingen op een gegeven moment ook... En dat was wel een leuke periode. Muzikaal was niet altijd even progressief, maar de verhoudingen in de band lagen toen wel vrij goed. We gingen ook op vakantie naar Kreta. Met het hele clubje.
0: Ja, ja.
1: Behalve Roy, die ging niet mee, maar die had andere agenda's. Dus Erwin Java met zijn vriendin, Hannes Langkamp met zijn vriendin. En Gino Jansen met zijn vriendin. En Harry en ik. En het ging via een broer van Rudy Leukveld. Die had daar contacten. Dus we zitten daar in een huis waar 8 mensen in konden. Dus dat past goed.
0: Ja.
1: En daar hebben we 2,5 weken hebben we daar doorgebracht. Want daar heb ik ook Harry van een hele andere kant gezien.
0: Ja,
1: volleybal op het strand, zwemmen. Ja. En heel relaxed.
0: Ja,
1: maar tegelijkertijd ook wel weer bij je ertussendoor. Dat is gewoon niet te harde.
0: Er zat iets onberekenbaars.
1: Ja, ja, heel impulsief af en toe ook.
0: Luther Allison. Luther Allison kan ik me nog herinneren in 1991. Toen Harry 50 jaar werd, was er een jubileumuitzending op Radio Drenthe. Toen had ik Luther Allison aan de telefoon. Want die woonde toen in
1: Parijs.
0: In Parijs, ja. Heb jij hem ook ontmoet of niet?
1: Ja, meerdere keren. Want Harry was op een gegeven moment natuurlijk ook Master of Ceremonies in Vredenburg.
0: Ja.
1: Via Anneke van Dijk.
0: Presentator, ja.
1: En
0: ja.
1: Als het dan zover was, dan ging ik mee. En we gingen dus een vrijdagmiddag naar Vredenburg. Dan naar Anneke en collega's. Alles voorbereiden. Voor zover dat dan qua schema's, zeg maar een soort briefing eigenlijk. En dan met Anneke s'avonds een hapje eten. Nou, hangt er van wie er dan in de buurt was, die at dan mee. En dan zaterdag was het zover. En Harry moest dan natuurlijk de bühne op qua Master of Ceremonies. En daar speelde bij herhaling ook onder zoveel jaar speelde Luther Ellison daar ook.
0: Yeah.
1: En Luther Ellison was gewoon een heel sympathieke man. En dat klikte ook wel. En Muskie in het Engels dan wel Amerikaans slang, dat betekent misschien. Dus als ik daar weer over de haard denk, maar goed, misschien. Maar ze konden het wel vinden met elkaar. En Luther opereerde inderdaad vanuit Parijs. En die sloot ook vaak de blues-estafette af. En hij was toch wel een bluesman, Luther Allison, maar die had ook een grote soul-invloed wat hij met zich meebracht. Dus die kon echt een zaal ook meenemen.
0: Ja, ja, ja.
1: En misschien was Harry daar ook wel een beetje jaloers op, denk ik. Dat hij dat kon.
0: Life is a bitch.

0: Luther Allison Life is a Bitch van de LP Serious uit 1987. Nou ja, dat is de periode dat jij erbij betrokken was. We gaan in de richting van 1991 eigenlijk, Jan. Want 25 jaar in het vak zat Harry Musquet, ja, in 1991. Dat wordt een mooie opname hier, ja, op de tentoonstelling van getoond.
1: 1990.
0: Ja. Dat had jij uitgevonden dat het zo was? Of was het wel een mooie publiciteitsaangelegenheid?
1: Nou, dat sloop elkaar niet uit. want ik merkte natuurlijk wel dat... We speelden wel langzaam, maar zeker wel meer en meer. Omdat er meerdere kanten geboekt werd. Maar op een bepaald moment merkte ik ook wel weer dat het weer afnam. Omdat het repertoire niet vernieuwd werd. Toen kon ik een periode daar gastmuzikanten tussen zitten. In overleg met podia, waardoor het weer wat aantrok. Want dan waren de gasten weer... belangrijk genoeg voor een podium om dan de band alsnog wel te boeken.
0: Noem eens even welke gasten had je?
1: Bertus Borgers, Hans Durven, Jan Akkerman, Kim Snelton, John Lagrand, Tom Balagen. Zo ging het rijtje gewoon door. Allemaal gelang vraag en aanbod, zeg maar. En dat moest dan iedere keer natuurlijk ook wel vertaald worden. En toen bleek op een bepaald moment dat ik ook zag in de boeken van... nou, maar nou moet even slim zijn. Want als Harry en daarmee ook Eelco binnenkort, een anderhalf jaar later... 50 jaar als professioneel muzikant in het vak zitten... dat gebeurt niet zo vaak in Nederland... dan moet je erbij zijn. Dus dat heb ik toen ook voorgesteld. En ik weet nog wel dat we toen repeteerden. Die jongens repeteerden bij Jaap Geerts in het café. En toen heb ik het daar gewoon gelanceerd. Van, moet je horen, ik zie nu dat en dat. Wat mij betreft ga ik uitzoeken hoe we het zover kunnen trekken. En hoe dat zou moeten. Ik wil nu wel even weten of je het daarmee eens bent of niet.
0: Ja.
1: En dat de band zich ook realiseert, die waar je nu mee werkt. Dat je zich ook realiseert, als dat gaat gebeuren. Dat er dan zij niet alleen op het podium staan, maar ook anderen. Want anders heb je natuurlijk de bekende muzikantenhardenheid. En ik heb het toen verder uitgezocht. En dat is ook gelukt. Het was wel een hele tour de force, moet ik zeggen, om het zo ver te krijgen. Want ik moest eerst alles inventariseren met wie die allemaal gespeeld had. Vervolgens op welke plaat. En vervolgens moest ik uitzoeken van als het waar dan en hoe.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft heb ik assen rondjes gemaakt bij het gemeentehuis, bij Gert van der Kuil, van der Kolk en bij anderen. En op een gegeven moment zat het er daar gewoon niet in. Ik kwam er niet uit. Want ik had natuurlijk zelf geen garanties als het ging om financiën. Ik kon het zelf ook helemaal niet betalen. Dus het moest ook zelf supporting worden. Ja. En de entrees en andere dingen eromheen. Plus alle andere dingen eromheen. Dus ik had ook bedacht dat het jubileumconcert... Musquet 25 jaar, Blizzards 25 jaar... dat je dat combineerde met periodes. Maar er moesten natuurlijk ook eigenlijk wel... de platen moesten omgezet worden naar cd's. Want dat speelde toen ook. Dus moesten alle contracten doorgespit worden. Moest ik ook met de Bim en Stemraad, die platenmaatschappij. En vervolgens was het ook goed om te kijken naar de PR en de promotiekant. Maar ik had één ding voor ogen, dat het jubileumconcert geen doel in zichzelf was voor wat mij betreft. Maar dat het een middel was om daarna die spin-off te pakken. Want dan had Harry de kans gehad om dan nog even flink door te halen met die band. En dan doorzetten, een nieuw repertoire. Mm-hmm. Nou, dat is naderhand gebleken dat dat niet zo uitpakte.
0: Maar wie kreeg je allemaal bij elkaar van de oude Blizzards in 1990 in Vredenburg? Want dat werd het uiteindelijk in Utrecht.
1: Het werd in drieën geknipt. Dus de eerste periode was naast Harry Herman Brood... Willy Middel niet.
0: Nee.
1: Dat was Jaap van Eyck. Hans Kins. Hans Waterman. Daar hadden we de eerste periode. De tweede periode was dan zeg maar de ritmesectie uit Zwolle. Met Helmut van der Vecht en Herman Deinem en Hans Lavaille. Mm-hmm. Plus Harry. Eelco speelde natuurlijk in de eerste set ook mee. In de tweede set ook nog een deel. En toen was het zoeken naar de derde set. Was dan de toenmalige geldende Musquet band. En vervolgens was het wel aardig om daar ook voor het publiek aantrekkelijk mensen aan toe te voegen. Cas Lux onder andere.
0: Ja.
1: Vervolgens ook Jan Akkerman, waarvan niemand wist dat hij kwam. Daar hadden we achter de schermen apart geregeld via Hans Waterman. Want Jan was in Londen aan het opnemen voor IRS-label, voor Miles Copeland. En Hans kende hem. Via kwamen we daarachter. En Jacques van Del van Chapel Music, die had het ook geregeld. Dus ik hoefde hem over de kosten niet druk te maken. Dus Jan kwam out of the blue midden halverwege dat concert op het podium. Nou, er waren toen Jean Lagrand en dus waren het allemaal ingedeeld.
0: Ja, Kim Snelton had je
1: Kim Snelton, allemaal goed verdeeld. En met name hebben Roy Couchel en Rudy van Dijk, die hebben met z'n tweeën dus het hele muzikale programma in elkaar gezet.
0: Oké.
1: Nadat we wel met Harry van tevoren hadden doorgesproken, hoe gaan we dat nou doen? Maar Harry was nogal stug, ook wat dat betreft, want het ging natuurlijk om hem. Dat was ook de bedoeling. Maar vervolgens kun je natuurlijk anderen niet uitsluiten. Dus hoe ga je er met Eelco om? Mm. Hoe ga je met Herman Brood om? Mm. Nou, dat was dus, er moesten wel veel vijf en zes. En uiteindelijk heeft Anneke Verdijk de doorslag gegeven door te zeggen... Harry, moet je goed horen. Wij doen dit voor jou. Jij zit 25 jaar in het vak. Maar je kan niet zonder Herman en niet zonder Eelco. En eventueel ook niet zonder anderen. Dus het is nu of ja of nee. Nou, toen werd het dus ja.
0: En het werd een legendarisch concert.
1: Ja, met ups en downs moet ik zeggen. Want niet alles ging even zoeken.
0: Dat zal best, maar het was wel een legendarische setting in elk geval. Al die mensen bij elkaar op het podium. Ja. Daar is een opname van gemaakt, een filmopname van gemaakt, videoopname. Die wordt vertoond hier op de tentoonstelling in het Drents Museum. En het hele concert dat is te zien in het Cubie en het Blissers Museum in Grollo.
1: Okay.
0: Jan, we gaan ik wil nog een stuk draaien van de Neville Brothers. Want ook dat was een favoriet van Harry volgens mij.
1: Ja, en meerdere redenen. Enerzijds New Orleans, of New Orleans, dat is een beetje hoe je het uitspreekt. Je had de Big Apple, dat was New York, en je had de Big Easy. En de Big Easy was New Orleans. Dus die hele hoek van de meters en van Dr. John en alle dingen daaromheen, dat sprak Harry erg aan. Omdat het een niet zozeer een beat had, maar een groove waarbij achter de tel gespeeld werd. Het was muzikaal niet alleen interessant, maar ook om te swingen was het interessant. En dat sprak Harry aan. En de Neville Brothers met name, omdat het een hele close band was, was eigenlijk een family tribe. En dat tribe gevoel, dat vond Harry van belang, want dat wou hij met zijn eigen band eigenlijk ook.
0: Yellow Moon.

0: prachtige muziek van de Neville Brothers van de gelijknamige LP Yellow Moon uit 1989. 1990 was het concert in Vredenburg. 1991, toen ontstond dit programma trouwens, Harry's Blues.
1: Ja.
0: Heb jij dat nog meegemaakt eigenlijk?
1: Ja, want op een gegeven moment belde jij naar Harry om te kijken van, goh, heb je daar zin in, lijkt het je wat?
0: Ja.
1: Nou, daar moest ik wel even over nadenken. En hoe moet dat dan? Dus ik dacht, dat weet ik ook niet. Wat je kan doen, je kan gewoon wel even Hans Dulzer bellen van de VPRO. Want die had een programma bij de VPRO. En zei, als je nou Hans gewoon belt, of ik bel hem. En Hans is niet te beroerd om te vertellen hoe dat gewoon gaat en waar je aan moet denken hoe en wat. Dat heeft Harry ook daadwerkelijk gewoon gedaan. En omdat Hans af en toe meespeelde, lag die verhouding ook wel vrij goed. En uiteindelijk is dat dus weer, zeg maar, weer teruggekomen. Vervolgens heeft hij het bij jou ingevuld, zeg maar.
0: Ja, nou, hartstikke mooi dat jij daar ook nog een bijdrage aan hebt geleverd. Want wanneer is jouw verbinding met Musquet, zeg maar, als manager, wanneer is dat afgelopen? Wanneer is dat geëindigd?
1: Dat was 3 dagen nadat hij 50 werd.
0: Oké.
1: Dat was volgens mij hem.
0: Dus 13 juni 1991.
1: Ja, dan moet ik even kijken. 10 juni is. Harry is van 10 juni. Dus ja. Op 13 juni 1991 was het over. En dat was een beetje ongemakkelijk. Maar goed, daarvoor dat werkte dat misschien ook wel een beetje in de hand. Het jubileumconcert ging goed.
0: Ja.
1: Dat was een succes. Promotie, publiciteit, de hele landelijke pers, radio, televisie, media, alles kwam langs en voorbij. En dat was ook de bedoeling. En toen ging het voor mij om de spin-off. Zo van leuk en aardig, maar hoe nu verder? En dat betekent dat Harry en die band, zo, nou is het aan jullie. Dat hebben we nu gedaan, geregeld. Neem dat mee. En nou moet je aan de bak, als je nog wat wil. Echt aan de bak. Nou, dat kwam er dus eigenlijk niet van. En binnen een jaar waren er nog wel wat opnames. Bij Jannes Meijer in Rodewolde met René Houwen. Wat cd-singles. Toen kwam Cut Deluxe.
0: Ja.
1: En toen hebben we Bettersborg gevraagd. Om
0: dat was al een kleine cd trouwens.
1: Ja.
0: Er stonden volgens mij maar 6 nummers op of zo.
1: Ja, maar dat was ook niet van niks. Maar er was niet zoveel meer repertoire. Dat kwam er niet van.
0: Okay.
1: Op welke reden ook. En dan kun je achteraf over twisten aan wie het wel of niet lag. Het lag zowel bij de band als ook bij Harry en vice versa. Het kwam er gewoon niet uit. Het kwam er niet van.
0: Ja.
1: En toen hebben we Bettersborg erbij gevraagd als een soort muzikale coach. Ook om Harry een beetje te ondersteunen. En die klik lag anders. En die Cut Deluxe kwam dus uit met wat cd-singles. Toen werd daarna Harry 50. Dat was feestje bij Grollo met de fanclub en muzikant en alles erop en eraan. Ook Jan Akkerman. En die dagen ervoor had Jan Akkerman mij gebeld. Van ja, goh, moet je horen, ik heb een probleem met de BV en belasting en andere dingen. En ik heb gehoord dat jij bij Harry wel goede dingen doet. En daar moet ik maar eens over hebben. Toen zei ik van nou, ik ben zondag in Grollo, want Harry wordt 50 jaar, die ben ik ook voor gevraagd. Dus ik, nou, wat mij betreft zien we elkaar daar. Ik bel onderwijl Dick Molenaar om te kijken, want die komt ook. Dat we 's ochtends elkaar even zien in Assen, waar dan ook, om de dingen door te spreken. En dan gaan we 's middags naar Grollo. En dan pikken we het gewoon die week wel op daarna om te kijken hoe dat verder kan. Nou, het feestje achter de rug, zondagavond laat. En Akkerman had hem om. En die moest nog naar Akkrum. En ik had verder niet zoveel gedronken. Dus toen zei ik, nou, dat breng ik je wel, ik wil gelijk morgen spullen doornemen. En Harry zegt nog tegen mij in de deur op Denker omdat je het allemaal goed regelt. Dus ik ben bij Jan geweest te slapen en die maandag, de hele dag, en die dinsdagmorgen nog, alle uitzoeken van die BV en de belastingen. Misschien dat wel een grote drama bij Musquet in de beginperiode. En we hadden afgesproken dat ik die dinsdagmiddag gewoon thuis zou zijn in Groningen, want we gingen naar de studio van Jannes Meijer. En toen belde Harry dinsdagmorgen, die belde op. Om te vragen van, is Jan nog bij jou? Ik dan bij de andere Jan? Ja, hier zie je nog. Nou, laat het ook maar blijven.
0: Ja.
1: En toen zei Jan van, ja, maar dat gaan we niet doen. Dus die in de auto, wij naar Assen, af naar Harry, naar de Smetanalaan, 442. En dan stonden we voor de deur. Mocht Jan er wel in, maar ik niet.
0: Het was gebeurd.
1: Daarna werd even uitgelegd hoe en wat. Nou, ik vind het ook wel goed.
0: Oh.
1: Laat maar. En toen was het over. Nou, toen moest natuurlijk alles afgehandeld en dat hebben we dus via Dick allemaal afgehandeld.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar bij Harry was dus gewoon, was op dat moment gewoon niet mee te overleggen. Ook niet als het ging om afhandeling van zaken en zo. Dus daar heeft hij flink wat laten liggen.
0: Toch een beetje een vervelende slot, Jan.
1: Ja, meer dan.
0: Ja. Dank voor de aanwezigheid in deze uitzending. We zitten in onze tijd. Harry's Blues wordt gemaakt door Albert Haar en door Ruben Esther, de techniek. We besluiten met een nummer wat ook de keuze van Jan Vrielink is. Prachtig nummer van Howlin' Wolf. Compositie van Willie Dixon, Built for Comfort. Tot volgende.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Mitch Ryder uit Michigan begon ooit lang geleden als achtergrondzanger in de soulband The Preps. Later werd hij zanger bij Billy en The Riveras. En met dat bandje werd hij het huisorkest van de soulclub The Village in Detroit. Daar werd hij ontdekt door de songwriter en producer van The Four Seasons, Bob Crew. En vandaag loopt deze Mitch Ryder als een rode draad door het programma. Mitch Ryder, Rock'n'Roll.

Mitch Ryder, rock'n'roll. Barbara Lynn uit Beaumont, Texas, is een linkshandige bluesgitarist. Ze begon als Bobby Lynn and Her Idols, maar toen werd ze ontdekt door zanger Joe Berry en toen ging het snel met haar carrière. Ze toerde met Stevie Wonder, Jackie Wilson, Sam Cooke, Otis Redding, James Brown, B.B. King. En dat leverde haar 13 hits op in Amerika. Maar dit was haar enige nummer 1 hit, Barbara Lynn, You Lose a Good.

Barbara Lynn, You Lose a Good Thing. In 1965 was het een grote hit in Amerika voor Mitch Ryder en de Detroit Wheels. En in 2005, 40 jaar later, nam hij zijn grootste hit opnieuw op voor zijn soloalbum Devil With Her Blue Dress Off. Mitch Ryder, Jenny Take a Ride.

Een ode aan Amsterdam van Mary Gauthier van de cd Dark Enough to See the Stars. Tinsley Ellis, dat is een man die vooral bekend geworden is met het nummer A Quitter Never Wins. Hij opgeeft, dan win hij niet. Nou, daar heb je groot gelijk aan. Dit is een nieuwe cd van Tinsley Ellis, Devil May Care, en daarvan Beat the Devil.

Dan de blanke gitaarblues van Tinsley Ellis gaan we horen. De zwarte blues van The Cold Stairs. Dat is een duo uit Amerika. Brian Mullins op drums en Chris Tapp op gitaar. Die wel een beetje in hetzelfde idioom fungeert eigenlijk. De stevige bluesrock. Een nee-cd is van deze beide mannen nu te komen. Heavy Shoes en daarvan Dust in My Hands.

Kijk, je hoort de wind blazen. Stof vlug over de prairie. Dust in my hands. De Cold Stairs van hun cd Heavy Shoes. Je hoort het in Harry's Blues op zondagavond tussen 6 en 7... en op donderdagavond tussen 10 en 11. Vorige week draaide ik al een stuk van de cd van Rick Meijer. Rick Meijer, een gitarist uit Friesland, uit Het Beeld, uit Sint-Jacobi-parochie, komt hier oorspronkelijk vandaan. Heeft een solo-cd uitgebracht met allerlei andere artiesten, allerlei andere mensen die eraan meewerken. Bottleneck Jack onder andere, maar nog veel meer. En daarop staat ook het nummer Rollin' and Tumblin'. Het origineel is uit 1929, dus bijna 100 jaar alleen. Straks het origineel, maar nu de versie van Rick Meijer. Well, I

Rollin' and Tumblin' van de nieuwe CD van Rick Meijer. Een origineel nummer van Hambone Willie Newburn. Maar in deze uitvoering zingt Minke Adema die doet de vocals. Hans Eiken naar de drums. Michel van Schiet de bas. Bas Kleine die speelde op de bluesharp. En Nico Oudhuizen op de percussie. En Rick Meijer uiteraard gitaar. Uitstekende CD van deze man uit Friesland. Het origineel, dat is al uit 1929 van Hambone Willie Newburn. Man die eigenlijk maar 6 liedjes gemaakt heeft. Maar Rollin' and Thumblin' is natuurlijk wereldberoemd te worden. Want het heeft allerlei uitvoeringen kent ook. Het is eigenlijk een beetje gepikt, overgenomen, maar zeg, door Robert Johnson in 1936. Toen die in San Antonio opnames maakt, heeft hij ook Rollin' and Thumblin' opgenomen. En Bullemees niet denkt dat het origineel van hem is. Maar dat is dus niet zo. Het is uit 1929 van Hambone Willie Newburn.

Ja, dit is echt heel lang geleden opgenomen, origineel in 1929. De originele versie van Roll and Tumble Blues van Hambone Willie Newburn. Dat is een man waarvan de zegpot zijn zal waarschijnlijk in 1901 geboren wezen. Kijk, dat wist ze dan niet eens precies. Dus niet helemaal goed in de burgerlijke stand opgenomen. Hij is in 1965 overleden. Maar zelfs door was er op een gegeven moment nog twijfel aan. Want in 1947 had hij in de bakken zitten. En toen dachten ze dat hij door overleden was. Een beetje onduidelijk leven van deze Hambone Willie Newburn. Nou, dan moet er nog een derde versie komen. En dan kun je kiezen natuurlijk voor een older versie van Robert Johnson of van Howlin' Wolf of van Elmo James. Want allemaal hebben ze dat wel opgenomen, maar die woord is ook wel. En wat er recenter in de 60e, 70e jaren, The Cream of Jeff Beck. Maar ik kies voor een versie van Jackie Fenson. Jackie Fenson is een Texaanse gitariste, zangeres. Niet zo oud nog. Ik wil ook wel eens een nieuwe versie horen, zeg maar. Van de cd Joy U 2019. Jackie Fenson met Rollin' and Tumblin'.

Drie totaal verschillende versies van Rollin' and Thumblin'. Het origineel uit 1929. En dan bijna 100 jaar later een versie van Rick Meijer, de Friese Rick Meijer. En uit Austin, Texas van Jackie Vanson uit 2019. Rollin' and Thumblin'. Toen Harry Musquet en ik in 1993 in Baton Rouge waren in Louisiana, toen binnen we naar Tabby's Blues Boxen West. En toen kwamen we aan de praat met Tabby. En dat is Tabby Thomas. En die had het over zijn zeunen. Daar was hij knap trots op zijn zeunen. Chris Thomas King. En, want die maakte carrière in de filmindustrie. En dat vond Tabby geweldig. Tegelijkertijd wilde hij eigenlijk ook wel graag dat zijn zeunen ook in zijn eigen voetsporen zou treden, namelijk de muziek. Want hij was een verdienstelijke blueszanger, Tabby Thomas. Nou, dat is later gebeurd. Want Chris Thomas King, onder die naam zingt hij, heeft nou een single uitgebracht, Phil Jorren single uitgebracht. En dat is een echte blueszinger, want hij zit een beetje op, het, op de grens van de moderne blues, de rap en de old blues. En toch hij dit volgende nummer eigenlijk ook wel een beetje over. Kun je het wel in huren. De Slow Dragging Blues.

De Slow Dragging Blues. Minder rap dan ik eigenlijk dacht, dat moet ik eerlijk wezen. Maar het is wel een mooi nummer van Chris Thomas King. De volgende zangeres uit Amerika, een beetje het zuiden van Amerika, dat is een wat lastige zaak. Althans, wat de uitspraak betreft. Ze zit bij een Duits label, bij Roof. En dan ben je heel sterk geneigd om het uit te spreken als Dana Fuchs. Fuchs. Fuchs. Zo schreef je het. F-U-C-H-S. Maar als je dat dan opzoekt op in Wikipedia, dan staat er keurig netjes Dana Fuchs, pronounced as Fuchs. Fuchs. Dana Fuchs. Nou, ik hou het toch maar op Dana Fuchs. Er is een nieuwe cd van Ruud, van deze zangeres die heel veel in Nederland optreedt. Onder andere op de Rhythm and Blues Night in Hoogeveen. De Bluesnacht in Hoogeveen. Dit is van hun nieuwe cd Borrowed Time, Hard Road.

Dana Fuchs met Hard Road. Geweldig optreden altijd van Dana Fuchs. Stevige band erbij en een mooie vrouw om te zien die op het podium de aandacht wel naar zich toe weet te trekken. Van de nieuwe CD Borrowed Time. Op het Roof label. En daar zit ook Bernard Allison, die zit daarop. Bernard Allison, de zoon van Luther Allison, die in 1997 overleden is en die eigenlijk de familietraditie voortzet. Ook al voegt hij wel wat nieuwe elementen aan de blues toe. Dat zei zijn verhaal tegen van wees een beetje breder dan alleen maar blues. Bernard Allison van zijn nieuwe CD High and Lows, Hustler.

Bernard Ellison, samen met Bobby Rush. Hij noemde zijn naam ook in het liedje met het nummer Hustler van de cd High and Lows. Uitgebracht op het Duitse Roof label. Albert Cummings, dat is een, zeg maar de blanke pendant van Bernard Ellison. Bernard Ellison is een zwarte man, Albert Cummings een blanke man. Zijn tiende cd heeft uitgebracht, hij is 54 jaar. Speelde ook al eens op het festival in Grollo, het Holland International Blues Festival. Zijn tiende cd die heeft hij opgenomen in Nashville, in de studio van Peter Frampton. Maar denk nou niet van dat het een country cd geworden is. Nee hoor, het is echt een blues cd geworden. Sounds Like the Road.

Albert Cummings met Sounds Like the Road van zijn nieuwe cd 10, nummer 10. Harry's Blues zit er bijna op. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Musqué uit 1983 van de LP The Legend. Op een nummer met onder andere Gina de Bruin, die zongde bij Marcel Schimschijmer op de bas. Hans Lefay op drums. Tom Barlager zat er ook nog bij. Paul Smeenk op gitaar en Harry Musqué uiteraard. Nou, wie zat er nog meer bij? Mag ik nog meer nemen? Klaas van Dijk en Ruud van Dijk op de tenor saxofoon. Want er zaten vele blazers bij. Het nummer is geschreven door Jules Deelder uit Rotterdam. For Real.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De Woodies komen uit Nashville. Dat is een band rond het echtpaar Diane en Michael Woody. En Michael Woody schrijft alle nummers altijd met erkende songwriters zoals David Lee Murphy, Chris Hillman, Fred Collar en Steve Earle. De gitarist op zijn platen is Albert Lee. De Woodies, Habits of the Heart.

The Woodies, Habits of the Heart. Ryan Shaw, dat is een zanger uit Georgia. Hij komt uit de musicalwereld. Hij ging naar New York en dan werd hij zanger van de Fabulous Soul Shakers. En hij maakte daar een soloalbum met soulklassiekers. This is Ryan Shaw. Dit is een cover van een oude hit van de Falcons met leadzanger Wilson Pickett. Ryan Shaw, I Found a Love.

Ryan Shaw, I Found Love. Peter van Schie is al 35 jaar zanger-gitarist van de Haagse band The Clarks. En daarnaast is hij actief als songwriter en producer in zijn huisstudio in Voorburg. Dit is een demo-opname van zijn laatste compositie. Peter van Schie, Love and Affection.

Peter van Schie, Love and Affection. Storyville, dat was echt een topband uit Austin, Texas, met zanger Melford Milligan, de gitaristen Stephen Bruton en David Grissom, basgitarist Tommy Shannon en drummer Chris Layton uit Double Trouble, de begeleidingsband van Stevie Ray Vaughan. Ze leken een absolute topband te worden en de band ging uit als een nachtkaars. Storyville. The Changes. Ze leken een absolute topband te worden en de band ging uit als een nachtkaars. Storyville. The Changes Gonna Come.

Storyville, A Change Is Gonna Come. Daryl Scott, dat is een singer-songwriter uit Kentucky. Hij werkt in Amerika al met Steve Earle, Emmylou Harris, Guy Clark, Jimmy Dale Gilmore en Mary Gauthier. En hij speelde in de band Of Joy met Robert Plant. En hij schreef nummers voor Travis Tritt, The Dixie Chicks, Cap Mo en Alan Jackson. Een veelzijdig man dus. Daryl Scott, Let's Call It Alive.

0: Daryl Scott, Let's Call It Alive. Vincent Struble uit Californië. Dat was een band die razendsnel carrière maakte met de charismatische zanger Ty Taylor. Maar de laatste tijd is het angstig stil rond Vincent Struble. Run out of you.
1: Look!

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: In a Room Full of Blues van Room Full of Blues is het album van deze week. En er is nog één origineel bandlid actief in de huidige bezetting van Room Full of Blues. Dat is saxofonist Rix Lettail. En Room Full of Blues is natuurlijk een mateloos populaire bluesband aan de oostkust van Amerika, die al 26 albums heeft gemaakt. Maar daartussendoor was Room Full of Blues ook altijd de begeleidingsband van Jimmy Witherspoon, van Jimmy McCracklin, Roy Brown, Joe Turner, Eddie Vincent en Earl King. Room Full of Blues. Carcinoma Blues.

Room Full of Blues, Carcinoma Blues. Terry Thompson uit New York is de zoon van Richard en Linda Thompson, maar hij is intussen groter dan zijn beroemde ouders. Hij schreef alle nummers op zijn album Bella zelf. Terry Thompson, Delilah. Well.

Teddy Thompson, Delilah. De Supersonic Blues Machine, dat is een superband uit Californië, onder leiding van gitarist Lance Lopez en drummer Kenny Arnoff. En ze werken altijd met gastmuzikanten. Op het album California Soul zijn dat Robin Ford, Billy Gibbons, Eric Gales, Steve Lukather en Walter Trout. De Supersonic Blues Machine, What's Wrong?

The Supersonic Blues Machine, What's Wrong? Vitesse, dat was de band van de Amsterdamse drummer en zanger Herman van Boeien. En de band kende beroemde passanten. Herman Brood, Ferdy Karmelk, Rob van Donselaar, Jan Piet en Tex, Gerrit Veen, Jaap van Eyck, Jan van der Meij, Rudy de Kweljoe, Freddy Cavalli en Danny Lademacher. Ze speelden allemaal bij Vitesse. Rosalind. Oh.

Vitesse en de grootste hit Rosalyn. Paul Rodgers uit Middlesbrough, die kennen we natuurlijk van Three Bad Company, The Firm en van dat ongeloofwaardige projectalbum met Queen. Hij maakte in de Royal Studios in Memphis het album The Royal Sessions. Dit is een cover van een oude hit van Ovie Wright. Paul Rodgers, That's How Strong My Love Is.

Paul Rodgers, That's How Strong My Love Is. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek, en Freek Medendorp, die coördineerde de playlist. De Wentes Blues Band komt uit Kokkola in Finland. En die band is waanzinnig populair in de Scandinavische landen. Het album Woodstock werd opgenomen in de Lee Von Helm Studios in Woodstock. De Wentes Blues Band. Blues Ain't Bad.

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad. Yeah.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. The Way Up North, onze serie reisreportages over, zeg maar, de urbanisatie van de blues. Vandaag maken wij een klein uitstapje net noord de delta, want we gaan naar Hill County. En dat is gewoon naar Oxford.
2: Oxford, Mississippi. Oxford is een university town. De University of Mississippi staat daar. En het is een heel mooi, eigenlijk een mooi oud plaatsje met een prachtig mooi marktplein. En een fantastische boekenzaak.
1: Ja, ja, ja, heel mooi. Maar wij gaan door naartoe voor Fat Possum.
2: Ja, en Fat Possum, luisteraars, dat is een obscuur label waar obscure artiesten op zitten. Ik noem maar een paar. Bob Locktree, T. Model Ford, Robert Lee Burnside en Junior, helaas overleden, Kimbrough.
1: Nou, dat, ja, wat zul dat wezen, zo'n platenlabel? Toch redelijk bekend in Nederland.
2: Ja.
1: Publiciteer ook flink aan de weg, Tummet.
2: Ja, en wordt hier uitgebracht door een label wat vrij veel in moderne muziek deed. Een epitaph, dat daar. En ja, wij dachten op een gegeven moment, dat zal toch wel wat wezen. Nou, wij zoeken en zoeken en zoeken en nog eens zoeken. En toen kwamen wij bij een gebouwtje waar iets anders op staat. Er stond ook nog wat anders op. Iets over een merk van een bekende Japanese firma.
1: O ja, auto, ja. Ja, ja. Ja. Er zat er achterin, er zat een garage achterin.
2: Ja, en toen zagen wij, ik zeg verrek, daar had een heel klein bordje en er stond dat labeltje op. Dat diertje, die Fat Possum, stond daarop. Nou, wij naar binnen toe. Er was een man die was deuzen aan het verschoemen en zo. En zat achter een bureau en wij dachten, nou, dat wordt niks. Arrogante mensen. En wij hebben eens een buiten gaan zitten tot een van de lui het beliefde om ons binnen te laten. Nou ja, goed. Ik dacht er op een gegeven moment al over, ik ga weer voort, want dat kan nooit wat weten hier. Maar goed, eigenlijk was het een beetje tegendeel. Die mensen, ik denk dat ze wat verlegen waren en wat met zichzelf omhoog zaten. En het bleek ook dat zij met z'n tweeën dat hullen, dat zaakje runnen en dat dat geen eenvoudige bedoeling was.
1: We kwamen bij hun aan het bureau op het kantoor door zo van Fat Possum. Matthew Johnson, dat is de man Boris waar je aan de praat bent. Ja, je kunt zeggen dat het de directeur is daarvan, maar dat is een beetje groot woord. We kwamen toen uit het Delta-gebied. We hadden met John Mohead onder andere gepraat. We waren in het Delta Blues Museum geweest. En ook van die Matthew Johnson van Fat Possum. Ja, wordt toch nog wel eens weten van, bent er nou nog authentieke bluesmuzici in Mississippi, in de Mississippi Delta?
3: God, it was sort of possible then. I mean, now there were so many guys playing then that are dead. You know, Booba Barnes, Junior Kimbrough, AZ Payton, Johnny Farmer. I mean, there were a lot. It wasn't easy, but there were a lot of these clubs that were going, and that was sort of right, literally when sort of crack came in, and it sort of made, you know, the streets just changed. You know, they were pretty bleak, and there were a lot of poverty, but it didn't have that the sort of danger that they do now. I mean, they weren't probably the safest places either, but they weren't anything like it is now. It wasn't the crack trade.
2: Now these days, the music you just told me, it's almost gone, you said, over here.
3: I mean, people have been saying that for 40 years, yeah. But there's no one picking it up, and it's not being carried on, and you know, the crew that we have are about the remaining survivors of the people that grew up playing not for a career, not to make some money, with no intention of going to Europe with it. It sort of happened after the fact. You know what I mean? Just, there might be other guys out there that we don't know about that are still playing, but they're not going to be that many, and they're not going to be, there'd be guys that probably wouldn't be very popular in the community anyway, you know? I mean, there used to be, in even the smallest town, 20 guitar players. most of them I wouldn't think would be worth recording. And you know, most of those guys are gone. You know, they're just getting older and older. They quit, or they don't want to play anymore. They get religion or something like that, and then that's it. They're gone.
4: Do you think that the young people are not interested in this type of music and don't want to hear something about it? About I think it's the blues and the jazz. It's a cornerstone of American music and American culture.
5: Right.
3: Well, I mean, you know, everyone will always say, "Oh, well, that's, you know, you can't say that the young kids aren't interested in it," but they aren't. I mean, you're going to have some that are, you know, just because there's so much choice available, and there's the internet. There's going to be ways to learn about something. There'll always be a couple, and there always have been a handful, but in general, no. You know, they don't buy the records. They don't care about it. They don't go to blues clubs. We had to take our acts into like punk rock and alternative clubs to get a younger audience. I mean, now it's people 40 and up, you know, 50 and 60 and up, you know, that keep up with it. And you know, you'll have guys who went to University of Chicago or something as a college student and got into it and hit, you know, in the 60s and have kept going. But they're not like it is. It's over. I mean, look at you know, Chess would sell 50 or 60,000 records around Chicago. There's no one doing that. I mean, of blues. You know, the kid, they're into the hip hop.

0: Muziek van een van de bekendste mensen, denk ik, op het Fat Possum label, T-Model Ford.
1: Ja, T-Model Ford. Hij is ook in Groningen geweest, yeah, op het Oosterpoort Blues Festival. En het is rudimentaire muziek van wat oudere man.
0: Die... Ja, dik in de 70, hè?
1: Ja, en het was. Het klinkt obscuur, hè? En het is ook een beetje een obscuur labeltje dan. Waar allemaal dat soort muziek op staat. Hij zegt ook. Voor de muziek, voor die bluesmuziek wordt eigenlijk niet meer goed gezorgd. En deze mensen die er nog bent, die speelt ook niet voor geld om naar Europa te gaan.
0: Ja.
1: Dit is een uitstervend ras. Bubba Barnes was dood. Junior Kimbrough wou nog een stuk verdraaien. Ook dood. En hij zegt, toen de crack de straten kwam, toen ging het helemaal mis. En het is geen prettig beeld wat hij schetst daar.
0: Ze zijn er ook niet vrolijk bij.
1: Nee, en dat vind ik. Ik vroeg hem ook nog later van hoe zit het dan? Doen jullie niks met de universiteit en zo?
0: Hmm.
1: En daar kwam ook niks vanaf, wat ik toch wel verwacht had. Want in de meeste grote steden is daar nogal wat volk te bekennen. Die wel wat met blues hebben. Hmm. Tenminste, zo was het in de 60 en 70 jaren.
0: Ze moesten het allemaal met zijn beiden doen. Matthew Johnson en Bruce Watson. Ja, en ze verkoopt natuurlijk ook niet zo gigantisch veel door zo. Hè? Want hij vertelde ook dat in de 50 jaren, als er dan een release van Chess uit gebracht werd, dan werden er 50.000 verkocht.
1: Ja.
0: In en rond Chicago.
1: Hij zegt, dat is nou een volkomen onmogelijkheid in bluesmuziek.
0: Ja. Ja, dat haal je bij lange nog niet meer. Wat je in Amerika wel hebt, en ook in Nederland trouwens, aan alle kanten, je hebt de wereld van die bluesfestivals, hè? We missen net het Chicago Blues Festival.
1: Ja, er waren vreselijk veel festivals in Amerika. En wat dat betreft zou je denken van, ja, die blues die leeft toch wel. En dat zal misschien ook wel wezen op die festivals, maar op de plek zelf, wat eigenlijk, laat maar zeggen, uitvonden is, daar gebeurt niks meer.
0: Nee, nou, ik moet zeggen dat Matthew Johnson had het met die festivals ook niet. Hij had er niet zo op begrepen, dacht ik.
1: Nee, geloof het ook niet. Nee.
2: I've got a pretty negative. I mean, the festivals are great. They keep our guys touring and they give a lot of, you know, badly needed funds. But it's not hard money. I mean, they're all being subsidized by liquor or cigarette companies. Not that I at all think they're bad, but it's not like people. There's the interest there to generate it. And so it's like a government subsidy. It's not solid, you know. Those people go there because it's like a fun day, but they're not like a hardcore buying record public, or we wouldn't need to do that. We could sell out large venues. When Budweiser kicks in, it'll be like Little Feet or some shit like that will be playing, you know, and all those little guys will be gone.
1: Yeah, we see that commercial on the Dutch TV as well. From Bert.
3: Oh, really?
1: Yeah.
2: The what?
1: The Bert thing.
3: Oh,
1: yeah.
3: Yeah.
1: But I think your guys are pretty well known in Holland. I mean, by a couple of guys who are very influential in the papers, in the art.
3: Right.
2: Mm-hmm.
3: Right.
1: Does it have some effect on you over here? Do you hear much about that from Holland?
2: I mean, it helps. I mean, but it's really weird. I mean, the press is not. 15 years ago, it sold more records than it does now. You know, it used to be radio was God and press was second. Well, now it's MTV is God, radio is second, and press is third. God and press was second. Well, now it's MTV is God, radio is second, and press

0: You'll Find Your Mistake. Junior Kimbrough was dat van de CD God Knows I Tried. Nou, dat geldt voor die beide mensen van Fat Possum inderdaad ook wel. Matthew Johnson en Bruce Watson. Ja, ze probeert het wel, maar het is moeilijk, hè?
1: Ja, het is. Ze zeggen ook over die festivals. Ja, god, het zijn eigenlijk. Het is geen hard money. Ik bedoel, het komt allemaal via sponsors. Komt het binnen. Coca-Cola, Budweiser en.
0: Al veel bier en sigaretten, ja.
1: Ja, en ja, mensen gaan erheen om fun te hebben, zei hij. En niet zozeer voor de muziek. En wat dat betreft ligt het wel een beetje op de. Ja, jazz en blues nights en festivals hier. Want dat. Ja, daar komt mensen toch ook. Minimaal voor 50-60% ook voor de drank natuurlijk. Hè. En voor de muziek. Dat is, ja. En het zijn geen kopers, zei hij ook nog erbij. En hij zei ook van, ja, als hun 10.000 verkochten, dan zaten ze helemaal goed. Maar grote maatschappijen, was het de joke, was het een grap als die zo verkochten. Ja,
0: en de publiciteit is voor hun natuurlijk een moeilijke zaak. Hè?
1: Ja, hij zei onder die Matthew Johnson zei onder andere nog, hij zei, ja, vroeger was de krant, hij zei, Rolling Stone, het was nummer 1. En
0: iedereen las dat?
1: Iedereen las dat, maar nou, toen werd Radio 1 en schrijf de pers 2 en nou was MTV 1 en zo ging dat een beetje trapsgewijs naar beneden. Mm. Maar ja, ik zei van, in Holland ben jullie waarschijnlijk toch nog wel bekend bij een aantal mensen die een beetje in de scene zitten. En hij zei dat ook inderdaad zo was. Maar in Amerika en in Oxford waar zij zitten, dus was het toch wel heel moeilijk om het hoofd boven water te halen. Break even was voor hun al hartstikke mooi. En hij zegt, in feite kijk je naar de hele staf van het Fat Possum Label, want dat ben Bruce, was dat ben wij met die twee, Bruce en Matthew.
0: Ja, dat is alles, ja. En in een heel klein gebouw hier met achterin een oude garage. En daar zit hun magazijn in, daar zit hun kantoor in. Dat neemt ze trouwens niet op, hè. Daar hebben ze niet de studio. Die hebben ze weer op een andere plek.
2: We've got a recording studio about 15 miles south of here. That's where we do it.
3: You know Eric Anderson?
4: Mm-hmm. I know him.
3: He's coming down tonight. He'll be recording tomorrow and the next day there.
0: He was on Finger in the old days. He plays on Finger.
3: Vanguard, exactly. Yeah, right. I hate to disappoint you with the the survival stories, but the whole industry is, I think, a hard time right now. I mean, you know, and
1: don't you think it's also that people can take things from
0: the internet
1: and
0: copying CDs
1: or so. In Holland, it's a big thing that everybody can buy these things and burn it and do it for themselves. So the artists, so the companies sell less, you know, and
2: right.
1: And the authors get nothing from us?
3: Well,
2: I think always, there are going to be people out there who want to actually, you know, get the packaging and all that stuff. And there's something to be said for, like, you know, being able to hold the packaging. Because if you just burn a CD, it's just, you really got, all you've got is a CD. You know, you don't really have the packaging. And,
3: well, I mean, you know, let's take the, if that were the case, I mean, there's still records that are going great guns. You know, the last Beastie Boys record did 380,000 records the first week. Well, why didn't, like, you know, after a couple of people get, I mean, why didn't they just download it and everyone had a copy and they sold 2,000 or 5,000? I mean,
1: it doesn't count for everybody.
3: Right. I mean, exactly. You know, I mean, everyone always looks at that as a problem. I mean, I think maybe, like, actually bootlegging and, like, you know, counterfeit or whatever copies could be a problem, but I don't think the internet is.
2: We've been making cassette copies for years, you know, and it's not that much. I mean, it's not that much different.
1: But people I think that you maybe you agree with me that they got so many opportunities right now that maybe in the old days you bought records,
3: right.
1: You got a radio, and in the neighborhood there was nothing.
3: Right.
1: So
3: right, exactly.
1: Now,
3: you know,
1: the world is
3: a baseball bat and a glove
1: that's got the effect on you, of course.
2: Oh yeah,
3: we're
2: exactly
3: fighting for that entertainment dollar.
1: Yeah,
3: that's what it really is, you know. And they've got a lot of video games. It's all that stuff we compete against.
2: Yeah, we're
3: and you know, it's you know, the kids' attention span and their expectations, you know, rise every year to a ridiculous level where they just live to be entertained.
2: Yeah.
3: And our, you know, records take some sort of, not like a book, but they take more, you know, brain power and more energy to sort of access than like a video game. And that's what kills it.
1: Yes, some people can't even ride anymore.
2: Exactly.
1: Yeah.
2: We need to put a Fighting Ninja game on all our CDs.

0: Dit komt van de cd Mule van Paul Jones. Het is getiteld Robin Steele. Het past ook wel een beetje bij dit soort rudimentaire muziek.
1: Ja, het klinkt allemaal... Het wordt verkocht als zijnde modern. Dat is wel raar weer. Hè? Hier vindt men dat modern. Maar het zijn alle mensen die gewoon een versterker aanzet en die er wat overdrivers op zetten, zou ik maar zeggen. En erbij zingt. Het is eigenlijk een soort van, inderdaad, een heel rudimentaire vorm van muziek. Maar eigenlijk toch een beetje terug naar wat er vroeger gebeurde. Alleen het geluid is iets beter. Maar zij proberen dan weer het geluid te maken van wat die luid toen deden. Dus toch ook een soort van reproductie, denk ik dan weer.
0: Het is ik weet niet of je die vergelijking mag trekken, maar het is een beetje de punk in de blues, zeg maar.
1: Ja.
0: De eenvoudige vormen weer terug. Niet dat gelikte en al dat mooie en zo, maar met hele rudimentaire opnames. Ze hebben de studio op een andere plek, vertel je net zo straks, Matthew Johnson. Dat is een kilometer of 20 bij hun vandaan. Niet in Oxford zelf, daar nam toen Eric Anderson op toen wij er waren. Ja, en we vragen hem hoe het zit met de cd-verkoop en met de bootlegging en met de tegenwoordige cd-branders en al dat soort dingen. Maar hij zag er nog niet zoveel bezwaar in. Hè?
1: Nee, zei de Beastie Boys die verkochten 381.000 of zo in de eerste week of weet ik veel. Dus wat dat betreft zag hij dan nog niet zo'n probleem.
0: Wat hij meer als een probleem zag, dat is dat jongeren... Ja, dat die vooral bezighonden wil worden. Hè? Dat die niet meer passief kunt luisteren ergens naar. Niet meer de rust en de concentratie kunt opbrengen om er nog naar een cd te luisteren. Laat staan een boek te lezen.
1: Ja, ja. Ja, nou, dat komt een beetje op hetzelfde neer als wat hij zei over die festivals. Dat ze daar eigenlijk ook veel meer kwamen voor de drank en voor andere dingen dan voor de muziek.
0: They lived to be entertained, zei hij.
1: Ja.
0: En dan de videogames, dat jongelui hebben natuurlijk vandaag de dag veel meer mogelijk in om geld uit te geven dan alleen nog maar muziek te kopen, zeg maar. Dat is een afweging van allerlei zaken die ze maar doen. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat zo'n kleine platenmaatschappij, want ja, wat zagen wij door zo? Wat stelt het voor?
1: Ja, het stelt natuurlijk helemaal niets voor. Maar
0: ik bedoel, de directeur moet zelf inpakken.
1: Ja, maar dat is aan de andere kant is het wel de basis van de hedendaagse muziek waar het over gaat. En zo. En je zou haast kunnen zeggen, ja, in dit geval is blues hetzelfde als klassieke muziek. Het bestaat bijna 100 jaar en het wordt straks alleen nog maar gereproduceerd. En dat heeft beetje te maken met... het is toch volksmuziek en een heleboel klassieke muziek. En we hebben het dan over Mozart en dat soort mensen. Dat is ook muziek van eeuwen terug. En dat wordt ook alleen nog maar gereproduceerd. Dus je kunt blues rustig bijschrijven in het grote boek van de cultuur, zeg maar zeggen.
0: Is het nou waardevol wat deze mensen van Fat Possum doen?
1: Ik denk het wel. Ik vind het is toch, al zou het alleen maar een registratie wezen van een soort van muziek die daar gemaakt wordt en die je blues noemt. Dit is ook blues. En dat vind ik, dat vind ik toch wel heel erg belangrijk dat bewaard blijft.
0: Er wordt ook, hij in de muziekwereld de naam Fat Possum laat vallen, dan Bulder Mason die kent het wel.
1: Ja, maar dat zijn allemaal insiders. En er is al zo vaak door mij gezegd ook van... het is blues en jazz. Het blijft muziek in de kantlijn. En er zijn weinig mensen die het kopen. Maar er zijn wel koppelui die er gewoon live naar luisteren.
2: The perception is wild. Especially like when Europeans think that we'll have like some huge, almost corporate office or something. You know, and they get the answering machine. They're like, what the fuck? You know? Yeah, exactly. Yeah. I guess sort of... status improved a lot in Holland over the last two or three years. I mean, we're lucky to have Eurotaf there. Before, we'd have these license agreements where someone would print up and they would ship it out and no one would ever be able to reorder it.
3: In Holland, I think you got a lot of people who are see it as a true case to get it across, you know. I think you made a good choice, because if you go to majors, they don't even think about it.
2: Oh, they were awesome. If we had 20 times the sales that we do now, it still would be a joke.
3: Yeah.
2: And we're not ever really aiming for that, at all. We're trying to get, everything just a little bit higher. I mean, they weigh so much money that they have to have like a record that sells 13 million because they've put so much money in so many just ignorant things, which we don't have that luxury. So, you know, we're not going for that, but we're just trying to you know, make it a little more solid, and that is hard as hell. And these are very conservative goals, you know, but it'll work. And that's how Epitaph started. I mean, they weren't selling a ton of records at first, they, you know.
3: In how many countries do you come out in Europe?
2: Should all of them?
4: All of them, supposed to be, yeah.
2: It's just, you know, we're very lucky that the office is in Amsterdam, and
5: they do the whole thing.
2: Right.
5: Yeah.
2: Okay. But you know, it starts really with like a journalist, and then there'll be a write-up, but nobody will have the CDs in stores. The stores might get them, and then no one cares a week later, and then it kind of gets going like that. And it's a very hard process unless you've got someone who's getting a lot of TV coverage or someone who's.
3: Yeah, we've got I've got this sample from a guy who's a journalist with the Harlem Daily, which is Harlem in New York is from Harlem in Holland. It's a city.
5: Right. Mm-hmm.
3: And he did an interview with me, and he gave me a copy, and that's the way I came on it, you know. So. And when we decided
2: to, that's like throwing like a message, you know, off the off the Statue of Liberty, you know, and someone actually like reading it, you know. Not just
3: but it's also hard for in Holland to hear blues on the radio. I mean, this is one of what we're doing is probably on the public radio is one of the because we've got another system in Holland, you know.
2: Mm-hmm.
3: It's probably the only one.
2: Right. I mean, they'll be like, they'll say the blues is back, but then it's sort of like the early Eric Clapton years is what they mean. I don't want to start whatever arguing that case, but that doesn't help us. It doesn't help the whole genre that we're really for, and I'm not saying which one has the right to be called blues or whatever. I don't even want to kick that anthill, but it's, you know, it's still rock, you know, and, you know, with Canned Heat and like, you know, John Lee Hooker's, you know.
3: I like his early recordings.
2: Actually,
3: VJ thing.
2: It's brilliant, but it's you know, it'll be like Boom Boom or one of his early great songs, and then it'll be like all rock acts doing blues covers or Bonnie Raitt or something, and that's not really. It's not helping us. Well, you know, to someone it is. It's just, you know, it doesn't do anyone in Mississippi any good.
3: You guys, we'll thank you on behalf of the VPRO Radio and Radio Drenthe.
5: Yeah,
3: and
5: okay.
3: I hope you're doing all right, because I think the music is worth it.
2: Great, yeah.

0: Ook wel muziek van zo'n oldeknakker Robert Lee Burnside. Ja. Nienke 126 is hij van.
1: Ja, en dat is maar. Ik vind Robert Lee vind ik hartstikke goed. Dat is echt te gek.
0: It's bad, you know. En dat komt allemaal van die sample die ze uitgebracht heeft.
1: All men are liars.
0: Ja. Yeah. Dus kennismaking wilt met deze muziek, dan is die sample door, denk ik, een mooie gelegenheid voor hem dat te doen. Matthew Johnson die vertelt ook nog dat. Er ben tegenwoordig een bulde rockmuzici die ook blues op hun repertoire neemt. Hij noemde hem het voorbeeld van Bonnie Raitt, maar ja, dat geldt natuurlijk best wel van meerdere. Alleen hij zegt, ja, de koppen wil je eigenlijk weinig vuur.
1: Ja,
0: it's not helping us.
1: Nee, en ze hebben veel problemen om te blijven bestaan.
0: Ja, ook al hebben ze op zich een goede distributie in Europa, want het wordt bij Epitaph wordt uitgebracht.
1: Ja, en daar waren ze ook zeer tevreden over. Ze komen bijna overal uit, maar het wordt wel vanuit Amsterdam geregeld en zo.
0: In heel Europa, ja.
1: Dus daar waren ze tevreden over. En ze vonden het ook al apart dat ik het via een journalist kreeg van de Haarlemse Nieuwsblad of zo.
0: Ja.
1: Van, it's like a sign.
0: Nou, het is de Muiderwit. Het is een hartstikke goed label. Je bent uitstekende mensen die op zeer idealistische manieren door met bezig bent. Door me nog een nummer van die sampler, All Men Are Liars. Bob Locke III, All Rockets Go Bang.

0: Kunnen we je ervoor voorstellen dat dit soort exen optreedt in alternatieve clubs dan in bluesclubs, Harry?
1: Ja, dat lijkt mij ook wel. En volgens mij wordt hier ook gesampled en zo, eronder deur. Maar het is wel een grappige combinatie. Bob Lock Tree was dat.
0: Op het hele eigenzinnige label wat vandaag in deze aflevering van Harry's Blues, The Way Up North, centraal stunt, Fat Possum. Iedereen denkt altijd dat Muddy Waters dat hij zijn hele leven bij Chess uitgebracht heeft. Maar dat is niet zo, want hij het boek leest, Muddy Waters, de Mojo Man van die, volgens mij is een Engelse schrijfster, of niet, Harry? Sandra B. Toews. Of een Amerikaan?
1: Nee, ik dacht dat ze Amerikaans was.
0: Oh, toch wel.
1: Ja.
0: Maar het prachtig boek trouwens, waar hij altijd dit soort informatie in kunt vinden. Maar dan zie je dat Chess holt in de 70e jaren nogal Chess op te bestaan als label. Hè?
1: Ja. Ja, toen, dat is ook eigenlijk de tijd dat blues veel minder populair werd. Je had op een gegeven moment de Britse, de Angelpop, de Angelblues, zou ik maar zeggen, de Britse blues. Dat sloeg een beetje terug weer naar Amerika. En ja, toen op een gegeven moment werd blues toch eindelijk weer muziek in de kantlijn, zou ik maar zeggen. Ja, ik denk dat er geen handel meer in zat voor de Chess. Het waren Poolse mensen. En ja, het waren natuurlijk toch ook wel handelaren en zo. Dus die hebben op een gegeven moment gedacht van, we moeten er vanaf.
0: Ja, en toen bleek het toch niet zo eenvoudig te wezen, lees ik dan ook. Ook zelfs niet van Muddy Waters, om er dan een nee contract te vliegen.
1: Nee, want Muddy had volgens mij ook nooit een contract tekenen bij Chesney.
0: Het was allemaal wat onduidelijk in ieder geval.
1: Ja, het was meer handslagen of zoiets.
0: Ja, en hij wil toch wel graag zien redelijk comfortabele leven. Want ik lees in het boek hier zo dat hij per jaar zeg maar $24.000 nodig was.
1: Ja.
0: Om een beetje comfortabel te leven. Dat wilde hij ook bij een nee contract eigenlijk wel.
1: En er was voor die tijd daar natuurlijk ook heel wat geld. Ja, de dollar was toen ook meer weer.
0: Een paar 24 jaar geleden.
1: Ja,
0: dat was zeker. Was dat een mooie stuurvier. Ja. Nou ja, hij had nog wat champagne nodig.
1: Mm-hmm.
0: Hij had nog wat kinderen te onderhouden van diverse vrouwen. Dus.
1: Ja, dat deed hij toch allemaal ook wel heel precies en zo.
0: Ja, ja, nee, dat is waar. Ja, want zijn vriendin die woonde een paar straten wie erop en daar had hij ook een paar kinderen bij.
1: Ja, en dat vond zijn de vrouw waar hij dus eigenlijk het meest aan had, die Genevieve.
0: Hmm.
1: Die is dan toch een keer, die bijna nooit kwaad werd, die werd toen op een gegeven moment heel erg kwaad van, dat kan eigenlijk niet.
0: Maar goed, door houden een keer nog wel een over het label. Want hij kwam uiteindelijk bij Blue Sky terecht. Een klein label wat door CBS gedistribueerd werd. En toen kwam hij onder de hoede van ene die eigenlijk een grote fan van hem was, van Johnny Winter.
1: Ja, nou Johnny Winter, voor zover ik dan weet, kwam uit Port Arthur.
0: Toen is hij opgeruid,
1: ja. Is hij opgeruid.
0: Want daar hebben we ook nog een keer in het museum geweest.
1: Ja, Janis Joplin is daar ook geboren.
0: Ja.
1: George Jones, een heel bekende country star, wat oude country star, prachtige stem, is daar ook opgegroeid.
0: Maar hij is geboren, ja, kijk, en dat lees hij dan weer in zijn boek. Hij is geboren op 22 februari 1944 in Leland in Mississippi, in de Delta dus.
1: Ja. Nou, die man heeft natuurlijk die muziek constant om zijn toer en is er ook nooit last van komen.
0: Nou, daar komt de eerste muziek ook vandaan en ja, ik denk dat ook past bij een aflevering die als over rudimentaire muziek giet, want zo wordt het door Fat Possum ook uitgebracht. Dit is van de LP Hard Again in 1977. De eerste LP op Blue Sky met Johnny Winter als producent en als gitarist in een hele spetterende uitvoering van Manish Boy.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Yeah. Dit is heel direct opgenomen, hè?
1: Ja, we zaten net even over te praten met onze technicus aan de andere kant van de Ruud. Van de Ruud, Paul Mildijk. En die had het er ook nog over dat het zo mooi klonk nog. En, we hadden het over buizen. En analoog, maar dat ben allemaal vakterm. Vroeger werd dat zo opgenomen, tegenwoordig is alles digitaal, zoals men weet. Maar de meeste mensen die gebruiken nog buizenversterkers en buizen tafels en neem analoog op. Ja, ja. Het klinkt toch op een of andere manier fijner, vind ik.
0: Hmm. Meer wat natuurlijk, wat ambachtelijker nog.
1: Ja,
0: wat minder enen en nullen.
1: Ja, digi.
0: Ja, nou ja, dat heeft met die woorden dus niet meer middenmaakt allemaal. Hè. Want hij is in 83 overleden, dacht ik, ja?
1: Ja,
0: als ik het wel heb, ja. Ja, 83, 15 geboren. Ja. Dit was op dat Blue Sky label geproduceerd door Johnny Winter. Daar ben ik nog andere LP's op verschenen. I'm Ready is erop verschenen. I'm a King Bee is erop verschenen. En door Steve trouwens ook nog een nummer zag ik in het boek staan wat hij met zijn stiefzoon geschreven heeft.
1: Ja, en die had onlangs ook nog een CD gemaakt. En die...
0: ja, was dat die eigenlijk?
1: Ja, en het klonk een beetje als... Dat klonk een beetje als Murray, maar langs een goede. Dus.
0: Dat is ook moeilijk om zo iemand om die te evenaren. Nee, dat staat te overtreffen.
1: Dat is een legende, die man. Hè? De man die van Stovall Plantation, Mississippi, optrok naar het noorden, naar Chicago, naar de slachterijen. Murray Waters, daar hadden we het over.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Wordt wel eens gezegd dat de Mississippi Delta dat die begint in Memphis.
1: Memphis, Tennessee, Peabody Hotel, heel duur, gaat wij naartoe. Ook naar de Sun Studios en naar Graceland.
0: Elvis Presley dus, volgende week in Harry's Blues in The Way of North. Vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Muske en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en VPRO Radio. Wat ons betreft, tot volgende week.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Simple Man was het eerste album dat Harry Musquet zelf produceerde. Het album kreeg niet de waardering die Groete uit Gollo ondervond, maar dat was niet helemaal terecht. Harry Musquet schreef een indrukwekkend zelfportret. Q.B. and the Blizzards, Simple Man.

QB and the Blizzards, Simple Man. Bluesgitarist Joe Louis Walker uit San Francisco overleed vorig jaar op 75-jarige leeftijd, maar hij liet een indrukwekkend oeuvre achter. Dit komt van zijn album The Gift, Joe Louis Walker. Everybody's Had the Blues.

Joe Louis Walker, Everybody's Had the Blues. Tim Barry, dat is een singer-songwriter uit Richmond in Virginia. Hij zingt albums vol over het dagelijkse leven en hij beweegt zich tussen de Americana en de blues. Dit komt van zijn album Lost and Ruthless. Tim Barry, Solid Gone.

Joe Bonamessa, So Many Roads. Greg Allman had naast de Allman Brothers Band ook altijd nog een solo carrière met een eigen begeleidingsband. En dat deed hij dan met de in Amerika zeer gerespecteerde Tooler Brothers, Dan Tooler en David Tooler. Dit komt van het album No Strangers in the Dark, Greg Allman, House of Blues.

Greg Allman, House of Blues. Mickey Newbury uit Houston, dat was de favoriete songwriter van Harry Musquet. En die man had meer artiesten die graag zijn nummers opnamen, want hij schreef nummers voor Elvis Presley, Etta James, Linda Ronstadt, Waylon Jennings, Ray Charles, Roy Orbison, Tom Jones, Tinsley Ellis, Johnny Cash, Kris Kristofferson, Keith Richards, Jerry Lee Lewis, Dolly Parton en Betty LaVette. En dit kwam van zijn album Looks Like Rain, Mickey Newbury. When the baby and my lady gets the blues.

Mickey Newbury, When the Baby in My Lady Gets the Blues. Van Morrison schurkt eigenlijk zijn hele carrière al tegen de blues aan. Toen de Beatles de trend bepaalden, koos hij, evenals The Animals en de Spencer Davis Groep, met zijn band Them voor de blues. Dit komt van zijn soloalbum Hymns in the Silence. Van Morrison, I'm Not Feeling It Anymore.

Van Morrison, I'm not feeling it anymore. Dion uit de Bronx in New York scoorde aan de lopende band hits, maar de man werd geteisterd door alcohol- en drugsproblemen. Eerst zat hij in een afkikkliniek voor zijn alcoholprobleem en een jaar later zat hij weer in een afkikkliniek voor zijn drugsproblemen. En toen hij eindelijk clean was, schreef hij dit nummer, Dion, Your Own Backyard.

Dion, Your Own Backyard. Brett Eldridge, dat is een singer-songwriter uit het dorp Paris in Illinois. En het vreemde is dat hij in Amerika als countryzanger wordt gezien. Zelf heeft hij daar geen enkel probleem mee, want het leverde hem al 5 nummer 1 hits op in Amerika. Maar het is in mijn optiek geen countryzanger, Brett Eldridge. Songs About You.

Brett Eldridge, Songs About You. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Little Milton uit Mississippi wordt in Amerika nooit genoemd bij de grote bluesgitaristen B.B. King, Albert Collins, Freddie King, Buddy Guy, maar daar hoort hij eigenlijk wel bij. Little Milton, Grits Ain't Groceries.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Was actief in de VARA, hij was actief in de partij, in de vakbeweging. Mijn moeder was actief in de vrouwenbeweging. Dus bij ons thuis werd er ook veel over politiek gepraat.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor giet hij ditmaal naar Koeven, de oudste stad van Drenthe. Vroeger de zetel van de drost van Drenthe. En hij praat door met iemand die geboren en getogen is in Koeven en tegenwoordig in Assen woont en eigenlijk de drost van Drenthe is. Rillis de Beek.

0: We zijn hier op het Tuindorp. Niet in het Tuindorp, maar op het Tuindorp. En we staan hier zo'n beetje bij Tuindorp 18. De plek waar ik 57 jaar geleden geboren ben.
1: En wat voor buurt was dat? Dit ziet er nu waarschijnlijk veel anders uit.
0: Ja, nou ja, het Tuindorp had dus, toen ik daar geboren werd, 100 woningen, arbeiderswoningen, gebouwd zo begin 20e jaren. 100 woningen, een beetje buiten de stad. Gegroepeerd rondom het pleintje. En het waren ontwikkelde, maatschappelijk bewuste arbeiders. Maar op het Tuindorp daar had je dus ook eigenlijk van alles. Je had er een bakker, je had er een groenteboer, je had er een levensmiddelenbedrijf. En je had er bijvoorbeeld, en daar komen we nou in de buurt, op Tuindorp 100, daar woonde schoenmaker Krijns. Dus ook het Tuindorp had zijn eigen schoenmaker.
1: Dus dat was toch al wel al een vooruitziende blik, dat men al allerlei dingen, allerlei voorzieningen had en zo.
0: Ja, dat had men ook, maar dat kwam natuurlijk ook omdat je, als je je boodschappen anders wilde doen, dan moest je elke keer naar de stad.
1: Ja, ja, ja.
0: En over het spoor.
1: Ja, ja.
0: En dan, dat was toch een dikke kilometer. Dus voor alle dagelijkse dingen kon je op het Tuindorp zelf terecht.
1: Wat was de familie Ter Beek voor een familie? Hoeveel mensen waren daar?
0: Nou, toen ik in 1944 geboren werd, toen was mijn vader al 59. En hij ging dus, toen ik naar de lagere school ging, met pensioen. Trok van Drees.
1: Van Drees, ja. Trok van Drees.
0: Ja, mijn trok van Drees. En, en mijn moeder, die was 19 jaar jonger. Ja, die moest allerlei bijverdiensten doen. Die maakte schoon in de huizen van de leraren waarvan ik les kreeg. Die deed naai- en verstelwerk. Mijn vader deed er ook van alles en nog wat bij. Ja, het was echt een beetje sappelen geblazen thuis. Om kleine Relissy naar school te kunnen laten gaan. Want ik heb twee oudere broers. Maar de een is 8 jaar ouder. En de ander is 16 jaar ouder. En ik weet nog wel dat toen mijn oudste broer trouwde, toen hebben ze nog een tijdje bij ons op het Tuindorp, op Tuindorp 18, ingewoond. En toen werd er nog een extra gasfornuis in de gang gemaakt. De voorkamer, de zondagse kamer. Daar konden zij dan een beetje leven. Want ja, het voorzieningenniveau, dat was natuurlijk niet geweldig. Ik ben geboren met een tonnetje, om het zo maar te zeggen. Een tonnetje dat geleegd werd.
1: Ja, ja.
0: En dat stond een beetje achter het huis. En dat tonnetje werd dan geleegd door de achterbuurman die bij de gemeentereiniging werkte. En die had dan ook prompt de bijnaam Strontappie. Want zo had iedereen een koe voor een bijnaam. En een douche was er ook niet. En ik herinner me nog altijd dat zaterdag was het vaste prik. Dan kwam het teltje. En dan werd
1: was geen badhuis toen nog in Koevoort.
0: Ja, dat kwam later. Ja. Dat kwam later aan de haven.
1: Dan moest je daar naartoe en dan bonnetje en dan zoveel.
0: Ja,
1: en dan klopte er iemand en dan moest je wegwezen.
0: Ja, precies. Oh, precies hetzelfde. Maar in mijn jongste jeugd, toen was er nog geen badhuis. Dus toen inderdaad in het teltje en dan schoongebond op de zaterdagavond. En dan met elkaar naar de radio luisteren. Want televisie was er toen natuurlijk ook nog niet. Maar het Tuindorp, ik bewaar er alleen maar echte.
1: Was dat een hechte buurt? Ik bedoel, en was dat ook een arbeidersbuurt? Want ik, dat is toch een grote parallel. Ik kom dan ook over het spoorweg en dan aan de rand van het Rode Dorp, Arnhemstraat, Witterdorp. En daar was iedereen, was PvdA. En dat hing dan ook allemaal voor de ruit.
0: Ja. Oh ja,
1: en er was één, dat was de verschillende familie Geers, maar er was CPN. Die waren nog een graadje hadden, maar dat was een grote.
0: Een rode familie.
1: Ja, en het was heel veel cohesie en zo. Je kon overal naar binnen lopen.
0: Ja.
1: Hoe was dat hier?
0: Nou, dat was hier net zo. Ik bedoel, de mensen van het Tuindorp, die hoorden bij elkaar, die deden heel veel met elkaar, trokken met elkaar op, kwamen ook voor elkaar op, hielpen elkaar. Er was echt een sfeer van, een warme sfeer van saamhorigheid. Hoewel, dat is toch ook weer grappig, je toch ook nog wel wat verschillen had. Wij woonden dan voor aan het Tuindorp. Maar achterop het Tuindorp, de achterstraat waar we nou zo'n beetje lopen. Ja, dat was toch net weer een slagje minder. He, dus ook al die sociale verschillen had je toch ook nog weer binnen die gemeenschap.
1: Ja, dat had je dus in Aarsendorp. Het Witte Dorp, dat was dan iets beter. Het Rooie Dorp, dat was wat meer samen. Het was dan... Dan nog weer iets beter als Blauwdorp. En helemaal achteraan Blauwdorp, daar had je het Traandal, zo noemen ze daar. Valley of Tears.
0: Oh ja.
1: En dat waren dan de allerarmste mensen.
0: Ja. Nou ja,
1: was dat hier ook zo?
0: Dat had je hier ook wel. Maar we komen hier nou op het pleintje, zo heette dat dan. Een beetje het centrum van het Tuindorp. Hier wonen bijvoorbeeld weer erg veel mensen die ook actief waren in de politiek. Gemeenteraadsleden en wethouders. Je had Ten Hoonte en Donker en noem maar op. En we hadden trouwens ook een katholieke wethouder, Hemel, die woonde hier zo'n beetje.
1: Ja, ja.
0: En als je hem dan vroeg waarom die van de KVP was, dan zei hij van ja, omdat ik katholiek ben. Dus gewoon in feite een katholieke arbeider. En over hem is nog wel een mooi verhaal dat Mertens, de voorzitter van de katholieke arbeidersbeweging. Die zei eens een keer over Hemel. Van, ja, die Hemel, daar hadden ze het zo arm. Zijn vrouw die moest altijd slapen onder de blote hemel.

0: We zijn zo even door een straatje gekomen waar bijvoorbeeld Henne Kruk woonde. Henne Kruk was raadslid voor de Partij van de Arbeid. En ja, die kreeg wat ruzie en die scheidde zich af. En ging met een eigen lijst meedoen aan de verkiezingen. En hij werd nog gekozen ook nog. En Henne Kruk had natuurlijk ook een bijnaam, zoals iedereen in Koevoorne. En die heette De Bukken. En hij had dus toen als leuze in zijn verkiezingscampagne... zal wel lukken met de bukken.
1: Ja. Maar je kon waarschijnlijk ook overal naar binnen lopen. Want de deuren waren ook altijd geopend.
0: Ja.
1: En je fiets en zo, dan kon je rustig laten staan. Dus
0: zeker.
1: Dat is nou anders. Maar
0: nee, maar je liep achterom, hè?
1: Ja.
0: Achterom, want de voordeur die was eigenlijk altijd wel dicht. Want die grenst ook aan de nette voorkamer.
1: Ja.
0: Maar de achterdeur, ja, dat was het schuurtje. En... ja, kijk, nog een echte tuindorper die nog eventjes zwaait. Ja. en ja, dan kwam je dus in de achterkamer en daar zat ook de keuken in. En ja, je liep bij elkaar binnen en je deed ook heel veel dingen samen.
1: En zoals het bij ons was, was het waarschijnlijk, je had de mooie kamer, de veurkamer.
0: Ja, precies. Daar mocht je alleen zondags.
1: Daar kon je zondags in en dan kreeg je soep vooraf. Dat was niet, dat was niet elke dag.
0: Nee, zeker niet. En soep met vla.
1: Ja.
0: Ja, want het eten natuurlijk, dat zul je helaas dan ook wel hebben gehad. Dat je ook paardenvlees en zo had. En de vrijbank, hè. Dan kwam er iemand rond, vrijbankvlees. En dan, dan kon je dan goedkoop vlees krijgen. Maar goed, het is... Het zijn van die, ik weet niet, het zal je ook ervaring ook wel wezen. Die warme nestgeur die je dan met elkaar had, ja, dat was toch heel bijzonder.
1: Ja, ik bevaar er ook hele goede herinneringen aan. Ik verloochen dat ook nooit, dat ik daar uit zo'n buurt kom. Dat vind ik eigenlijk toch op een of andere manier wel een pre ook. Maar ja, de mensen naar het arm, want mijn ouders waren natuurlijk ook de 50er jaren. Het was een beetje die tijd dat er weinig te doen was. Het was een reveriaan, zeg ik altijd maar. Het boek van de avond, dat geeft die sfeer toch wel fantastisch weer, vind ik altijd.
0: Ja.
1: Maar wat was er voor een opgroeiend iemand te doen in Koevoorne?
0: Ja, nou, je had hier een speeltuin. Een actieve buurt- en speeltuinvereniging. En ja, je had natuurlijk het voetballen. En wat...
1: Germanicus.
0: Ja, Germanicus. En de katholieke club Raptim. En dan in Steenwijk Smoer.
1: Ja,
0: en, precies. En in Steenwijk Smoer had je Protos. Maar wat we hier nog wel eens deden, dat waren van die jeugdwielerwedstrijden houden. Dat is een beetje begonnen met wilde rondes. Die werden dan, over de 50e jaren praat ik nu. En dat hebben we ook relletjes gehad. Want die rondes die mochten niet. En echt relletjes met agent Jopie Achterstraat. Die dan in de zijspan gezeten. En daar het centrum van Koevoorne probeerde schoon te vegen. En dat soort dingen. En daar is dan uit voortgekomen een echte jeugdwielerronde. En ik kan me nog altijd herinneren dat ik als 10-jarig jochie daaraan deelnam. Want ik zat, ik was toen net teruggekomen van uit Egmond aan Zee. Daar was ik als bleekneusje naar een kindervakantiekolonie geweest. En toen was ik weer terug. En er werd de jeugdwielerronde gereden. Voor de Koevoordenaren. Dat ging dan over de Aleida Kramer Singel, de Aleida Kramerstraat. En dan bij de HBS langs. En dan door de Koevoordenstraat weer terug naar de Aleida Kramerstraat. En ik had natuurlijk geen racefiets of zo. Ik had een oud damesfietsje. En met zo'n remblokje dat boven op de voorband drukte. En die moest ik ook precies goed vasthouden, anders dan deed die rem het niet. Maar dan had ik nog een probleem. Het kamrad was een beetje scheef. Dat als ik door de bocht ging, een beetje scheef, dan mocht ik absoluut niet doortrappen. Want dan liep die ketting eraf. Nou, bij de beste bocht was ik dat natuurlijk prompt vergeten. Dus ketting eraf. Dus de eerste doorkomst betekende dat de renner met rug nummer 4, dat was ik, al ongeveer met een halve ronde achterstand doorkwam. Maar ik begon toch zo langzaam maar zeker wat achterblijvers in te halen. En toen kwam ik Zwiertie de Lange haalde ik in. En toen kwamen we weer bij over start en finish. En toen werd er geroepen van wie van deze twee renners zometeen als eerste weer doorkomt, heeft een chocotip verdiend. En dat was een chocotip van een kwartje van Esco Wessel van de Markt. En nou, die chocotip heb ik nog gewonnen. Maar toen gebeurde het. Toen haalde ik weer iemand in. En ja, volgens mij, ik hou het nog altijd 47 jaar later, hou ik het vol dat het zijn schuld was. Want in ieder geval was het zo dat ik met in een bocht met mijn voorwiel tegen zijn achterwiel aankwam, over de kop sloeg en met een hersenschudding naar huis werd gedragen. En toen al, Harry, toen al leerde ik dat je de krant niet altijd kunt vertrouwen. Want we hadden hier Van Herpes krantje.
1: Ja.
0: Dat kwam elke vrijdag kwam dat uit. En in het verslag van Van Herpes krantje was ik geëindigd als nummer 4. Terwijl ik toch overduidelijk de bocht was uitgevlogen. Maar hoe kwam dat? Omdat mijn startnummer, rugnummer, was 4.
1: Ja.

0: op een gegeven moment, je wordt ouder en dan, dan moet er toch iets gebeuren. Nou, je, ik hoorde dat je ouders er hard aan getrokken hebben om jou te laten studeren.
1: Ja.
0: Ja, dat was natuurlijk wel wat in die tijd. Hè? Ik bedoel maar, want die mensen hadden het niet breed. Ik bedoel, ik weet het dan van mijn eigen moeder. Dan, die, moest nog, die stopte nog sokken met zo'n maasbal.
1: Oh ja.
0: Ging er zo in en dan
1: zeker.
0: Werd dat heel keurig. Werd dat, nu ga je naar de supermarkt of weet ik veel, je koopt weer nieuw. Maar ja. Toen was het heel anders en die mensen hadden het niet ruim natuurlijk. Nee. Nee. En om je te laten studeren kostte natuurlijk geld.
1: Ja, nou ja, kijk, ik was dus de eerste uit ons gezin die naar de HBS ging.
0: Ja, en dat was natuurlijk heel waar.
1: Ja, en dat ben ik eigenlijk ook nog met een truc op de HBS gekomen. Want met dank aan de nu nog steeds levende schoolhoofd Zwitsers. Een jaar of 90 is die inmiddels. Nou ja, ik was dus op lagere school, de Parschool. Dus ja, kon redelijk goed leren. En ze vonden dus dat ik door moest leren. En toen had Zwitsers al gauw tegen mijn ouders gezegd van die jongen die moet naar de HBS. Maar daar zagen ze toch wel een
0: hij
1: beetje tegenop.
0: Leren.
1: Ja, precies. Ja. Ja, precies. Maar daar zagen ze toch wel een beetje tegenop. Want dat was toch eerst nog een jaar brugklas. En dan 5 jaar HBS. Nou, of ze dat wel konden opbrengen allemaal. En dus zeiden mijn vader en moeder, maar is het dan niet beter dat die jongen naar de ULO gaat? Want dat is maar 3 jaar. En toen zei Zwitsers van, nou ja, kijk, als u 3 jaar wilt, dan kan hij eigenlijk toch net zo goed naar de HBS. Want dan heb je ook een 3-jarige opleiding bij de HBS. En toen al had die Zwitsers in zijn achterhoofd van, nou, ik die HBS, want dan heb je ook een 3-jarige opleiding bij de HBS. En toen al had die Zwitsers in zijn achterhoofd van, nou, ik

0: de ABS. En daar zaten de anderen, ja, de zoon van de dokter en de zoon van de dominee en de zoon van de notaris en zo.
1: Die op hockey zaten en zo.
0: Precies, en die ja, en allemaal van die dingen ja, waar die het allemaal wat breder hadden bij ons thuis. Maar dat heeft mij nooit een gevoel van afgunst of jaloezie of zo bezorgd. Maar wel al vrij jong het gevoel van... ja, is dit nou allemaal rechtvaardig? Het maatschappelijk bewustzijn van jongens, het klopt toch niet helemaal in de wereld. Ja, dat heb ik al meegekregen. En daar komt natuurlijk bij dat bij ons thuis, want je vroeg een tijdje geleden naar hoe het bij ons thuis was. Ook bij ons thuis werd veel over politiek gepraat. Mijn vader was actief in de VARA. Tot aan zijn dood toe is hij secretaris van de VARA geweest. Zat in de VARA Verenigingsraad. Hij was actief in de partij, in de vakbeweging. Mijn moeder was actief in de vrouwenbeweging. Dus bij ons thuis werd er ook veel over politiek gepraat. Dus ja, in die nestgeur van de rode beweging, van de rode familie, daarin ben ik opgegroeid. En, nou, en het feit dat vergeet je ook nooit, dat mijn moeder maakte de huizen schoon van de leraren waarvan ik les kreeg. Ja, ja, nou ja, dat geeft je allemaal het gevoel van jongens, wat, hè? Dus het heeft mij, die periode heeft me echt gevormd. En nou ja, jij zult het herkennen, denk ik.

0: We staan hier bij een buste van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. De heer Van Heuts, 60 jaar. Wat gebeurde er toen?
1: Nou, hier is eigenlijk de eerste happening van Nederland georganiseerd. Want in 1964 was heel Nederland in rep en roer vanwege het feit dat een oude nazi, de generaal Christiansen, die was ereburger geworden van het Duitse eiland het Sylt. En daar sprak heel Nederland schande van. En toen waren er een paar middelbare scholieren hier in Coevorden. Oh nee, toen al studenten. Allard van Lente en ikzelf, die dat eigenlijk een beetje hypocriet vonden. Want wij zeiden van ja, kijk eens, hier in Coevorden, daar wordt de generaal Van Heuts en met een buste geëerd, omdat die in Coevorden is geboren. Maar die generaal Van Heuts, die heeft toch een behoorlijk huis gehouden in Atje. En dus besloten we om een happening te organiseren. En dat is allemaal heel vreedzaam gegaan, hoor. Want ik ben later in
0: kranten... Het was geen Joska Fischer?
1: Nee. Ik ben later nog wel eens in de kranten tegengekomen dat we het beeld besmeurd zouden hebben enzovoort. Nee, niks van dat alles. We hebben een spandoek voor het beeld neergezet. En daar stond dus op dat Van Heuts bepaalde dingen had gedaan in Atje en dat het toch allemaal niet zo fraai was. Maar wij hadden dat spandoek daar neergezet. Ja, en toen gebeurde er eigenlijk verder niks. En dat was toch wel vervelend. En toen kwam dus op een gegeven moment wachtmeester Bergenvoet op zijn fiets, kwam die eraan. En die zei van, wie heeft dat spandoek daar neergezet? Nou, zeiden Allard van Lente en ik, ja, dat hebben wij gedaan. Ach jongens, haal dat nou even weg, zei Bergenvoet. Ja, einde actie. Maar toen werden we gered door wethouder Van de Hof, van de CHU. Die kwam toen langs, ook op de fiets. En die zei toen tegen Bergenvoet dat er toch wel wat moest gebeuren. Nou, toen zijn Allard en ik samen met Henk Berenboom uit Westerbork, maar die was hier op de kweekschool in Coevorden, die was er ook bij betrokken, zijn we naar het politiebureau gegaan. En toen is er een proces-verbaal gemaakt. En hebben we eerst nog een complimentje gekregen dat we zo keurig tussen de begonia's door waren gelopen. Dus ook helemaal niks vernield hadden en dat soort dingen. En nou, het proces verbaal gemaakt, dus publiciteit. Maar toen bleek Van Heuts nog een 80-jarige kleindochter te hebben, Tilly van der Weijden van Heuts. En die heeft toen een aanklacht ingediend wegens smaad.
0: Of zo, ja.
1: Dus zijn wij voor de politierechter in Assen verschenen. En daar hebben we onze eigen verdediging gevoerd. Dat ging niet helemaal goed. Want Henk Berenboom, die was dan de getuige deskundige namens ons. En die wilde graag uitleggen welke schandalen Van Heuts allemaal verricht had in Atje. Maar voor smaad of smaadschrift word je niet tot het bewijs van de waarheid toegeladen. Dus Henk werd onderbroken door de politierechter toen hij antwoord ging geven op onze vragen, raakte wat van streek, gooide de papieren door elkaar en begon vervolgens de verkeerde antwoorden op de juiste vragen te geven. Zodat later in Vrij Nederland nog een stukje stond van de hand van Martin van Amerongen, die schreef dat niet geheel duidelijk was geworden waarin getuige deskundige Berenboom zo deskundig was. Nou, wij hadden wel een echte deskundige, professor Nagel, J.B. Charles, de schrijver.
0: Ja, ja. Ja.
1: En nou goed, uiteindelijk zijn wij veroordeeld tot 50 gulden boete. Maar op een of andere manier zat de handelsgeest toen... Hallo?
0: Ze weet ook nog allemaal.
1: Ja. Op,
0: mooier kun je niet als een neer.
1: Hebben jullie dit georganiseerd?
0: Nee, echt niet.
1: Maar goed, de handelsgeest zat toen toch wel een beetje in ons. Want wij hebben toen, Allard en ik, een brochure uitgegeven over de hele affaire van Heuts. En die hebben we voor 1 gulden per stuk verkocht. En na aftrek van alle kosten hielden we 154 gulden over. Nou, dan ging de 100 gulden boete van ons tweeën af. En toen hielden we de man 27 gulden over. Nou, dat was mijn ervaring met Van Heuts.

0: Ja. Het was een strenge man. Ik bedoel, ik weet eigenlijk niet zoveel van hem af. Behalve dan dat hij daar een behoorlijk huis gewoon.
1: Het was een echte ijzervreter.
0: Ja,
1: echte ijzervreter. En, maar ja, in 64 kon ik natuurlijk niet vermoeden dat ik ooit nog eens in mijn leven...
0: Ja, dat is eigenlijk toch wel een zeer ambivalent.
1: Ja, dat ik ooit nog eens minister van Defensie zou worden. Ja. En onder andere maken zou krijgen met de Van Heus beveiligingscompagnie.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een
1: onderdeel van een Nederlandse krijgsmacht. Ja.
0: Maar, om daar even op terug te komen... Word je dan gevraagd voor zo'n functie? Ja. Ik bedoel, was het kabinet Lubbers of wat?
1: Ja, dat was het derde kabinet Lubbers in 89. Nou, ik zat toen al een jaar of 18 in de Kamer. En had me altijd bezig gehouden met buitenlandse politiek, veiligheidspolitiek. Echte defensiepolitiek, zeg maar de ijzerwinkel van defensie. Daar wist ik bitter weinig van. Maar goed, in de tombola, die zo'n kabinetsformatie vaak is, viel de post Defensie aan de Partij van de Arbeid ten deel. En toen kreeg ik op een gegeven moment een telefoontje van Wim Kok of ik eens even met hem wilde praten. En die, hij zei me, ja, er zijn ook allemaal journalisten voor de deur. Ik moet niet hebben dat ze ons samen zien, want dan worden daar weer allerlei conclusies uitgetrokken. Nou, toen zijn we op een stiekem plekje bij elkaar gekomen. En toen zei Wim opeens van, god, Relis, zou jij wel minister van Defensie willen worden? En toen weet ik nog wel dat ik gezegd heb van, Wim, ik weet wel dat als je in dit soort situaties terechtkomt, dat je ergens voor gevraagd wordt, dan moet je altijd wat bedenktijd vragen en je moet wat voorwaarden stellen enzovoort. Maar zei ik, ach, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Ik zeg gewoon rechtstreeks in antwoord op jouw vraag, ja. Nou, en zo ben ik minister van Defensie geworden, Harry.
0: Maar dat is toch wel vreemd, want je komt dan op zo'n post en ik stel me zo voor, je moet iets gaan doen waar je eigenlijk je niet zoveel van af weet. Van zo'n apparaat althans niet.
1: Nee, van het defensieapparaat zelf wist ik inderdaad niet veel van af. Maar ik wist natuurlijk wel iets van defensiebeleid, veiligheidsbeleid. En bovendien, werd het helemaal een beetje tasten en zoeken. Want wat gebeurde er? 7 november 1989 werd ik minister. En twee dagen later, 9 november 1989, viel de Berlijnse muur.
0: Ja.
1: Einde Koude Oorlog. Dus kwamen we opeens in een totaal andere situatie gezegd. Ik zeg trouwens wel altijd van, tussen 7 november mijn aantreden als minister en 9 november de val van de muur, daar bestaat geen causaal verband tussen. Maar zo is dat toen gegaan.
0: En dan, hoe gaat zoiets? Ik bedoel, dat weten wij dus niet. Ik bedoel, je hebt natuurlijk een aantal ambtenaren die daar al jaren zitten en die zulke dingen voorbereiden. En ik denk niet dat je dan precies moet weten hoe je nou hoeveel versnelling een Leopard tank heeft of zoiets.
1: Nee. Ik heb wel eens geprobeerd in dat ding te rijden, maar ik heb ook al geen normaal rijbewijs. Dus ik bedoel, dus kwam ik toch niet vooruit. Maar goed, daar hebben ze natuurlijk ook niet een minister voor. Ja, je krijgt je adviezen van je medewerkers. Maar uiteindelijk is het toch die minister die beslist. Ja. En dan kan het ook verdraaid eenzaam zijn aan de top. Want dan komen ze met dit en met dit en met dat. En dan is het van, heer minister, u zegt het maar. U beslist maar. Ja, en uiteindelijk ben jij natuurlijk ook altijd verantwoordelijk voor wat je gedaan hebt. Maar ik heb het nou fantastisch naar mijn zin als commissaris van de Koningin. Ik heb het ook altijd zeer naar mijn zin gehad als Kamerlid. Maar als je mij nou vraagt wat waren echt nou je mooiste jaren. Ik weet dat mijn gezin daar, vrouw en kinderen, wat anders over denken. Maar als je mij vraagt wat waren nou jouw mooiste jaren, ja, dan waren dat toch die 5 jaren van het ministerschap. Ik woon nu met heel veel plezier in Assen. Maar ik zeg altijd van, met alle respect, Assenaar zal ik nooit worden. Ik woon echt heel gelukkig in Assen, maar ik ben en blijf een Koevoordenaar. En de blues, daar gingen we een eindje verderop, hè. Oost-Wesselse brug, wel gelegen.
0: Van Daan, ja.
1: Want als ik dan over Tuindorp heb, daar werd ook muziek gemaakt. Maar dat was toch minder de blues en meer de mandoline en de accordeon.
0: Ja. Nou, ik wou eigenlijk eindigen met die prachtige, want dat vind ik heel toepasselijk, met wat je zei over de toekomst en het verleden. Dat je hoe zeg het nog een keer?
1: Nou ja, kijk, het is erg belangrijk om te weten waar je heen wilt. Ja. Maar je moet nimmer vergeten waar je vandaan komt.
0: Mag ik je heel vriendelijk bedanken namens de VPRO en Radio Drenthe voor dit gesprek?
1: Ik vond het leuk.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Rillers de Beek, commissaris van de Koningin in Drenthe, die muziek die was nooit zijn eigen keus. Van The Four Non Blondes, What's Up, Window of My Eyes van QB and the Blizzards, The Road Ahead van City to City en Bohemian Rhapsody van Queen. We gaan verder met Harry's historie en daarvoor gaan we naar de binnenstad van Assen. Een paar kleine straatjes en op de hoek daarvan een café.
0: Goed jongens, we lopen hier in Assen, in de Singelpassage. En daar waren vroeger een paar hele mooie cafés. Ik memoreer even de grot van Sjoerd Brouwer, die is er nou nog. Daar wil ik het ook ooit nog een keer over hebben. En je had Café de Witte Bal. En dat was vroeger het café van Lucky Dekker. Ik weet niet hoe lang die erin zitten heb. En ook nog heb een tijdje voor Lucky werk Bertus de Vrom, dat was een roadmanager van ons. Tegenwoordig is het een heel goed muziekcafé waar hele mooie dingen gebeurt. En wij wilden eens even naar binnen toe hier bij de Witte Bal, bij Tieme van Veen die daar al een aantal jaar de scepter zwaait. En zo, komen wij jullie even bezoeken.
3: Hey.
0: En even een praatje houden voor Radio Drenthe. Tieme, dat kan hè?
3: Ja, tuurlijk jongen.
0: Dus, wij lopen even naar het muziekgedeelte. Kijk eens. Dit is nu natuurlijk een heel mooi muziekcafé geworden. En de mensen die hierin zitten, Tieme van Veen, die heeft zich heel erg hard gemaakt voor de wat betere luistermuziek in Assen. En dan praat ik over singer-songwriters, over bluesmuziek, over, over andere soorten van rootsmuziek. En hij is ook samen met Johan Kleine, een man die overigens niet ver van Piet Kleine aanwoonde, maar geen familie is, is hij het festival Take Root begon. Een festival wat van het jaar voor de derde keer houden is en wat langzamerhand geaccepteerd wordt door veel mensen en ook veel publiciteit krijgt door onder andere de VPRO. Jan Donkers presenteert het altijd. Andere mensen en ook langzamerhand hier door de staat Assen geaccepteerd wordt. Wat mooie vind ik dat hier een heleboel, als je die foto's ziet, ontzettend veel mensen hier gespeeld hebben waar wij onder andere in Harry's Blues ook cd's van draaiden hebben. En ik moet de team er zo maar eens bij halen, maar eens vertelt wie er dan op in, want ik ken hun muziek wel, maar de gezichten die ken ik allemaal niet. Ik weet wel dat wij daar op de Lap Steel Kelly Joe Phelps zien. Een van de geweldige Lap Steel gitaristen. Die uit Oregon komt, de Portland geloof ik, en wat een van de allerbesten is op zijn gebied. Dit was vroeger, dat kunnen we ook nog wel even zeggen, dat biljart stond hier vroeger niet, hoewel, ja heel vroeger wel, want vandaar de Witte Bal. Dat is later weggaan en hierachter zat vroeger een soort van cafetaria, een soort van ruimte. Waar aan die kant op een gegeven moment door Lucky Dekker nog dingen verkocht werden. Gehaktballetjes en nou je kent het wel, cafetaria gedeelte. Nou Tieme die heeft dat in de loop van de tijd heb je dat erbij getrokken. En die heeft dit vergroot, want vroeger stond de bar namelijk zo. Hij staat nog zo. En dit is erbij gekomen. Dit is dus het muziekgedeelte. Je kunt zien, hier kunnen ze dus licht op hangen, hierboven. En het biljart kan dan weg, dat kan zakken mee. Kijk, hieronder staat de monitors. En de hele installatie staat eigenlijk onder het biljart. Kijk, dat is heel handig. Dus als je heel compact gedaan, zie je wel, op wiel is biljart voor, installatie opzetten. Dus. Ik weet nog dat het vroeger een café was waar ook veel journalisten kwamen. Van de Drentse Krant, ik herinner me Fouke Arema, Wout Jansen, André Java. En ook veel mensen uit de middenstand die hier dan een bolletje dronken. Een heel leuke café was het toen. Lucky Dekker die runde daar toen in de tijd met Roet, met zijn vrouw. En op een gegeven moment was het hun te veel. En is Bertus de Vrome hierheen gekomen met zijn vriendin. En, of zijn vrouw, zijn voormalige vrouw Ali. Maar die is op een gegeven moment is die eruit gegaan en heeft Tieme dit gekocht. Kocht dus. En die zit hier inmiddels alweer een jaartje of 20 al. Nou ja, je ziet hier. Kijk, wat er nog meer aan de hand is, is dat ze elk jaar ook naar Austin gaan. Met z'n allen. Dat organiseert Tieme dan ook naar het fameuze festival South by Southwest, geloof ik. North by Northwest. En dat ze daar ook heel veel, zou ik maar zeggen, kennis hebben opgedaan. Kijk, je kunt hier zien dat ze ook bij Austin's Record Shop in West. En ja, daar is Julian Sass, notabene. Ja, een heleboel mensen die ik eigenlijk wel herken, maar niet precies weet wie dat is. Oh, Rod Piazza is daar. En uiteraard hebben we hier weer de affiches van de Blues Night die alweer West is. En wat ook, waar het team dus ook in het bestuur heeft gezeten. En dat is toch eigenlijk wel. Wel goed dat. Ik heb zelf ook nog even in het bestuur gezeten. Er zijn nog brieven van voorwoord wat ik geschreven heb. Maar dat bestaat ook alweer 15 jaar en er komt. Geloof ik een boekje over uit van wat er allemaal gebeurd is. Maar daar heeft Tieme zich na een aantal jaren ook sterk voor gemaakt met Johan Kleine en een aantal andere mensen. Op het laatst ben ze dus overgegaan in Music Matters. Om alle schijn van nepotisme te voorkomen, zou ik maar zeggen. En ja, dat is een hele goede zaak geweest. Ook dat het festival van de grond gekomen is. En het zijn eigenlijk de enige mensen en het enige café in Assen waar dus ja, een beetje fatsoenlijk muziek wordt gemaakt. Heeft het natuurlijk ook een boel geld kost in verband met de hinderwet. Alles is geïsoleerd, je hoort van buiten helemaal niets. Dus ja, dat moet je maar zien dat je dat weer gebeurt. Dat moet je gewoon investeren. Maar nou, hij heeft het ervoor over gehad en ja. Het is een heel leuk café eigenlijk.

0: En jezelf bij spul?
1: Ik heb hier, ja, gewoon qua sessie, maar nooit als band of zo. Nee. Nee, daar is het dan weer te klein voor. Dat is dan weer te klein dan, zou ik maar zeggen.
0: Ook wel kunnen nog met vergelijking met andere cafés in de landen bijvoorbeeld?
1: Ja, dat je zou het kunnen vergelijken met, hoe is het in Groningen nog weer, in de Peperstraat.
0: Spiegel?
1: De Spiegel, maar dat is wat groter. Maar dat wordt ook, dat is op eenzelfde manier wordt het een beetje gerund. En je hebt een aantal cafés in Amsterdam waar ook nog een beetje sessies worden gespeeld. Maar ja, je hebt Aalten bijvoorbeeld, waar wij dan wel kunnen spelen. Dat is weer wat groter. En zo zijn er nog een aantal cafés die hier in Nederland van dat soort dingen doen. Maar eigenlijk niet zo gek veel hoor. Maar dit is, ja, de Aam, maar dat is dan weer anders. En, maar ja, dat... ja, en het mooie is dat je hier ook allemaal mensen krijgt die die muziek leuk vinden. Waardoor toch een soort van sfeer ontstaat van ons kent ons. Maar ook een sfeer van mensen die echt voor de muziek komen. En hier komen ook geen mensen die niet van die muziek houden. Dat is het prachtige. Dus je hebt altijd een goed publiek waar niet geouwehoerd wordt. En waar, die geen moeilijkheden veroorzaken, zou ik maar zeggen. En dat is natuurlijk ook prachtig. Je kunt hier dus de muziek horen die je het leuk vindt. En je kunt daar ook nog een leuk bolletje bij drinken. En die atmosfeer is hier altijd uitstekend. En ik ben blij dat hij dat gedaan heeft. Hij is een echte liefhebber. Want toen hij begon, toen vertelde hij mij. En ik, ja, je denkt dan altijd, nou, daar zal wel niks worden. Van dit en dit zou ik graag willen. Maar uiteindelijk heeft hij dat toch voor elkaar gekregen. Dus hij heeft zijn ideaal verwezenlijkt. En is eigenlijk nog verder gegaan als dat, samen met Johan dan, door dat festival op te starten. En dat is natuurlijk een hele goede zaak.
2: Muziek die is ook wel eens spuld is, in het café, Café de Witte Bal, van Kelly Jo Phelps. See that my grave is kept clean. En dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
3: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
4: Jeffrey Martin is de zoon van een dominee uit Portland in Oregon. En hij sloot zich aan bij Chris Stapleton en Luke Combs, twee singer-songwriters die hun eigen composities vertolken met een geloofwaardig rauw randje en geen gebruik maken van de bekende Nashville snake. Thank God We Left the Garden is werkelijk een geweldig album. Jeffrey Martin, Garden. No.

0: There's a garden.
1: Jeffrey Martin, Garden. Tramp werd opgericht als een Engelse supergroep voor het blueslabel Spark Records met Bob Brunning en Bob Hall uit de band Savoy Brown, Danny Kirwin uit Fleetwood Mac en broer en zus Dave en Joanne Kelly, twee ervaren bluesartiesten. Dit is het titelnummer van het debuutalbum, Tramp. Put a record on.

Tramp, Put a Record On. Geraint Watkins, dat is een singer-songwriter en session-muzikant uit Wales. Hij was pianist bij Nick Lowe, Dave Edmonds, Van Morrison, Mark Knopfler, Paul McCartney, Status Quo, Rory Gallagher, Andy Fairweather Lowe en Eric Clapton. En daartussendoor maakt hij ook nog 9 soloalbums. Geraint Watkins, Soldier of Love.

Geraint Watkins, Soldier of Love. Chalice, dat is een band uit Manchester met zanger George Heathcote en met ex-bandleden uit Pink Engine en Tiger Folk. De complete band verhuisde naar Perth in Australië, al werd dit nummer nog in Engeland opgenomen in de Strawberry Studios van 10cc in Stockport. En de band keerde nooit meer terug naar Engeland. Chalice, In My World.

Chalice in My World. Rescue Company No. 1, dat was een band samengesteld door songwriter en producer Arnold Martin Morrow. Alle singles flopten en toen probeerde de band het onder een andere naam. Eerst als Go Go Thunder, als Scarecrow, Fat Chance en Sky. Ze werden de begeleidingsband van zanger Roy Archer en uiteindelijk gaven ze de moed op. Rescue Company No. 1, As Long As You Want Me To.

Rescue Company No. 1, As Long As You Want Me To. Van Morrison werkt graag met zijn bluesidolen. In het verleden was hij heel vaak actief met Johnny Hooker. En dit nummer van blueszangeres Ma Rainey zingt hij met een andere blueslegende. Van Morrison en Taj Mahal, CeCe Ryder.

Van Morrison en Taj Mahal, C.C. Rider, Starry Eyes and Laughing, dat was een band uit Londen met Ross McGreeny en Tony Poole uit de band The Shimes. En de band kreeg een contract in de nachtclub The Duke of Clarence. En Tony Poole uit de band The Shimes. En de band kreeg een contract in de nachtclub The Duke of Clarence in Shepherd.

Heel kort nummertje eigenlijk van Jimmy Reed, I'm a Love You. Het is een eigen compositie van hemzelf. En vandaag het nummer wat centraal staat in 3 keer is Scheepsrecht. De eerste was van Jimmy Vaughan, de tweede van Jimmy Reed. En de derde die is van Rod Piazza, een mondharmonica speler uit Californië die naar Chicago toegegaan is. En door in 2004 de cd voor The Chosen Who maakte. En zijn versie van I'm a Love You.

Wel grappig, drie versies van één en hetzelfde nummer. En de lengtes zijn ook allemaal verschillende. Het origineel van Jimmy Reed uit 1960 was een kleine 2 minuten. Het nummer, de uitvoering van Jimmy Vaughan, die was een kleine 3 minuten. En deze Lester, die van Rod Piazza en de Mighty Flyers, die was bijna 4 minuten. Maar allemaal, I'm a Love You. Dave Bromberg, een naam die de liefhebbers wel kennen. Want Dave Bromberg, die werkt aan heel veel opnames, werkte die met onder andere bij Bob Dylan. Ik dacht bij Nashville Skyline, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ook bij werk van Jerry Jeff Walker, Willie Nelson, Jorma Kaukonen, Jerry Katsia, nou, neem ze allemaal maar op. In 1972, toen debuteerde hij al, bijna 50 jaar geleden, zeg maar. En recent kwam er een nieuwe cd van hem uit. En daarvan draai ik het titelstuk. Het is een nummer van Tommy Johnson, Bigger Road.

Jawel, Still Alive and Kicking. Dat is Dave Bromberg, de man die in 1947 geboren is in Philadelphia en een hele wereld, een hele weg van muziek achter zich heeft liggen. The Big Road, de titel van zijn nieuwe cd. Een nummer van de nieuwe cd van Mick Clark, die in zijn eigen studio opnam, is de cd Big Wheel en daarvan Snapping at Your Heel.

Snapping at Your Heel van Mick Clark van zijn nieuwe CD Big Wheel Blues uit Engeland. Terug naar Amerika, naar een nieuwe CD van Reverend Sean Ellis Amos. Reverend Sean Amos moet ik eigenlijk zeggen. Dat Ellis, dat is zijn eigen naam, die hoort er eigenlijk tussen. Geboren in 1967, een hele bijzondere geschiedenis heeft deze man. Zijn vader was namelijk uitvinder. Famous Amos, in Amerika is dat een begrip. Met chocoladekoekjes, kent iedereen het door zo. En zijn vader begon het door een shop met in Los Angeles met geld van muzikanten. En het werd een enorm succes. En de Reverend, die naam Reverend, heb ik erbij aan de naam, is een uitstekende blueszanger die nou een nieuwe CD gemaakt heeft. En misschien wordt dit nou wel een keer een deurbraak voor hem. Wie weet het. Het is de CD Blue Sky en daarvan het nummer Troubled Man.

De Reverend Sean Amos van zijn nieuwe CD Blue Sky, het nummer Troubled Man. En de stem op de achtergrond, dat was de zangeres Ruthie Foster. De Drive-By Truckers, een band die ooit opgericht is, de Patterson Hoed al heel wat jaren terug, want ze zijn al toe aan de 13e CD. De 12e CD die kwam begin dit jaar uit, die Unraveling. En in die tussentijd is de hele wereld is natuurlijk veranderd. En ja, voor de band de. Ook de aanleiding, voor de Drive-By Truckers de aanleiding, een nieuwe CD uit te brengen onder de titel The New OK. Ja, wat is het nieuwe normaal, zeg maar, The New OK. En door van het nummer Sarah's Flame.

De Drive-By Truckers met een nummer van de NEE-CD, de New OK, het nummer Sarah's Flame. Compositie trouwens van Mike Cooley, niet van Patterson Hood, die veel materiaal schrijft, maar in dit geval van Mike Cooley. Het is Blues, de Rijn-Norre Lustert, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Martin Fulder. En we beëindigen met een nummer wat in deze tijd denk ik heel goed past. Het is een nummer van de Dirty Knobs, de band van de man die zoveel speelt bij Tom Petty, Mike Campbell. Dit is niet het nummer wat op de nieuwe CD staat, maar die nieuwe CD moet nog steeds uitkomen. Reckless Abandon, uitstekende CD, maar een nummer wat geschreven is, een beetje aan de hand van de huidige periode. Lockdown Part 2, The Dirty Knobs.